0: tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens het optreden. Joey AK is de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. En hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In 1 maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat plan sneuvelde al na 1,5 dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
3: And we rolling on the river.
2: Listen to the story now.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. Ook morgen is het zondag nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen zijn gewond geraakt, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schecht staat dat het defect helaas niet kan worden gerepareerd, waardoor er nog niet kan worden gestart met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt nu of er mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. Ook morgen krijgen we zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: piano cries out.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Casper Topper, dankjewel.
4: Ster. Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.

Goedemorgen, super leuk om je te horen op de radio. Mooie dame, je had er maar zegt wat ze vindt. Je hebt waarschijnlijk enorme shitloads op van een stront over je heen krijgt. Maar toch maar zeggen. Super trots op je, leuk je weer te horen. Doei, Sander hier.

0: Is dit Mr. Props? Of is dit Mr. Props niet?
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Spits je oren, want ik ben benieuwd of jij raadt of dit Mr. Props is die zingt op het strand. Of dat niet is.
3: Mafiekend

away. Als ik de beelden niet had gezien, dan had ik nu waarschijnlijk ook ja gezegd, als je antwoord nu ja is, hè. Maar hij is het niet. Sterker nog, hij lijkt er niet eens een beetje op. Dit is Dream DNVR, die random het lied op het strand ging zingen en filmen, omdat hij vond dat dit nummer daadwerkelijk gezongen moest worden daar waar de golven zich bevinden. Nou, uiteindelijk ging het dusdanig viral dat hij het lied ook zelf volledig heeft uitgebracht. Nou, Mr. Props heeft naar mijn weten nog niet echt een reactie gegeven. Maar als hij ooit een stemdubbelganger zoekt, nou, dan zou dit wel een goede optie zijn als je het mij vraagt. Stel je voor, je hebt keelontstekingen en je moet optreden. En ja, je wil je gig niet afzeggen, dan kan hij gewoon achter de schermen zingen terwijl je aan het playbacken bent. Niet dat het goed is om te doen, maar het is wel zo'n optie. Nou, mijn deeltrack is wel het origineel Waves dus van Mr. Props. Ik ben ook benieuwd, welke deeltrack zou jij heel graag willen horen? Laat vooral weten waarom je die track deelt en hoe het komt dat het past bij dit moment. Bij deze dag, bij jouw weekendplannen. En daarover gesproken, andere mededelingen, non-muzikale mededelingen over het leven of jouw weekendplannen. Dus zijn overigens ook welkom, allemaal via de NPO-luisteren-app. Je kan het typen, maar als je echt durft, spreek je het gewoon in.

0: De Bousa Magnetic, te horen hier op NPO Radio 2. Via de NPO Luister-app kun je voor alles en nog wat kwijt over je dag of het leven. Alles kan en alles mag. Er komt onder andere een heel mooie foto binnen van Rosanne. Die stuurt een foto van een zonnebloem. Ik had daar ooit een theorie over uitgesproken trouwens. Die kan je vinden op mijn Instagram, de zonnebloemtheorie. Ik ga het niet nog een keer vertellen. Maar mocht je het gemist hebben, het is zeker een theorie die het waard is om nog een keer te checken. En ik vind hem heel mooi. Het is een hele mooie, frisse zonnebloem. Verder komt er een bericht binnen van Jennifer die zegt: mijn mededeling is dat ik vorige week vrijdag 31 jaar ben geworden en heb met een vriendin zoveel drankjes gedronken dat ik weer volledig ben teruggezet naar mijn fabrieksinstellingen. En daarnaast kreeg ik ook kaarten van vrienden, want ze weten precies wat er bij mij past. Ja, nou Jennifer, ik kan je vertellen, je hebt dat weekend geen foto van je poes gestuurd en er waren een heleboel mensen bezorgd, want ze misten je. Ze misten je poes. Maar ik denk dat je over je eigen poes aan het aaien was die dag. Ja, zeker waar. Goed van je. Ja, ja, ja. Ik hoop dat je poes wel gewoon nog in de juiste instellingen is trouwens. Verder komt er een bericht binnen van Judith die zegt: weer een uurtje cardio met jou op de koptelefoon. Kijk, lekker bezig.
1: De deeltrek.
0: Muzikaal gezien ben ik ook benieuwd wat er dan door die koptelefoon, speakers of fluistertoon kan ook. Behang. Radio is ook soms behang. Verder kan meespelen om het een mooie dag te maken. En dan mag je ook middels een audiobericht beargumenteren waarom we dat nummer moeten draaien.
2: Hey, Thomas, welkom terug. Ik weet dat Non Nonsie Gloeflons een van de weinige liedjes is die je kent van Hena. Maar in 2003 had ze nummer 1 hit samen met Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Nou, dat is toch een hele mooie, fijne deeltrek.
0: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, deze ken ik ook. Ik was hem gewoon alleen eventjes vergeten. Maar zodra je die beat hoort, weet je al gewoon: oh ja, deze is er natuurlijk ook nog. En hij is lekker. Ik ga hem gewoon lekker draaien voor je.
1: De

Do I Ever, Kensington, te horen hier op NPO Radio 2. Als ik nog één keer een proteïnrijk recept zie, dan breekt echt mijn klomp. En voordat dit klinkt alsof er iets mis is met proteïne, er is niks mis met proteïne. Maar voedingsdeskundigen zeggen dat we misschien wat meer aandacht mogen hebben voor een vezeldoel. Want daar gaat het bij heel veel mensen mis. En dat is best een ding. Want vezels die zijn belangrijk voor je darmen, geven je langer een vol gevoel. En een hoge vezelinname wordt in onderzoek in verband gebracht met lager risico op onder andere hart- en vaatziekten. Diabetes type 2, darmkanker. En de richtlijn voor vrouwen is ongeveer 30 gram vezels per dag en mannen 40. En als je dan nu denkt, oh ja, oké, okay, nou ja, hoeveel doe ik dat dan? Nou, er zijn drie makkelijke manieren om meer binnen te krijgen. Namelijk door havermout met fruit te eten. Volkorenbrood in plaats van wit brood. Ja, niet continu, maar afwisselen. En wat kikkererwten of linzen door je maaltijd. Kortom, wellicht is het tijd om naast je proteïnedoel dus ook nog eens een keer te kijken naar je vezeldoel. Want met al die proteïne, repen en shakes ben je misschien wel druk bezig met eiwitten. Terwijl de rest van de kamer inmiddels bezig is met de ventilatie. If you know, then you know. Yeah, yeah.

0: What a man, what a man, what a man. Weet je, ik hou van mannen die de moeite doen om helemaal naar een ander land te gaan voor een vrouw. Jos is zo'n persoon.
1: Hallo Thomas, dit is Jos uit... Ik ben nu in Hamburg en in Duitsland bij mijn vriendin Tanja.
2: Hello Thomas, I wish you a great weekend. I can only speak English.
0: Ik twijfelde, wat heeft zij een perfecte stem? Het is zo perfect. Het kwam echt binnen alsof het gewoon door een computer werd gezegd. You have a very nice voice. It's really perfect. Ik vind het leuk. Have a nice... wat is het? Oh, morning natuurlijk. Have a nice morning. Have a nice morning. Hey, het is ook mijn zaterdag, hè. Rechtstreeks vanuit de kroeg naar de studio. Hoe laat is het eigenlijk? Nee, geintje. Nee, dat soort dingen doen we niet. Misschien morgen, maar niet vandaag. Nee.

0: Goedemorgen Tannas, vanaf de A15. Hier Walter de Trucker onderweg naar Den Bosch voor de show van Raccoon. Vandaag in de mainstage.
1: Wauw, veel plezier topper. En leuk dat je luistert naar NPO Radio 2.
2: Elke maand ontdek je bij de T van Tannas de hit van morgen. Deze maand is...
1: Olivia, wanneer is het genoeg?
2: De tip van T.
1: Normaal gesproken zet ik meestal muziek van eigen bodem een maand lang in de spotlight. Deze artiest is echter niet ver van ons bodem vandaan. Het gras ruikt namelijk naar warme wafels aan de overkant. Maar ondanks dat het om een Vlaams lied gaat, wil ik Olivia toch deze maand gaan draaien. De boodschap van dit nummer raakt ons. Helaas ook nog eens ons allemaal. Het kan namelijk gaan over je zus, dochter, nicht, collega, kennis of misschien zelfs jijzelf. Ik ga het niet uitleggen. De tekst van het lied zegt namelijk genoeg. Het enige wat ik je wil vragen is om echt te luisteren. Dus mocht je radio zacht staan, zet hem iets harder. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het antwoord uit de titel beantwoord wordt en blijft.

Under the Bridge. Red Hot Chili Peppers. Te horen hier op NPO Radio 2. Daarvoor hoorde je Olivia met Wanneer is het genoeg? Wanneer kunnen wij vrouwen eens een keer gaan en staan en bewegen waar we willen? Wanneer worden we eens een keertje niet lastiggevallen, zelfs op ons werk? Ik kom aan op mijn werk en ik wilde dit eigenlijk niet op de radio vertellen, maar ik ga het toch doen. En ik krijg een heel ongepaste cadeau binnen. Ik kijk ernaar en het is chocolade en dan verpakt in een verpakking waarin je een onderbroek van een man ziet. Waarin staat geniet van de kleine dingen in het leven. En dat zijn de dingen waardoor ik denk dat zo'n nummer als van Olivia, Wanneer is het genoeg, zo raak zijn. Wanneer is het nou eens een keertje genoeg dat wij vrouwen gewoon normaal behandeld worden. Niet als lustobject behandeld worden. Dat we de nacht door kunnen gaan zonder een bos sleutels tussen onze vingers te hebben. Zonder bang te zijn zodra we onze auto instappen in de nacht. Niet durven te tanken in de nacht omdat we zien dat er een aantal mannen staan bij hetzelfde tankstation die op een vreemde manier aankijken. Wanneer is het nou eens een keertje genoeg? En we blijven het zeggen totdat het een keer ook echt genoeg is. En de reden waarom ik het niet op de radio wilde zeggen is omdat ik het niet wil entertainen. Tegelijkertijd weet ik dat ik een heleboel vrouwen hiermee bereik die met hetzelfde kampen en niks durven te zeggen. Of misschien zelfs erger hebben meegemaakt. Dus deze is voor die vrouwen. Kom voor jezelf op. Wij vrouwen moeten ook er zijn voor elkaar. Kijk wat er in Amerika is gebeurd bij een universiteit. Genoeg is een keertje ook verdomme genoeg.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
7: Titanic.
8: Bonjour, ik ben Céline Dion.
7: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
9: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
7: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
10: I'm the queen of the show!
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot, die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. En morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden.
6: Suzanne,
5: dit was het NOS Journaal.
6: Suzanne Toppertje, dankjewel.
7: Ster. Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan.
13: Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
19: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
18: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
19: Ja toch?
18: Kijk op wakkerdier.nl.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
21: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: Het is altijd een goede tijd als je luistert naar de thee van Thanas Old City en Carly Rae Jepsen op 2. Ja, ze zeggen altijd liever kwijt dan rijk. Maar soms raak je iets of iemand kwijt en ben je later toch blij als het weer terugkomt.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp en dit is er ook één. Begrijp me niet verkeerd, hè. Ik geloof er echt in, als iets uit je leven verdwijnt, dat het soms gewoon ergens goed voor je is. Zeker als je hart op de juiste plek hebt en ook de juiste inzet toont, dan geloof ik daar absoluut in. Maar soms kom je erachter dat je iets of iemand toch wel heel erg hebt gemist. Nou, ik had dat bijvoorbeeld met een vriendin. We waren elkaar een half jaar een beetje kwijt. Zij zat in een heel andere fase, ik ook. Wat we tegen elkaar zeiden kwam ook niet echt meer aan. Alles was gewoon fout. Dus we zeiden op een gegeven moment een lange tijd niks meer tegen elkaar. En het leek wel alsof er een punt was achter onze vriendschap. Het was gewoon echt een beetje, ja, op. Maar grappig genoeg waren we achter elkaars rug altijd wel positief over elkaar aan het praten. Als iemand iets over de ander vroeg, waren we altijd wel een soort hype man. Dat we al zeiden, ja, ik ben ook trots op haar. En ja, ze doet het ook heel erg goed. Nou, op een gegeven moment werd het zo gek dat we elkaar spontaan ineens weer benaderden van, hey, die zei wat over je. En toen dacht ik aan je. Andersom ook. Nou, uiteindelijk met elkaar afgesproken. 5 uur lang met taart zitten praten. En toen was het eigenlijk weer goed. En ik was oprecht heel erg blij dat ze terug was. Andersom zij ook met mij. En sinds dat gesprek gaat het eigenlijk ook heel goed met ons. En dat is goed. Ik vind dat leuk. Soms kan even wat tijd apart dus ook ergens goed voor zijn. Moet zeggen dat dit geen excuus is om nu ineens je narcistische ex opeens weer een kans te gaan geven. En dat je denkt, oh, Thanas, ik word hier emotioneel van. Ik ga mijn ex weer bellen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar soms verdienen sommige mensen of dingen wel echt een tweede kans. En jij? Wat is iets of iemand dat je ooit kwijt was, maar later weer terugkreeg en waar je stiekem best blij mee was? En waarom was je daar dan blij mee? Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Goedemorgen!
1: De thee van Thomas.
2: Hoi dames, laat jullie eens horen van Thomas.
3: NPO Radio 2.

0: Fountains DC. Marianne te horen op 2.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: We hebben het vandaag over het spraakmakende onderwerp. Wat iets of iemand is dat je ooit kwijt was, maar later weer terugkreeg en waar je stiekem best blij mee was.
2: Hey Thomas en Youssef. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik weet niet of ik dat ook mag doorgeven. En dat kwam met name ook door mijn narcistische ex-man, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik heb mezelf weer enorm teruggevonden. Met hulp van sommige andere mensen. En weten de echte vrienden helemaal op waarde te schatten. En mezelf dus ook.
0: Wauw, Marion, zeker mag je dat zeggen. Er is niks fijner, denk ik, dan het terugvinden van jezelf. En een verbeterde versie zijn van jezelf. En daar bewust van zijn. Heel mooi dat je dat hebt ingestuurd. Dank je wel daarvoor. Verder komt er een bericht binnen van Gilbert. Jaren 80 dacht ik met een groep vrienden naar jazz in Jacktown in 's-Hertogenbosch. Redelijk zomers gekleed, mooie avond in de stad gehad met mijn meisje en wat vrienden. En toen we naar huis wilden, je raadt het al, autosleutels kwijt. Oei, en toen midden in de nacht, de angst sloeg toe, een taxi was niet goedkoop. Toen mijn zus, die was daar, die heeft me opgehaald en ben later met de auto van mijn vader de rest gaan ophalen. Nou, ik woonde nog thuis, maar ik had nog een probleem, ik had geen reservesleutels. Dus, op een gegeven moment op zondag gemeld op politiebureau en wat denk je dat ze daar hadden afgegeven? Die autosleutels. Wat heb ik toen een beroerde dag gehad. Eind goed, al goed. Nou, zo zie je maar weer. Ik geloof er ook echt in dat mensen die dingen zelf ook terugvinden van andere mensen en dat afleveren ergens, dat die dan ook altijd hun spullen, dat dat altijd terechtkomt. Dat is een beetje een soort theorie in mijn hoofd, wat ik heb gecreëerd, waarvan ik er ook echt in geloof. Nog een heel mooi verhaal van Jennifer. In de jaren 90 hadden mijn ouders tijdens kerst- en zomervakanties altijd gastkindjes uit een Hongaars weeshuis, Eva. De laatste keer dat ze in Nederland was, was in 1995, toen ik net geboren was. En mijn moeder vertelde veel over haar, was nooit haar vergeten. En toen mijn moeder in 2011 ernstig ziek werd, wilde ze heel graag weten hoe het met Eva ging. Nou, ze werd opgespoord, werd contact gelegd. 3 jaar later ben ik voor het eerst naar haar toegegaan en inmiddels heb ik met haar meerdere keren afgesproken, waaronder ook vorige maand. Eva is mijn ouders nog altijd dankbaar voor de mooie tijd in Nederland en het feit dat ze daar een gezinsleven heeft mogen ervaren. En hoewel we biologisch geen broer en zus zijn, voelt dat voor mij wel zo. Van 1996 tot 2011 waren we haar kwijt en in 2011 weer contact gekregen. En toen hebben we een enorme sterke band opgebouwd. Via de NPO-lijst-app kun je ook een foto zien van dit verhaal. En ik vind het zo ontzettend mooi dat zo'n simpele vraag zulke mooie reacties oplevert. En dat jij je zo kwetsbaar hebt opgesteld om deze reacties in te sturen. Mijn dank is echt enorm groot.

0: bukken, rammen, hard gaan. Ja, kan gewoon zaterdagochtend wakker worden. Het weer. Er is lokaal nog wat nevel of mist. Dat lost later vandaag wel weer op. Verder is de zon en zijn er wolkenvelden. Vandaag bij een graad of 20. Gaan we over op de NOS Headlines, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. Die verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad met elkaar. En er kan voorlopig niks over de brug rijden. In Australië is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, raakten gewond. 2 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Het gebeurde in de stad Newcastle, ten noorden van Sydney. Het begin van het schaatsseizoen in Deventer is letterlijk in het water gevallen. De ijsbaan die kan niet open vanwege een probleem met het koelsysteem. En dat kan nog wel even duren, zegt de ijsbaan. En vandaag gaat het open, hoor. Een soort boomercafé in Leeuwarden. Nou, wat kun je daar doen? Je krijgt er geen hippe dingen, maar ouderwetse kost als stampot en gehaktballen. Café is een idee van een groep gepensioneerden. Die waren alle hippe restaurants beu met te harde muziek en bellende mensen om zich heen.
2: Nou ja, dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren. Als ze zitten, die

0: Omdat er dan bellen wordt. Nou, bellen om tafel maar je net in de cel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen wordt, dan ga je naar de telefooncel.
1: Ja, er staat dus een echte groene ouderwetse telefooncel. Je kent ze nog wel van vroeger.
2: Ja, die is wel leuk.
1: Ja, dat is wel even retro dit inderdaad. En dat is dus echt alleen als je moet bellen. Dus het is niet zo dat er een rij voor moet staan, dat er heel veel mensen even snel naar huis moeten bellen.
2: Zijn jonge mensen ook welkom?
1: Jongen, als ze zich gewoon aan de regels houden. Dus als je geen luide muziek oké vindt en je doet je telefoon lekker in de tas en zet hem uit, dan ben jij gewoon welkom in Leeuwarden.
2: Ik heb nog nooit stamppot gegeten. Ik zou dat wel een keer willen proberen.
1: Je hebt nog nooit stamppot gegeten?
2: Nee, erg hè?
1: Geen stamppot andijvie, geen boerenkool, geen hutspot, niks?
2: Nee, alles wat je net opnoemde niet.
1: Ik ga een reservering voor je maken vanavond.
2: Ja, ik ga daarheen. Ik ga daarheen. Nou, vanavond niet, maar ik ga er wel heen. Waarom niet? Ik neem jou mee, hè, Michel? Je zit te lachen, maar jij gaat gewoon
1: gaan.
2: Youssef, jij gaat ook mee. We gaan met z'n allen. Weet je wat? We nemen iedereen mee van Radio 2. Michel Topper, dankjewel. Ja, het ruikt hier in de studio zo lekker naar vanille gemengd met musk. En die geur die heeft zelfs onze kluisjes ook helemaal opgefrist. En datzelfde effect kan ook in jouw auto of toilet ontstaan als je een Thee van Tannas autogeurhanger wint. Nou, je kunt hem winnen door met even Google vertalen mee te spelen. Google die pakt 3 Engelstalige nummers en vertaalt ze naar het Nederlands. En als het jou lukt om minimaal 2 van de 3 goed te raden, dan is die geurhanger van jou. Je krijgt zoals gewoonlijk een voorproefje van het spel van mij.
3: Want ik ben maar een meisje.
2: Want ik ben maar een meisje. Aanmelden kan via de NPO Luister app door het woord 56 in te sturen. Dat is gewoon een 5 en een 6. De taalpolitie op me afkomt, dat zijn de letters 5 en 6. Maar je mag ook gewoon 56 als woord sturen, oké? Go easy on me, dankjewel. Ik bedoel de cijfers. Ik versprak me, ik bedoel de cijfers. Dat is een joker.

0: Terry Werverty, Baker Street hoorde je net hier op NPO Radio 2.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Hey, goedemorgen Robert.
3: Hey, goedemorgen Thanas.
0: Wat is een gerecht wat heel veel mensen al eens een keer hebben gegeten, maar jij niet?
3: Nou, nee. Ik eet alles, ik lust alles.
0: Heb jij wel eens baklava gegeten?
3: Jazeker.
0: Heb jij wel eens een Dubai Cunefe toetje gegeten?
3: Nee, die heb ik niet. Ik ken hem niet, maar nee, die heb ik niet gegeten.
0: Hoezo niet? Weet je hoe lang dat een trend was? Echt 3-4 jaar of zo?
3: Nee, dat zegt me helemaal niks.
0: Nee?
3: Dan heb ik onder de steen gelegen.
0: Echt niet? Je hebt Dubai Cunefe Crunch? Nee? Als je baklava lust, lust je dit ook. Het is met pistache en kadaïf. Dat is een soort verharde sliertjes. Een beetje vermicelli-achtige textuur, maar dan hard. Dus niet gekookt, maar gewoon harde vermicelli. Dat is een beetje waar het naar proeft.
3: Nee, echt. Ik heb wel alletjes cake taarten gehad. Dat wel, maar wat jij zegt, zegt me helemaal niks.
0: Ik denk als je een keer naar Amsterdam-West gaat, dat jij de time of your life zult hebben. Zeker als je pistache lekker vindt. Daar zijn heel veel van die zaakjes. En ik moet gewoon een keer naar Leeuwarden. Voor stamppot, want dat heb ik nog nooit gegeten.
3: Dat vind ik wel heel erg.
0: Ik zei net, ik ben ook live op TikTok. Zei ik, telt het ook mee als je wel aardappelpuree met rookworst hebt gegeten? Iedereen zegt nee, dat telt niet.
3: Nee, dat is geen stamppot.
0: Er valt wat werk in te halen. Gelukkig wordt het binnenkort winter, dan smaakt het extra lekker. Voor nu speel jij mee met Even Google Vertalen. Het werkt als volgt. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan. Aan jou de taak om ze correct te raden. Google heeft ze op een heel lelijke wijze vertaald naar het Nederlands. En als je minimaal 2 van de 3 goed raadt, dan win je een Thee van Tannas autogeurhanger. Lukt het je niet, dan krijg je een muzikale troostprijs. En dat is dat je 1 van de 3 liedjes mag uitkiezen die we in zijn volledigheid gaan draaien. Ben je er klaar voor?
3: Ik ga voor de laatste optie.
0: Oké.
2: Even Google vertalen.
0: Oké, de laatste optie is wel een troostprijs. Laten we hopen dat je gewoon met allebei er vandoor kan gaan. Komt de allereerste.
1: Want ik ben maar een meisje. Ach, ik kleine, ik laat me dus niet uit het oog. Oh. Ik ben maar een meisje, zo mooi en tenger, dus ontzeg me alle rechten.
3: I'm just a little girl.
0: Bijna.
3: Goh, ik zit hem in mijn hoofd nog proberen na te zingen.
0: Je mag zingen, zing maar.
3: Ja, nee. Je wil heel veel, maar dat niet dan.
0: Jawel, dat wil ik wel. Doe.
3: nee, echt niet. Nee, I'm just a little girl. Nee. Just, nee. Hij valt niet.
0: Ja, Just a Girl van No Doubt, daar was ik naar op zoek. Ja. Oké, komt de volgende.
1: Als ik zoet zou kunnen zijn. Ik weet dat ik me echt slecht heb gedragen. Ik wilde niet dat je gekwetst zou raken. We kunnen het hoe dan ook beter maken. En zeg eens, lieverd, zou dat niet zoet zijn? Zoete ontsnapping.
0: We hebben alleen de titel nodig trouwens.
3: Sweet Escape.

0: DNA kan. Sweet Escape, daar was ik naar op zoek. Komt de allerlaatste. Als je deze goed hebt, dan ga je er vandoor met de jackpot. Komt-ie?
1: Praat niet. Ik weet precies wat je zegt. Dus stop alsjeblieft met uitleggen. Vertel het me niet. Want het doet pijn. Praat niet. Ik weet wat je denkt. Ik heb je redenen niet nodig. Vertel het me niet. Want het doet pijn.
2: Don't speak.

0: inderdaad. Nou, je hebt er minimaal 2 van de 3 goed. En vandaag spelthema is 56. Want Gwen Stefani blaast vandaag die kaarsen uit. En aangezien ze veel hits op haar naam heeft, hebben we er 3 uitgekozen waar ze in te horen is. Jij gaat er vandoor met een thee van Tanna's autogeurhanger. En je mag dus ook zeggen welk van de 3 nummers ik mag draaien voor je. De jackpot. Dus ik heb het voor je gemanifesteerd. Welke mag het zijn?
1: Nou, wat goed. Doe de eerste maar.
0: Just a Girl?
1: Ja, I'm Just a Girl.
0: Ik ga dat alleen doen als je een stukje voor me zingt.
1: Nee, absoluut niet.
0: Echt niet?
1: Ik doe echt 2 dingen in mijn leven niet. Dansen en zingen, doe ik echt niet.
0: Ik vind dat aantrekkelijk. Oprecht.
1: Ja.
0: Ik ga daar ook ooit over op de radio spreken. Maar ik vind dat dat 2 dingen zijn die mannen niet moeten doen.
1: Klopt. En helemaal niet. Ik ben 2 meter groot. Als je mij ziet dansen, dat is geen gezicht.
0: Nu wil ik het wel zien, maar ik...
1: Nee.

Ik heb net toegegeven dat ik nog nooit stamppot heb gegeten. En dat aardappelpuree kennelijk niet door kan als stamppot met rookworst. En ik word nu uitgenodigd bij allemaal mensen thuis. Bij Irene, bij Jeroen, Michael, Bianca. Gezellig. Ik haat koken. Ik ga gewoon met jullie allemaal wat inplannen op de dagen dat ik moe ben. En dan hoef ik gewoon die dagen niet te koken. Eet ik gewoon stamppot het hele jaar door. Nee, super lief. Dankjewel. Ik vind wel dat ik het een keertje zelf moet gaan maken. Of gewoon naar Leeuwarden moet gaan. Ik moet gewoon naar Leeuwarden gaan. Ik voel het.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
4: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
5: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
4: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting.

0: de zorgen. M&M Lose Yourself staat zo meteen voor je klaar. Nu is tijd voor het NOS Journaal van 8 uur, verzorgd door Michel Koenen.
1: De co-piloot van Fly Dubai, die woensdag de gezagvoerder aanviel op een vlucht naar Israël, was door een eerdere werkgever geschorst. Er was extremistisch materiaal bij hem gevonden toen hij werkte voor Oman Air. Dat meldde bronnen aan het Amerikaanse ABC News. De man die mocht later terugkeren op de administratie van de luchtvaartmaatschappij. Voor de derde dag op rij valt Rusland bruggen aan in Kiev. Vannacht was het doelwit voor de vijfde keer een belangrijke brug die het westen met het oosten van de stad verbindt. Volgens Mart de Kruijf, oud-luitenant-generaal, is Rusland de strijd aan het intensiveren.
2: Je ziet gewoon twee dingen: meer aanvallen, overdag en 's nachts. Dus eigenlijk krijg je geen rust meer. En ook steeds meer burgerdoelen. En dat is natuurlijk op gericht om dat moreel van na 4,5 jaar vechten is natuurlijk altijd, heb je daar wat wankelmoedigheid, maar om dat te gaan breken. En hij weet, als mij dat lukt, kan ik die oorlog winnen. Alleen de geschiedenis leert ons dat het breken van moreel vanuit de lucht, dat is een hele moeilijke weg.
1: In september werd Kiev bijna twee keer zo vaak geraakt als in de maand ervoor. In Rotterdam is vannacht een fietser van 40 overleden na een botsing met een Porsche Cayenne. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt wat er is gebeurd. België heeft gisteren goede zaken gedaan in de Nations League. De Rode Duivels die wonnen met 3-0 van Turkije. Kevin de Bruyne maakte 2 van de 3 goals en de 2-0 was een plaatje. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal hoog het doel in.
3: De Bruyne, dit moeten ze maken! Oh! En Hofiel maakt! De beste der Belgen!
1: Bondscoach Mark van Bommel was blij met de zege, maar toch ook wel kritisch.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Ja, volgens mij was het wel leuk om naar te kijken. Alleen, ik heb toch wel liever dat we het eerder beslissen.
1: Morgen speelt Oranje trouwens ook weer een wedstrijd in de Nations League, dan thuis tegen Servië. Het weer nog, eerst wat nevel of mist, maar verder veel zon vandaag. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt een graad of 20.
0: Michel Topper, dankjewel.
5: Bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: morning, Tanas.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: In mijn cultuur zeggen we altijd: mijn maag is vol, maar mijn ogen hebben nog trek. En dan eet je eigenlijk veel meer dan wat je zou moeten doen. Dat is een soort spreekwoord, maar dan zeg je altijd: ja, ik zit vol, maar mijn ogen hebben nog trek. En dan ga je gewoon door met eten. Het is gewoon een excuus om te eten. Zo'n spreekwoord. Doe erbij wat je wil. Iraan spreekwoord. Hungry Eyes, Eric Carmen hoorde je net hier. Ieder weekend wordt er een vraag beantwoord die voorkomt in een lied in.
1: Vraag maar aan.
0: En deze week kwam de tip via de NPO Luister-app binnen van Matthijs.
2: What did you tell them?
0: The Boogles. Video killed the radio star. Ja, wat heb je tegen hen gezegd? Het nummer gaat natuurlijk over een wereld die verandert. De radio die maakt plaats voor televisie en video, en daarmee verdwijnt langzaam een stukje van de wereld zoals die was. En die vraag vind ik los van de betekenis van het lied wel interessant. Want hoe vertel je iemand een verhaal als er veel meer achter je woorden zit? Ja, storytelling experts die zeggen dat je een verhaal sterker kunt maken door eigenlijk 3 dingen te vertellen.
1: Nummer 1.
0: Wat gebeurde er? Nou, bijvoorbeeld mijn relatie ging uit.
1: Nummer 2.
0: Wat gebeurde er daarna met jou? Ik bleef maar mijn telefoon checken, terwijl ik wist dat er geen bericht meer zou komen.
1: Nummer 3.
0: En wat betekende het voor je? Ik dacht dat ik hem vooral miste, maar achteraf miste ik misschien nog wel meer het leven dat ik voor me zag. Ineens weet je dus niet alleen wat er is gebeurd, maar ook waarom het pijn deed. En dat is, denk ik, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen, trouwens wel de kracht van een goed verhaal. Want je hoeft niet alles in detail uit te leggen. Als je iemand laat zien wat er gebeurde, wat het met je deed en wat je ervan meeneemt, dan vertel je eigenlijk al genoeg. En dat, emoties en gevoelens, blijft iemand, geloof het of niet, het meeste bijstaan.
1: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag Maar Raak.

Emma die zegt... Tough girls don't have to say they're tough, oftewel... Je hoeft niet steeds te roepen dat je sterk bent. Dat laat je gewoon zien. Het zit hem volgens haar in hoe je jezelf opstelt en hoe je met dingen omgaat. En die kracht wil ze ook meegeven in haar muziek. Ik heb het over Ella Langley net horen op 2. Nu tijd voor Chesney Hawkins.

0: We willen jouw superkracht weer gaan gebruiken hier op de radio. En jouw superkracht is dat jij het onderscheid kan maken tussen een zin uit het nieuws of een zin uit een lyric. Het zit zo, onze nieuwslezer die leest een zin voor. En het is aan jou om te raden welke van de twee het kan zijn. Raad je het goed, dan win je een shout-out op de radio. Onze nieuwslezer van vandaag is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannas.
0: Zeg het maar.
1: Nou, de zin is, dubbele punt, een ander beeld.
0: Een ander beeld.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je nu horen via de NPO Luister-app. De Wall of Fame die doet het op dit moment niet, dus die laten we even achterwege. Maar je naam kan dus wel galmen door de speakers. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Eerst wat nevel of mist. Verder is er heel veel zon. Later in het noordwesten is er meer bewolking. En het wordt vandaag een graad of 20. Dan over op de NOS Headlines van 8:30, verzorgd door Michel Koenen.
1: Op steeds meer plekken moet je betalen om te parkeren. In 4 jaar tijd groeiden die betaalde parkeergebieden met 50%, staat in de Telegraaf. Met name in steden zijn veel betaalde parkeerplekken. In een paar jaar tijd verdubbelde ook het geld dat binnenkwam door parkeren. Er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die er de komende jaren worden verwacht. Max Verstappen is tweede geworden in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. En om het ingewikkeld te maken, die wordt verreden in Maleisië. Dat is omdat de race eerder dit jaar werd uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En Kimi Antonelli reed de snelste tijd en straks om 10:00 is de kwalificatie voor de race. En fotografiestudenten van het ROC van Twente die hebben een bezoek gebracht aan een asielzoekerscentrum om de hoek. Ze portretteerden daar bewoners. En veel studenten die waren verrast hoe de asielzoekers leven. En ze kregen toch een heel ander beeld van de opvang.
3: Ja, het was een mooie kans om eventjes te kijken naar hoe het werkt in een opvang. En om te zien, om de realiteit te zien van een opvang. Dat we vaak andere beelden zien. Het was ook enorm interessant. Mijn ogen zijn ook wel geopend.
1: Een ander beeld dus. De opleiding merkt dat de studenten met veel nieuwsgierigheid naar het AZC gaan.
0: Ja, mooi dat er zulke initiatieven zijn.
1: Ja, ze waren ook allemaal wel onder de indruk inderdaad, deze studenten. Nou, door die foto's kan het ook weer op anderen overslaan.
0: Ja, en je moet ook wel emotioneel capabel zijn om dat ook echt te kunnen begrijpen. Dus ik vind het mooi. Ik vind het een mooie ontwikkeling. Dan de zin die je oplas. Ja, herhaalde hem 3 keer.
1: Ik benadrukte het even inderdaad. Het was dus nieuws, want een ander beeld was een ander beeld van de opvang wat je kreeg.
0: Precies, en de mensen die het onder andere goed hadden zijn Atti, Stefan, Bianca, Rob, K.O., Ariane en Mar van 10 jaar oud. Dat moest ik erbij vermelden. Dankjewel en dit is jouw shout-out. En Michel, jij ook bedankt.
1: Yes.
0: Zo direct kun je een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Ik heb een aantal vragen voor je. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je het geheel vormen. Oftewel, ja, eigenlijk een puzzel kan je dan leggen. Ja. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: hoe noem je een gekocht product dat eerder van iemand anders is geweest? Hoe noem je een gekocht product dat eerder van iemand anders is geweest?

0: Niets doen. Acte en de Munnik nieuw te horen hier op 2. Goedemorgen, Gerben.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb als kind op tafeltennis gezeten, heel kort. Maar toen ik had verloren, toen had ik er geen zin meer in. Maar ik noemde dat ook altijd pingpong. Maar dat mag dus volgens jou niet.
1: Ja, dat is een beetje campingtaal. Wij noemen het allemaal tafeltennis gewoon.
0: Campingtaal! Maar het is toch gewoon, het is toch gewoon hetzelfde?
1: Ja, volgens mij is pingpong de exacte betekenis volgens mij met iets andere regels.
0: Oh.
1: Maar helemaal precies weet ik het ook niet.
0: Oh, dus het is een heel andere sport, maar dan wel met dezelfde benodigdheden.
1: Dezelfde attributen, ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is wel iets om even in te duiken. Nou, heel veel plezier met jouw tafeltennis dan maar vanmiddag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en hoe goed speel je? Ben je op topniveau of gewoon hobby, campingniveau?
1: Nou, ik ben iets minder gaan trainen en iets minder wedstrijden gaan spelen. Dus ik ben iets afgezaakt, maar we spelen nu op het hoogste niveau van de regio.
0: Oh, welke regio?
1: De regio Oost.
0: Oh, oké. Nou, dat klinkt wel veelbelovend.
1: Van Zwolle tot Enschede, die kant op, zeg maar.
0: Nee, goed bezig. Ik wil dat je wint. Ik wil dat je weer lekker op topniveau komt.
1: Nou, die tijd hebben we wel gehad.
0: Oh,
1: we
0: ja.
1: doen nu gewoon lekker...
0: Campingniveau.
1: Ja, ja, iets meer dan dat. Maar ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Topper, je speelt mee met het geheel, ook campingniveau trouwens. Je krijgt een aantal vragen voorgeschoteld aan jou, de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kan je met de antwoorden een puzzel vormen en dan kan je het geheel raden. Ben je er klaar voor op een schaal van 1 tot 5? Hoe klaar is dat dan?
1: Ja, campingniveau 3 dan maar.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Hoe noem je een gekocht product dat eerder van iemand anders is geweest?
1: Tweedans.
0: Maak het spreekwoord af. Iemand tegen het lijf?
1: Lopen.
0: Zo direct kun je het Thee van Tannas theepakket winnen tijdens dit programma, tijdens dit spel. Dat is hetzelfde als wat er wordt uitgereikt bij de Oscars, de Emmys en de Gouden Televisiering. Wat is het? Het is een...
1: Geen idee.
0: Als je iets kan winnen, wat is het dan?
1: Een prijs.
0: Welke spier zorgt ervoor dat je je poep kunt ophouden?
1: Dat je wat kunt ophouden?
0: Je poep. P-O-E-P, poep.
1: Een kringspier.
0: Ja. Welke term begint met een V en wordt gebruikt voor kleding uit een vroegere periode?
1: Oei. Ik ben nog niet helemaal wakker, denk ik. Geen idee.
0: Ik moet je dan wel laten gaan.
1: Oké, dan houd het op.
0: Oké, nou, ik ga je wel een Thee van Tannas autogeurhanger meegeven omdat ik je leuk vind.
1: Nou, helemaal goed.
0: Topper, dankjewel voor het meespelen, hè?
1: Hey, geen probleem, graag gedaan.
0: Doei, doei.
1: Doeg.
0: Ja, dat zijn de spelregels. Als je het niet allemaal in één keer kan, goed kan beantwoorden, dan moet ik de lijnen opengooien. Hebben we lang niet meer gedaan, volgens mij. 0811-22. Je kan bellen naar de studio als je het antwoord weet. Welke term begint met een V en wordt gebruikt voor kleding uit een vroegere periode? Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Je spreekt met Bas.
0: Dag Bas, weet je het antwoord?
4: Het antwoord is vintage.
0: Bas, de antwoorden die jij hebt zijn tweedehands, lopen, prijs, kring en vintage. Wat zou het geheel kunnen zijn?
4: Kringloop.
0: Is het Nationale Kringloopdag. Daar kun je tweedehands spullen voor een kleine prijs scoren. Van mooie vintage items tot bijzondere vondsten. Maar een tweedehands Thee van Tannas theepakket, nou, dat doen we niet aan. Tenzij er iemand is die heel veel geld neerlegt voor mijn gebruikte theezakjes. Doe jij dat? Bas.
4: Of ik dat doe?
0: Ja.
4: Tuurlijk.
0: Oh. Kijk, daar houden we van. Topper, ben je blij met je prijs?
4: Ik ben heel blij.
0: Oké. Okay.

Lifehouse, hanging by a moment. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Je luistert naar NPO Radio 2. En zometeen is het tijd voor Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Ik heb sowieso nog de weekend voor je, want het is weekend. Dad joke. Sacrifice, die staat zo direct voor je klaar. Na de cranberries, ook heel goed voor je blaas als je die neemt. Animal Instinct. Goedemorgen.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
6: Wil je met me trouwen?
5: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: 8:51 in het prachtig mooie Nederland. Hartelijk goedemorgen. Tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
7: Goedemorgen Jeroen. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bel. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij Oman Air. Daar zou die zijn geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden. In Newcastle aan de oostkust van Australië is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen, onder wie kinderen, die raakten gewond. Volgens verschillende media was de bestuurder aan het stunten en verloor hij de macht over het stuur, zegt correspondent Meike Weijers.
8: Hij wilde voor de lol een zogenaamde burn-out maken. Dat doe je als je tegelijk het gas en het rempedaal indrukt. Dan gaan de wielen spinnen en dat maakt dan heel veel lawaai en soms komt er ook wat rook vrij. Maar in principe moet de auto dan wel stil blijven staan, maar dat is in dit geval niet gebeurd. De politie gaat er dus nu van uit dat het een tragisch ongeval was en niet een aanslag. Of iets dergelijks.
7: De bestuurder van 18 is opgepakt en er zaten ook nog 2 andere mensen in de auto. Suriname heeft de eerste punten verspeeld in de Nations League. In Paramaribo kwam de ploeg van coach Henk Fraser niet verder dan 0-0 tegen Guatemala. Suriname gaat nog wel aan kop in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. En de film Truly Naked is de grote winnaar op het Gouden Kalveren Gala in Utrecht geworden. De film over een tiener die opgroeit in de wereld van de porno-industrie won 6 prijzen. Onder meer die voor beste speelfilm, beste regie en beste scenario. Truly Naked is het debuut van regisseur Muriel Dassembourg, die op het podium even moest bijkomen van al die prijzen.
9: Fucking hell, man. Oh jongens, god, die ga ik natuurlijk niet vinden, maar ik moet echt het briefje erbij, want anders gaat het niet goed.
10: Ik kan niet trotser zijn op onze film. Ik kan niet trotser zijn op alle mensen die daar mee hebben gewerkt en die daar zoveel in hebben geïnvesteerd in tijd en ruimte, waardoor het is geworden wat het is geworden.
7: De laatste die je hoorde was de producent. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Het weer nog veel zon vandaag, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt een graad of 20, ja, dat is toch erg warm nog voor oktober.
11: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
16: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: gefeliciteerd. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: maanden geleden dat hij zo voldaan glimlachte. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.
4: Hey, goedemorgen. Het is maar glinstering in mijn ogen dat ik hier weer mag zitten. De radioshow mag doen voor je. Ja, straks de winkels kopen. Gaan lopen in een kringetje. En

0: het mooie van grote kanjers zoals Mick Jagger. Je zet je gewoon in een studio neer en dan zet je gewoon een beetje de galm open. En dan gaat hij helemaal los over Emotional Rescue. Maar dat kunnen alleen de grote. Ladies and people, dames en heren. Goedemorgen. En welkom weer in de altijd fascinerende, altijd onderhoudende, buitengewoon gezellige en altijd werkende vanuit het open deur principe radioshow. Dit is Rinkel de Kinkel voor zaterdag 3 oktober. Ik ga meedoen met de show. 0800-1122 is telefoonnummer en de NPO luisterapp kun je ook gebruiken. En we horen heel graag van je wat je plannen zijn vandaag. En misschien ga je straks het huis van je dromen bekijken tijdens de NVM Open Huizendag. Dat is een mogelijkheid. Ik heb gezien dat er prachtige huizen te bezoeken zijn. Ga je straks het huis van je dromen bekijken misschien. Nou, wens ik je veel plezier. En misschien doe je vanmiddag in Rotterdam mee aan de kroegenparade. Want het is vandaag de dag van de bruine kroeg. Dat is ook nog eens zo. Aha. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je kan je geliefde aankijken, de hele dag de liefde verklaren. Je kan een rondje gaan rennen of misschien een tweedehands outfit scoren. Wat dacht je daarvan? Het is namelijk Nationale Kringloopdag. Influencer Saskia die ging alvast kijken bij de kringloopwinkel Kleurrijk. Dat is in Eemnes. Dat is heel leuk. Daar waren ze al druk met de voorbereidingen bezig voor deze feestelijke dag.
1: Ik zou je het liefst even mee willen nemen naar de kleding. We hebben een tent buiten. Daar staan alle rekken in en tassen en schoenen en nou ja, alles wat je kan bedenken. Oh. En dat is dan allemaal 1 euro.
2: Echt hele leuke dingen zie ik al.
0: Maar ook als je niks koopt, is het een leuk uitje.
1: Hier gaan we dus de activiteit pimpje, tassen en schoenen. Nou, het liefste hebben we dat mensen natuurlijk iets in de winkel kopen en dan het gezellig hier komen pimpen. Ja. Of ze mogen iets van thuis meenemen.
2: En het is allemaal gratis, hè?
1: Allemaal gratis, jazeker. Ja. Nou, hier hebben we onze mooie kinderafdeling, kinderboekenafdeling. En we hebben dan zaterdag de kinderboekenruilmarkt. Kinderen kunnen dan inderdaad 5 boeken maximaal meenemen. Krijgen ze muntjes en die mogen ze dan omruilen voor hier. En, leuk.
0: Elke kringloopwinkel die viert deze dag op zijn eigen manier natuurlijk. Je kan ook even de website checken. Kringloopdag.nl. Je raadt het niet. Om te zien wat de kringloopwinkel bij jou in de buurt allemaal vandaag doet. En let even op. Als je vandaag reist naar of via Amsterdam Centraal. Daar rijden vandaag geen treinen door werkzaamheden van ProRail. Even niet vergeten. En probeer niet op te winden. Misschien even een kruidentheetje te nemen of zo.
3: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Dat lijkt me een prima

andere einde. Oké, met meer wind. Doet minder zeer aan de oren, dat wel, vrienden, vriendinnen, vanavond. Radiohead-gitarist Ed O'Brien in Carré, Amsterdam. Je hoorde ze met Karma Police. Hoe je het ook bent of keert, ze raken altijd een snaar, die gasten. Hey, doe mee met de show, 0800-1122, digitale doorgeeflijn, kun je ook gebruiken. Je plannen voor vandaag, Edward stuurt vandaag op zoek naar een lekkere luistervinyl op het Haarlem Vinyl Festival. Mooie 80's en 90's platen scoren, Edward. Veel succes. Het is allemaal een kansje in dat je nog een oude LP van mij daar tegenkomt. Ik heb al die dingen de deur uit gedaan juist. Ja, ik heb wel de dingen waar ik aan gehecht was. Die heb ik wel gehouden allemaal. Maar ja, we gaan kleiner wonen, hè. Binnenkort kan het allemaal niet meer. René schrijft lekker met kop thee de puzzel in de papieren krant invullen nu. En dan gitaarles. Ah, ik daag je uit, René. Kun je het ook tegelijkertijd? Dat is een uitdaging. Anneke laat weten, goedemorgen. Vanuit een zonnige Zuid-Frankrijk, lekker zwemmen, luieren. Veel plezier daar. Wilbert schrijft in het kader een weekend van de wetenschap. Ga ik met de kinderen waterbeestjes vangen achter de kassen van het Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat een leuke actie. Wat goed dat je het met je kindjes doet. Irene gaat naar Rotje Knor voor een barbecue met nichten en neefjes bij onze oudste nicht Int. Ook heel erg gezellig. Iedereen neemt wat te eten en drinken mee, stel ik me zo voor. En Arjan die zit lekker de auto, of die gaat lekker de auto wassen. En ook uitzagen. Hij zegt, zo fijn om op zaterdag te doen. Er is niks fijners dan een schone auto. Arjan, ik ken helemaal dat gevoel. Die is voor mij zo vies. Ik zat net nog even uit het raam naar beneden te kijken. Ik dacht echt, gast, je moet er echt wat aan doen. Maar oké, staat op het lijstje. To-do list. Antoinette zegt nog, we zijn onderweg naar die military in Boekelo. Dat is een groot paard. Sport, evenement, lekker mensen kijken. En ook paarden neem ik aan. Patrick zegt, ik ga vanavond een groep vrijwilligers meehelpen. Met een opruim van troep op en langs de Helderse Zeedijk, gewapend met grijpen, vuilniszakken en handschoenen. We hebben mooi weer.

0: Zo verdwijnt hij langzaam aan de muzikale horizon onze vriend Stevie Wonder. 9:28. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Michel?
1: Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zegt dat er door de aanval geen verkeer meer overheen kan. De afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in Kiev. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een, volgens hen, teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. Zo eisen ze nieuwe schoolgebouwen, maar is er weinig toegezegd. Het begin van het schaatsseizoen in Deventer is letterlijk in het water gevallen. De ijsbaan die kan niet open vanwege een probleem met het koelsysteem. En dat kan nog wel even duren, zegt de ijsbaan. En een bijzonder tafereel langs een doorgaande weg in Kronenberg in Noord-Limburg. Daar zet Wil de afgelopen jaren rond deze tijd altijd een levensgrote pompoenfamilie neer. Dat doet hij aan de picknicktafel in zijn voortuin. En die pompoenfamilie die trekt best wel wat bekijks. Het is dit jaar geheel in het Oktoberfest-thema, laatste weekend. Compleet met pruiken, een dame met een goed gevulde dirndl. Ja, ik kan dat nooit zo uitspreken. Dirndl, dat is dat.
0: Dirndl.
1: Ja, jij kan dat beter,
0: met van die zo strakke jurk.
1: Boezem benadrukt.
0: Ja, de boezem zeg maar. Omhoog.
1: Ja. Ja. Uiteraard is er ook braadworst en zijn er grote pullen met bier.
2: We hebben ze geen namen gegeven, maar dit is gewoon het algemene pompoenenpaar. Het huisdier, de hond, de dochter en de zoon. En daarachter stiert nog de poes. Hoi.
3: Hoi.
2: Ik zeg vorige week nog van, gaan we het doen of gaan we het niet doen? Ja, we gaan het doen. Dus pompoenen gekocht. De klierwaterhoed de garage getrokken. En dan geeft het wel los.
1: Ja, en het wordt gewaardeerd zoals je hoort, toeterende auto's en zo. Wil begon er tijdens de coronatijd mee. En sindsdien komt de pompoenfamilie ieder jaar weer terug.
0: Heb jij dat al eens gegeten? Eet je wel eens pompoen?
1: Pompoensoep. Maar dat heeft weinig meer met echt pompoen te maken natuurlijk.
0: Voor de rest, dat is wel lekker.
1: Het pompoensoep ben ik enorm van inderdaad. Maar verder gewoon pompoen.
0: Ik heb het idee, mensen die daar dingen mee doen, hè, zoals hij, die scheppen dat eruit en gooien dat weg.
1: Ja, terwijl het doodzonde is. Ja. Het is natuurlijk gewoon hartstikke goed eten. Verspilling goed eten. Is killing.
0: Ja, wat dat betreft, misschien een volgende missie voor deze Wil.
1: Lijkt mij een goed idee, inderdaad. Kunnen mensen daar stoppen, kunnen ze nog pompoensoep bij hem eten ook bij. Met een pul bier.
0: Kronenberg.
1: Kronenberg ligt het. Het weer, veel zon, later in het noordwesten, meer bewolking. Aangenaam warm nog hoor, een graad of 20.
0: Hey, lekkere dingen allemaal zo op die dag vandaag. En ik ben blij dat je ons gevonden hebt. Dat is best wel een apart verhaal. Er is een meneer in Amerika die heet Michael Gusling. Eet je wel eens pompoen?
1: Pompoensoep. Maar dat heeft weinig meer met echt pompoen te maken natuurlijk.
0: Voor de rest, dat is wel lekker.
1: Het pompoensoep ben ik enorm van inderdaad. Maar verder gewoon pompoen.
0: Ik heb het idee, mensen die daar dingen mee doen, hè, zoals hij, die scheppen dat eruit en gooien dat weg.
1: Ja, terwijl het doodzonde is. Ja. Het is natuurlijk gewoon hartstikke goed eten. Verspilling is killing.
0: Ja, wat dat betreft, misschien een volgende missie voor deze Wil.
1: Lijkt mij een goed idee, inderdaad. Kunnen mensen daar stoppen, kunnen ze nog pompoensoep bij hem eten ook bij. Met een pul bier.
0: Kronenberg.
1: Kronenberg ligt het. Het weer, veel zon, later in het noordwesten, meer bewolking. Aangenaam warm nog hoor, een graad of 20.
0: Hey, lekkere dingen allemaal zo op die dag vandaag. En ik ben blij dat je ons gevonden hebt.

inderdaad best wel een apart verhaal. Er is een meneer in Amerika die heet Michael Gosling. En hij was bijna 60 jaar, wist hij niet wie zijn papa was. Wie is mijn papa? Ja, hij had trouwens al een adoptievader en moeder. En daar was hij ook heel erg blij mee. Maar er kwam een moment, toen wilde hij vanwege de geboorte van een zoon of dochter, weet ik, wilde kijken naar erfelijkheidsziektes in de familie. Heeft hij een DNA-test gedaan. Toen kwam hij eindelijk achter wie zijn vader was. En op een gegeven moment heeft hij hem ook even aan de telefoon gehad. Toen vroeg hij aan zijn vader. Hij zei, wat doe je eigenlijk voor de kost? Ja, ja, ja, I'm a rock singer. Oh, oh jee. Ja, toevallig wil ik treed op bij jou in de buurt vanavond. Zou nadenken, zo, are you Michael McDonald from the Doobie Brothers? Yes, I'm afraid I am, zei de man. En ze hebben elkaar later ontmoet. En geknuffeld. En met elkaar gesproken. Dat is een bijzonder moment. Die Michael McDonald, wat een schurk, zeg. Hier

0: In de spannende dag voor de Formule 1-fans. De kwalificatie van de uitgestelde grote prijs van Bahrein die staat op het programma. Die race ging in april niet door vanwege de oorlog in Iran. Er wordt nu verreden op het Sepang-circuit in Maleisië. Over een kleine 20 minuten begint de kwalificatie. Tijdens de vorige vrije training was Max had de 1 na snelste tijd. Antonelli had de snelste tijd, was de enige die sneller ging. En lieve vriendjes en vriendinnetjes, we moeten het even hebben over beren.
1: Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet.
0: Even aan je vragen, heb jij wel eens gehoord van de Fat Bear Week? Online fans die beoordelen aan de hand van foto's en webcambeelden welke beer in het Katmai National Park in Alaska deze zomer het meest is aangekomen. De winnaar is beer 89, oftewel Backpack. Hij is zo'n 20 jaar oud, weegt 500 kilo. Tijdens hun winterslaap eten en drinken beren helemaal niks. Waardoor ze weer ongeveer een derde van hun lichaamsgewicht verliezen. Ook mijn ideale droom voor de winter. Maar het lukt meestal niet om zich op de lange vaste periode voor te bereiden. Doen de beren dit. Gaan ze speciaal eten. Gaan dan in de zomer tot wel 30 salmen per dag eten. Holy schoothoop. Ik moet altijd denken aan die film The Revenant met Leonardo DiCaprio. Dat gevecht met die beer. Dat is zo heftig. Heb je gewoon 500 kilo bovenop je liggen in een slechte dag. En dan Olivia Dean. Ja, ze wordt beschuldigd van plagiaat. Wat is hier aan de hand, Olivia Dean? Wat doe je? Nou, de makers van de muziek van Bill Withers die vinden dat haar nummer I've Seen It te veel lijkt op Just the Two of Us. Oké, even luisteren naar Olivia Dean. Wat zij zingt dan.
2: The more you look, the more you find. It's all around you. Ooh. All the time catches your eye. You blink, and then it's gone. Brings out the worst, brings out the best.
0: Ja, dat is wel even interessant als we het vergelijken met Bill. Dan krijg je dit hier.
3: I see the crystal raindrops fall. And the beauty
0: wel gelijk.
3: When the sun comes shining through.
0: Olivia Dean zelf heeft verder nog niet gereageerd. En nu moet de rechter bepalen of de nummers inderdaad te ver lijken op elkaar. Ja, het is ook wel lastig, want je componeert snel al iets wat iemand anders ooit ook heeft gecomponeerd. Komt dat ze er gezellig uitkomen. Here's good old Bill Withers of Grover Washington Jr.
3: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

willen toch graag even duidelijk neerzetten. Officieel waarschuwen voor als je nog de weg op gaat. Namens Miles en Niall, drive safe. Wees voorzichtig.

straks in de Rinkel de Kinkel Show. De Rinkelscopen. Wat heeft het universum voor jou in petto? En Joop die stuurt ons nog een bericht met de Volvo 480 naar de hondentraining. En dan Just the Two of Us onderweg. Prachtig. En dank voor steeds weer fijne Rinkel de Kinkel. Graag gedaan, Joop. En bedankt. Succes met de Volvo 480. Ha, Raspe, die hebt nagenieten van een geweldig concert van Blackstone Cherry. Een kleine zaal in Oosterpoort met een bakkie cappuccino. Ah, dat kan ik me voorstellen, dat je daar nog even aan nagenieten bent. Heb je een fluittoon in je oren of valt het wel mee? Gert zei het zo'n David en ik staan voor een winkel waar we schaatsen gaan huren voor het schaatsseizoen. Allemaal best wel belangrijke dingen. En ik zie hier een foto van een prachtige baby. Die komt bij Karen vandaan. Zij zegt, mijn kleindochter Sophie is geboren. Dat zijn mooie momenten. Belangrijke mijlpalen in het leven van een persoon. In het leven van Karin in dit geval. De hartelijke felicitaties. En kleinkinderen, ik praat uit ervaring. Die zijn zo leuk. Zo leuk. Een van de grote voordelen vind ik, je kan ze gewoon verwennen en allerlei dingen laten doen die ze van papa en mama niet mogen, want jij bent oma of opa. En dan kan je gewoon meer flikken. Hey, goedemorgen. Dit is de radio met Mr. Glenn Frey.

0: de ochtend van de saxofoons. Hadden we ook al Washington met Bill Withers. Nu deze Glenn Frey. Welke waanzinnige saxofoon intro. Het is zo lekker om muziekinstrumenten te laten horen op de radio. Vind je niet? Ja, dat is gewoon een groot genoegen voor mij.
1: Goedemorgen. De dag is weer begonnen. Je luistert naar Jeroen. Jeroen, die gaat een solo doen.
0: Ja, ik zal even een solo doen. Omdat ik geen saxofoon heb, doe ik even een gitaar. Een klein stukje. Nee, dat was hem. Oké, meer dan genoeg. Straks, vrienden, hier op deze radiozender ongelofelijke dingen. En onder andere wat het universum voor jou in petto heeft.

0: hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
20: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
21: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
17: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
22: 10:01. Dit is de radio. Met het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
23: Goedemorgen Jeroen. Er worden nog maar amper nieuwe dieselauto's verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag. Komt allemaal door de hoge dieselprijs. Die is door de oorlog tussen de VS en Iran zelfs duurder dan benzine. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen dieselauto's rond in ons land. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. De aanval op de piloot van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat zegt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot uit Oman de gezagvoerder aan. Volgens de Emiraten in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers gebruikte hij een bel die aan boord was voor noodgevallen. De co-piloot die werkte eerder voor Oman Air en volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden.
0: They say he was found to be in possession of extremist materials while working as a co-pilot trainee for Oman Air in 2024. He was grounded from flying for 1 year, but was allowed to continue working for the airline in an administrative role.
23: Gebeurde dus allemaal 2 jaar geleden en de co-piloot mocht na zijn schorsing weer aan de slag bij de administratie. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand aangehouden. Wie het slachtoffer is, kan de politie nog niet zeggen. Er wordt onderzoek gedaan. En misschien wordt het een mooi Formule 1 weekend voor Max Verstappen. Hij reed in Maleisië de op 1 na snelste tijd in de laatste training. En rond deze tijd begint de kwalificatie voor de race van morgen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten wordt de grote prijs van Bahrein dit jaar in Maleisië gereden. Het is daar behoorlijk klam en warm, meer dan 30 graden. En dus klagen veel coureurs over de omstandigheden. Al maakt Verstappen, wat denk je ook anders, zich daar niet zo druk over.
1: Het is rock up, it's hot, but it's also hot in Monaco. Gets very humid there as well. If you really want it hot, you go in the sauna or steam room. You just need to get comfortable with the uncomfortable. It's hot, sweaty. Need a few more underwears, I guess. And just go with the flow.
23: Zo kennen we hem weer. Het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt een graad of 20 en dat is erg warm nog voor oktober.
2: Hij gaat proberen hard te rijden daar. Onze Max Verstappen. Maar de vraag is, kunnen wij op de Nederlandse wegen ook een beetje hard rijden? Annemieke Bosgaard.
9: Goedemorgen Jeroen. Ja, op de meeste plaatsen wel hoor. Wel een paar vertragingen door wegwerkzaamheden. Dat komt onder andere voor op de A16 richting Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Zwolle doe je tussen Leusden Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over.
24: Ster. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
25: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Titanic.
28: Bonjour, ik ben Céline Dion.
27: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
29: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
27: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
30: I'm the queen of the show.
31: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
32: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
33: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: mobiliënetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.

0: Download de app en start met vinden.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
2: Het valt allemaal niet mee. Dat is ook, ja, het is, hoe laat is het? Het is 8:08. Je mag nu dromenland verlaten.
3: Welcome to the real world.
4: Rinkel de Kinkel.
2: Hey, goedemorgen.

show te kunnen presteren. Veel lucht in de longen kunnen laten. 13 graden. Bovenop de radio 2 zendmast. Half bewolkt. Straks nog de officiële ringkonscopen van het universum voor jou in petto. En dit is The Farm.

denk dat tekstverwerker voor de lyrics een beetje kanuk was geraakt of zo. Dus je hoorde regelmatig een bepaalde tekstphrase voorbij komen in deze song van The Farm.

0: ware liefde begint wanneer je er niets voor terug verwacht. Oktober. Co, die appt. Ik heb al lekker 7,5 kilometer hard gelopen. Het rinkelde kinkel op mijn oortjes. Hé, hey, Co. Ja, dat kan, man. Jeetje. Ik kan nooit op beat rennen, want dan ga ik op een gegeven moment de maat van de beat aannemen. Dus ik doe heel veel beatloze muziek, veel klassiek en zo. Filmmuziek werkt ook lekker trouwens. En Natasja en Jacco schrijven: hé, hey Jeroen, we zijn op weg naar Den Haag. We zitten klaar voor de Rinkelskopen. Die komen er zo dadelijk aan. Maak je geen zorgen. Alles wordt hier geregeld. En gisteravond werden de Gouden Kalveren uitgereikt. Veel prijzen gingen naar de tv-serie Basta over het leven van Marco van Basten. Chris Peters die won het Gouden Kalf voor zijn rol van Marco van Basten. In die serie gaat het ook over de medische ingrepen die de profvoetballer nodig had.
1: Echt? No way.
2: Ik heb de afspraak al ingepland. Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: aan te doen. Ik moet voetballen. Ik kan niks anders. Echt niks.
0: Kijk, emotie. Op een manier zoals we dat graag horen. Acteur Chris Peters vertelde aan Radio 1 dat hij het niet makkelijk vond om Marco van Basten te spelen.
4: Het is echt een hele moeilijke rol, want ja, het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff, dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben. Mm-hmm. En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder het ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
0: Veel prijzen voor deze serie. Applaus, applaus. Dus ook een aanrader voor mensen die weinig met voetballen hebben. Dat is echt goed gedaan, die serie. Een mooi artikel vanmorgen in Trouw over het project Paarden bij elkaar. Paarden bij elkaar, met een D, hè. Paard dat alleen in de wei staat. Het is een ongelukkig paard. Om die reden wordt er gezocht naar succesvolle matches voor eenzame paarden. Dus iets heel moois. Bobby, de pony, die was na het overlijden van zijn maatje helemaal alleen. En hij stond stilletjes met zijn hoofd naar beneden in de wei. En toen was er Stichting De Links. Die zocht een nieuwe vriend en dat lukte. Ook voor hen een warm applaus. Binnen 5 minuten stond Bobby samen met pony Henky te grazen. Dat zijn wonderen. De wonderen zijn de wereld niet uit, jongens. Nee. Hey, hier moet je zijn, hè. Wij zijn vol vrede en liefde.
5: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
6: Let's go. NPO Radio 2.

dat is even een opvallende track. Miley Cyrus, Bass Persuaders. Volgens mij doet zij gewoon lekker waar ze helemaal zin in heeft. Genoeg geld op de bank. En lekker liedjes maken die ze leuk vindt. En die ze op ons loslaat. Veel dank daarvoor. Het is zaterdagochtend. 19 over 10. Fluweelzachte tracks nu. Met de Tubes.

je hoeft niet al te veel geduld te hebben. Nog 82 dagen en dan is het weer kerstmis. En je weet het, hè, ook tijd. Dan voor de top 2000.

doorgeefluik doorgegeven. Theo stuurt de tubes. Hoor je nooit meer op de radio. Dank, inderdaad, Theo. Daarom vond ik het wel eens tijd worden om ze weer eens te draaien. Annelies Smit uit Ede laat weten. Hi Jeroen, we gaan vandaag met vrienden een mooie geocache-wandeling doen. Op de Duno bij Doorwerth. Het is prachtig daar. Geocachen, zeg ik dat goed, is een soort schat zoeken met je telefoon. Je volgt aan de GPS-coördinaten op naar een geheime plek. Zoek daar een verstopte schat en dan schrijf je je naam in het logboekje. Dat is het. En het kan heel erg leuk zijn. Je kan er de hele dag mee bezig zijn. Ik heb wel eens gehoord van mensen dat het echt hartstikke leuk is. En de Telegraaf die schrijft deze ochtend over een explosie van parkeergeldsorters. Dat is werkelijk, die reizen de pan uit. In 4 jaar tijd, vrienden van de radio, groeide het oppervlakte van het gereguleerde parkeergebied in Nederland met 50%. 50%. Nou, inderdaad. Als je wel eens je voituur ergens neer wil zetten en je ziet dan wat het kost, holy schroot hoop. Met name natuurlijk de grote en middelgrote steden die voeren parkeergebieden in voor zover ze ze nog niet hebben, maar vaak met als doel de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren. Maar ook kleinere kernen die gaan inmiddels overstag. Ik weet niet of het zo is, maar ik heb gerucht gehoord dat Urk wil het ook doen. Ja, in het centrum van Urk. Gewoon parkeergeld invoeren. Hey, goedemorgen. Het is 10:25, 5:30, 11:05.

0: jongens, ongelooflijk. Legendarische Bee Gees.
1: Hi, this is Maurice Gibb.
0: Hi, Maurice.
1: I'm Barry Gibb. Hey, and I'm Barry. Robin Gibb. Hey, we're the Bee Gees, and you're listening to A Good Morning to You Too with Jerome Van Inkel.
0: Oh, thank you very much. In de periode van The Night Fever successen hadden heel veel mensen het album. Ik had ook het album. En ja, dat zette hij dan gewoon op. En dan hoorde je deze ook altijd. Die stond er ook op. Night on Disco Mountain. Het was waarschijnlijk heel spannend op dat moment in de film. Wij gaan even ter zake komen, vrienden, want rond dit tijdstip, ben je het van ons gewend, gaan we de winkels kopen doen. Yvette gaat mij even helpen. Goedemorgen, Yvette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, ze Sprinkelman nog ziek. We wensen hem van harte beterschap. Jij gaat me even helpen. Dankjewel daarvoor. Ik begin met de Waterman een 7. Je krijgt onverwacht bezoek, beste Waterman. Zet koffie, verstop de was en doe alsof je altijd zo netjes leeft.
2: Een 6 voor de vissen. Je vergeet iets belangrijks. Gelukkig ligt het precies op de plek waar je al 3 keer gekeken hebt.
0: Ram, een 8. Je krijgt zin om iets te kopen wat je totaal niet nodig hebt. Gewoon doen, zegt de kosmos.
2: Stier, een 5. Pas op met koffie. Je morst ermee op precies dat ene shirt dat nog schoon was.
0: Tweelingen, 9. Mooi cijfer voor je tweelingen. Klein idee groeit uit tot iets groots. Schrijf het op voordat je alweer met iets anders bezig bent.
2: Kreeft, een 7. Iemand geeft je een onverwacht compliment. Niet meteen wegwuiven, deze keer menen ze het echt.
0: En beste Leo, jij krijgt een 6. Je komt iemand tegen die je liever niet spreekt. Glimlach, zwaai en loop vooral heel overtuigend door.
2: Maagd, een 8. Je ruimt 1 kastje op en krijgt daarna de onweerstaanbare behoefte om je hele huis te organiseren.
0: Weegschaal, een 5. Je ontvangt een berichtje met alleen we moeten praten. Geen paniek, het gaat waarschijnlijk gewoon over een etentje.
2: Schorpioen, een 7. Je zoekt iets kwijtgeraakt en vindt ondertussen iets dat je al jaren kwijt dacht te zijn.
0: Booschutter, een 8. Spontaan plan, pakt verrassend goed uit. Trek die deur uit en kijk waar je belandt.
2: Steenbok, tot slot in de winkels kopen, een 6. Je hebt behoefte aan rust, zet je telefoon op stil en doe alsof je even niet bestaat.
0: En daar had je ze. En mocht je de winkels kopen nog eens willen nalezen, dat kan via mijn Instagram-pagina of op teletextpagina 259. En je weet het, je week is niet compleet als je winkels koopt niet weet.
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

Blue Boy die je hoorde op de radio daar. Hey, goedemorgen. Lekker weekend, dankjewel Co. Appje van Co over de hoge parkeertarieven waar we het over hadden. Hij zegt, herkenbaar, laatst maakte ik wat mee. Laatst moest ik zoveel voor parkeren betalen, dat ik bijna verwachtte dat hij ook gewassen werd voor dat geld. Ja, mensen, die bedragen slaan echt nergens mee op. Wat dat betreft, we leven in een gekke wereld. Maar ja, dat is al jaren bekend, hè? De auto melkkoe van de overheid en gemeente. Over auto's gesproken, er is natuurlijk zo'n spel, Grand Theft Auto. Gaaf spel. Dankzij Grand Theft Auto zijn heel veel jaren 80 en ook zelfs 70 liedjes weer populair geworden. Er is een Nederlander, 25 jaar, en die gaat 18 maanden de cel in. En dat is voor grootschalige handel in illegale software voor dat populaire videospel. Ja, dat is handel die software, in zijn geval dus illegaal. Op een gegeven moment kwamen ze zijn slaapkamertje binnen. Moet je voorstellen, er stond het arrestatieteam ineens binnen. En ontdekte de politie ook de gestolen inloggegevens van 1 miljoen internetaccounts en bijna 1000 voorgedraaide joints. Ik denk dat hij bezig was met een marathon high zijn of zo. Oh, zo waren niet allemaal voor hemzelf. Nee, prima, dan weten we dat eventjes. Maar ongelooflijk, 25 jaar. En op de verkeerde manier ondernemend, zullen we maar zeggen. Ja, goodbye, out of here. Veel plezier jij daar in de gevangenis. Dit is Direct.

0: dat pubers naar school aantrekken. De AD vroeg aan lezers of de school regels mag invoeren over wat de leerlingen aantrekken. Ik zou er zelf helemaal allergisch voor zijn, eerlijk gezegd. Maar 2/3 van de Nederlanders vindt dat helemaal prima op middelbare scholen. Een kledingsvoorschrift. Maar een strenge dresscode gaat de mensen wel te ver. Opvallend, vrouwen zijn in dit geval strenger dan de mannen. Ja, goedemorgen, heel lekker de hele dag vrij. Zaterdag 3 oktober. Hartelijk goedemorgen. Ik ga wel even.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, ik weet dat jij er bent, Taylor. Maar we gaan even iets anders. We gaan Dua even draaien.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, nee, leuk, maar we gaan wel Dua Lipa draaien.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, oké, okay, prima. Ga maar even zitten. En luister maar even hoe de concurrentie dat allemaal tegenwoordig doet. I'm on an

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja,
17: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Elf uur in het prachtig mooie Nederland. En hij komt zojuist nonchalant aanlopen. De man van het NOS-journaal, precies op tijd. Michel Koenen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde allemaal onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar 2,76 euro per liter. Rusland voert steeds vaker aanvallen uit op Kiev. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak geraakt als in augustus. En ook de afgelopen dagen was de Oekraïnse hoofdstad doelwit, ook vannacht weer. De Russen vielen belangrijke bruggen aan. Marten Kruijf, oud-luitenant-generaal, die vreest dat het alleen maar erger gaat worden.
20: Poetin is aan het escaleren. Kiev is een doel, een symbolisch doel, maar ook als burgerdoel wordt het gewoon geraakt. En ga er maar staan na 4,5 jaar oorlog.
19: Steeds meer inwoners van Kiev zoeken een veilige plek buiten de stad. Na 25 jaar zet de EO een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen die maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. En of het iets met de bezuinigingen te maken heeft, dat is niet bekend. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie te hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. En al 132 jaar, 4 generaties en ontelbare ijsjes sluit ijssalon Wim Laan in Den Helder vandaag de deuren. De afgelopen tijden stonden de gasten in de rij om voor de allerlaatste keer dat ene ijsje te eten. Letterlijk, want Wim had maar 1 smaak, vanille. Dat is volgens Wim ook de reden dat de ijssalon zo lang kon bestaan.
21: Ja, ik denk dat eigenlijk wel door de eenvoud. Het is natuurlijk, we hebben 1 smaak ijs en het is altijd vers. En ik denk dat dat de kracht is.
22: Het is echt een speciale smaak van het ijs, wat je nergens vindt. Dus echt bijzonder.
23: Hoe voelt het? Hoe gaat het?
21: Ja, Druk. Heel bizar. Ja, heel dubbel allemaal.
0: Nu heb je op een gegeven moment opeens je zomers vrij. Wat ga je in je zomers doen, man?
21: Nou, misschien eens een keer op vakantie in de zomer. Dat heb ik nooit kunnen doen, hè. Dus dat lijkt me erg leuk.
19: En lekker ijsjes eten in het buitenland. Ja, Wim gaat met pensioen en een opvolger voor zijn ijssalon was er helaas niet.
18: Het gaat toch jammer met Den Helder. De blauwe stoep is weg.
19: Ja, klopt. Ja.
18: En dan nu ook dit. Ja, het is jammer.
19: De marine zit er nog wel, dat is een voordeel.
18: Ja, dat is dan nog een voordeel.
19: Het weer, lekker ijsweer, veel zon, maar in het noordwesten ook best wat bewolking. Het wordt een graad of 20 vandaag.
18: Annemiek Bosgaard die zit bij de ANWB. Annemiek, je kunt mij vertellen wat er allemaal gebeurt.
3: Klopt inderdaad, ja. Ik zit de kaarten bekijken en ik zie dat met name werkzaamheden en een ongeluk nu vertraging veroorzaken. Zo loopt het vast op de A6 richting Lelystad. Want vanaf Emmeloord-West zijn ze aan het werken aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Er wordt omgereden op de N307 Lelystad richting Kampen. Vanaf het Dronten heb je een half uur extra reistijd. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot slot een ongeluk op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Bij Burghaamstede ging het mis en daar staat nu 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En de andere kant op de N57 richting Middelburg kijken ze bij Burghaamstede naar dat ongeluk en daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
18: Volgens mij heb je goed gelezen, Annemieke.
3: Ja, gelukkig.
18: Dat is wel een beetje slaapverwekkend, want ik zag Michel ontzettend gapen net.
3: Oh, Michel.
19: Het heeft een korte nacht te maken. Oh. Niets okay. Persoonlijks. Niet
3: gelukkig.
18: Het heeft niks met Annemieke te maken.
3: Anders hebben we moeten even mijn woordje spreken.
19: Ja. Niet nodig, maar altijd wel gezellig om bij te kletsen.
3: Precies.
18: Hey, Annemieke, dankjewel.
3: Tot zo weer. Doei. Doei.
16: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
27: doei doei
26: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten... en de behandeling van staar. Ga naar iscan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iscan.nl/radio.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Voor, tegen, links of rechts... een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Vroom, vroom, vrouwaar, vrouwaar. Formule 1 geluiden. Dames en heren, Max Verstappen heeft zojuist pole position veroverd voor de grote prijs van Bahrein. Hij was net iets sneller dan Lewis Hamilton. Die heeft de tweede tijd. Een teamgenoot van Max, Isaac Hadjar, die scoorde de derde tijd. Ja.
11: Rinkel de

heb het wel in de gaten. Ik heb ontzettend veel lol in het werk wat ik doe. En mocht je geïnteresseerd zijn, ik ga door tot ik er dood bij neerval. Ja.

0: hier in de auto boodschappen doen. Straks het huis opruimen. Oeh ja. Misschien heb je ook overdag van je huis. Ik weet niet. Zorg dat het allemaal aan kant is. En veel succes. Eventueel bij de verkoop. Benson Boone. Hij is niet zo heel lang geleden een ongemakkelijke situatie meegemaakt met een fan. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar als ik bij een urinoir sta, dan hou ik gewoon de broek omhoog. Maar hij was aan het toeren en voor het optreden stond hij op een gegeven moment met zijn broek op de enkels op het toilet. Dat schijnt hij altijd te doen. Bij een urinoir, dat is raar. Maar hij zat in de publieke toilet. Hij dacht dat hij in de VIP zat, maar hij zat in het publieke toilet. En ineens stond hij oog in oog met een fan. En dat kwam omdat hij geen eigen toilet had in zijn kleedkamer. En Boone dacht dat er een vriend naast hem kwam staan, maar dat was dus een fan.
1: He goes, oh my gosh, you're Benson Boone. And I was like, oh,
2: what were you doing?
1: Yep, I sure am. Are you coming to the show? And he goes, yeah.
0: Yeah.
1: I was like, what are you doing back here? And he's like, this is the bathroom. What are you doing back here? It was so awkward. I was horrified.
0: Nee, joh, echt, ja, dat, ja, nou ja, goed. He? Als artiest zeg ik altijd, moet je je helemaal blootgeven. Ja, ja, ja, ja. Stel je voor, je gaat naar een concert, staat daar de artiest met een onderbroek op zijn enkels. En je weet waar je hier bent, toch?
3: Omdat je juist meer wil voelen. Omdat je dingen wil
0: helen.
3: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Nou, dat ook, ja.
3: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
4: Radio 2. I'm sorry I'm here for so long.

0: De tijd gedraaid voor Nelson Mandela, of gemaakt moet ik eigenlijk zeggen. Cry for Freedom. Ze vonden het belangrijk dat hij ooit vrij zou komen. En dat is uiteindelijk gelukt.
1: A free man taking his first steps into a new South Africa.
0: Ja, dat was mooi. Heel veel liedjes zijn natuurlijk gemaakt in naam van Nelson Mandela in der tijd. En sommige zijn gewoon nog steeds prachtig om te draaien. Dit was even een lang stuk, 6 minuten. Maar het hoort allemaal bij elkaar. Je kan het niet loszien van elkaar. Oké. Jacqueline, die hebt een heleboel hartjes. White Line, dankjewel. En ook Anne stuurt dat ze er blij mee is. Anne, graag gedaan. Henk laat weten. Cry for Freedom, 1 van mijn favoriete nummers. Dank je.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Cry for Freedom dus niet irritant, maar er zijn vast wel dingen die wel irritant zijn in jouw leven. Als je iets hebt, mag je altijd laten weten, zodat wij het aan de IRI Top 10 kunnen toevoegen. Geef het door via 0800-1122 of de NPO luisterapp het digitale doorgeefluik. En wat stond er deze week in? De burgemeester van het Franse dorpje Cassis. Hij verhuisde naar het Afrikaanse Djibouti, maar wil gewoon in functie blijven als burgemeester van het dorpje in de buurt van Bordeaux, terwijl hij dus in Oost-Afrika zit. Nou ja, hij zegt dat kan best. De reden, zijn vrouw kreeg een baan in Oost-Afrika en hij is met haar meegegaan en wil vanaf daar dus gewoon burgemeester blijven. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hij staat dus in de IRI Top 10 en ook Rijkswaterstaat. Groeiend aantal vrachtwagenchauffeurs die overnacht langs de vluchtstrook. Dat is heel gevaarlijk. En dat doen ze omdat alle officiële parkeerplekken vol zijn. Er zijn niet zoveel andere opties. Als transportland zouden we gewoon een goede parkeerplaats met douche en toilet moeten bieden aan die gasten. Dus dat soort dingen staan in de lijst. Als je ook nog iets hebt, je kan het altijd aan me doorgeven. Personen mag ook, hè. Als je persoon iemand heel irritant vindt, dat je zegt van

oogklep, hoor. Ik kan gewoon even al die frustratie kwijt die ervaart op het moment dat je zit te kijken naar zo iemand die dat aan het doen is. 0800-1122. Digitale doorgeef. Mag je daar ook zonder

0: Applaus voor Nirvana. Prachtige opname, About a Girl, op de dag dat op NPO Radio 2 het radioprogramma Rinkel de Kinkel terugkeert na vele jaren. Het wordt gepresenteerd door Jeroen van Inkel met Jesse Sprinkelman als vaste sidekick. 6 jaar geleden vandaag.
1: Ja, gefeliciteerd Jeroen.
0: Hey, dankjewel.
1: Heb je taart mee?
0: Ik wist het verder niet.
1: Oh.
0: Dus ik heb me er helemaal niet op voorbereid.
1: Misschien morgenochtend?
0: Ja. Nou, mijn vrouw had de appeltaart gemaakt.
1: Oh ja, lekker. Dus
0: misschien dat... Oké, prima. Ik snap de hint. Dankjewel Yvette. Dames en heren, ons NPO Huisorkest heeft weer zijn best gedaan. Ze hebben een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken.
2: Van orkest tot verpest.
0: Ja, je kan meedoen. Lekker onderdeel interactie. Ja, ik ga je die track laten horen. En op 0800-1122 kun je mij direct live in de uitzending bellen om te vertellen welke track het is. Het gaat om deze opgave.

0: wordt gepresenteerd door Jeroen van Inkel met Jesse Sprinkelman als vaste sidekick. 6 jaar geleden vandaag.
1: Ja, gefeliciteerd Jeroen.
0: Hey, dankjewel.
1: Heb je taart mee?
0: Ik wist het verder niet.
1: Oh.
0: Dus ik heb me er helemaal niet op voorbereid.
1: Misschien morgenochtend?
0: Ja. Nou, mijn vrouw heeft de appeltaart gemaakt.
1: Oh ja, lekker. Dus
0: misschien dat... Oké, okay, prima. Ik snap de hint. Dankjewel Yvette. Dames en heren, ons NPO Huisorkest heeft weer zijn best gedaan. Ze hebben een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken.
2: Van orkest tot verpest.
0: Ja, je kan meedoen. Lekker onderdeel interactie. Ja, ik ga je die track laten horen. En op 0800-1122 kun je mij direct live in de uitzending bellen om te vertellen welke track het is. Het gaat om deze opgave.

0: denk dat je dat daar wel mee kunt doen, lijkt me. Hij is behoorlijk... Ja, ik denk dat hij wel makkelijk is. Goedemorgen, met wie spreek ik hier?
1: Goedemorgen.
0: Hi.
1: Hey.
0: Met wie?
1: Met Ruben, sorry.
0: Ruben, nee, dat maakt niet uit. Ruben, alles oké met je?
1: Jazeker, met jou?
0: Ja, eigenlijk ook wel. Prima.
1: Helemaal goed.
0: Hey, welke track was dat, denk jij?
1: Bruno Mars, Grenade.
0: Wow.

0: Vond jij hem moeilijk, makkelijk? Wat vond je ervan, Ruben?
1: Hij was goed te doen.
0: Goed te doen? Ja.
1: Ja.
0: Sorry, ik moet even een kuchje wegwerken. Wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen vanmorgen dat je wakker werd en nu, Ruben?
1: Kwalificatie van de Formule 1 kijken.
0: Ja, ik heb niet kunnen kijken, want ik was natuurlijk hier bezig. Maar was er nog iets wat je op is gevallen, behalve dan dat Max pole position heeft?
1: Ja, het feit dat Kimi Antonelli maar één run deed in de derde kwalificatie. Dat is heel bijzonder.
0: Hé, en was het duidelijk geworden waarom hij dat maar deed één keer?
1: Nee, is mij niet helemaal duidelijk geworden. Maar hij had op een gegeven moment de hele baan voor zichzelf alleen. En hij deed één rondje en dat was goed genoeg voor een vierde plek.
0: Ja, en toen dacht hij, zo is het wel mooi. Of zo. Ja.
1: Okay. Ja,
0: denk ik. Ja, daarom van. Goeie talk, Roem. Bedankt voor de update. Ja, luister je wel eens vaker naar de show, trouwens?
1: Jawel.
0: Ja, je krijgt van ons namelijk wel even een heel leuk cadeautje. De Rinkel de Kinkel.
1: Hi.

0: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning. En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het ook is om te zingen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Seliers met Samba.

0: Cavaliers, nieuwe Nederlandse muziek in de Kinkel Show. Vrienden, vriendinnen, hartelijk goedemorgen. Het is een nieuwe dag. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dankjewel Annemieke Opgelder. Die stuurt, we zitten in de auto onderweg met de kids die alle jingles meezingen. Dat is leuk, Annemieke. Dankjewel daarvoor. Dat is ik geinig. Ze zijn onderweg naar een lunch, want papa is jarig. Ruben is 39. Van harte gefeliciteerd. Groetjes van Annemiek, Ruben, Janne en Vigo. En slecht nieuws vanuit Hoenderlo. Daar zit luisteraar Harry. Hij appt op vakantie en gevallen met de fiets. Dikke knie. Veel sterkte daarmee, beste Harry. Iets wat altijd veel geld oplevert. Zijn persoonlijke spullen van artiesten. Als er een veiling wordt gehouden, dan komt daar vaak een prachtig, mooi, leuk bedrag op. Wat ging er deze week onder de hamer? Wacht, maak er even een item van.
1: Wat ging er deze week onder de hamer?
0: De handgeschreven songteksten van Freddie Mercury. Ja! Voor zijn debuut soloalbum Mr. Bad Guy, 85... zijn die teksten voor €277.000 geveild. Dus omgerekend €325.000. Zo, hé. De blaadjes waren onderdeel van de Reinhold Mack-collectie. Dat is een archief met handgeschreven teksten en andere bekende muziekitems. Naast die songteksten ging ook meer een jasje van Michael Jackson, gitaar van Oasis en een bril met getinte glazen van John Lennon en een houten been van de zangeres zonder naam. Dus, hè? Oh nee, die laatste niet. Sorry. Niemand kent haar natuurlijk in dat soort konterijen. Maar een goed excuus om die prachtige van Queen nog een keer te draaien.

0: voor Mark en Rihanna onderweg naar een reunie van school in Zeist. Heel veel plezier. En ze hadden zin in Adela. Ze had eigenlijk in Cat's Eyes zullen zitten, maar ze is gewoon even solo gelanceerd, deze dame. Eend in L.A. Die ook niet in L.A. zit, maar in Utrecht, is Dolf Jansen voor de show Spijkers met Koppen. Hoe gaat het allemaal daar, Dolf? Alles onder controle?
1: Jij bent echt koning van de bruggetjes, hè? Jij bent koning van de bruggetjes. Ja. Gewoon van L.A. naar Utrecht. En niemand die het hoort. Het is echt fucking goed, man.
0: Dank je.
1: Wij hebben personal trainer en die hebben een fucking goede plaat uit. En die komen hier gewoon liedjes spelen. En Xylan McCroy, die heeft en een plaat uit en een boek. En hij gaat een voorstelling maken. Dat is een gekhuis. En we hebben een verhaal over een voetballer die helemaal niet kan voetballen, maar overal ter wereld heeft gevoetbald. En dat zijn verhalen die in Spijkers met Koppen perfect passen. En we hebben het cabaret, we hebben fijne column, het is gewoon een feest. Het is nu al een feest.
0: Zijn er al mensen of...
1: Zijn er al mensen in Utrecht? Dit is de sfeer. Hoor je dit?
0: Wat een feest. Dat dadelijk op de radio om 12 uur.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
18: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: wie kan voetballen. Dat is onder meer wat wij gaan doen. Het cabaret is een fijne column, al die zaken. En daaroverheen ook nog eens Michel Koenen.
1: De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel zijn collega aan met een bel. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Zo'n noodbel die ligt standaard in vliegtuigen. De co-piloot wilde woensdag het toestel overnemen, maar passagiers die overmeesterden hem. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Inmiddels is ook duidelijk dat de Omaanse co-piloot door een andere maatschappij was geschorst, omdat hij extremistisch materiaal in zijn bezit had. Diesel is al lang niet meer zo voordelig als het ooit was. Door de oorlog tussen de VS en Iran is het zelfs duurder dan benzine. Er rijden daarom steeds minder diesels rond. Tenminste als je het over personenauto's hebt. Ook naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag. En daar snapt deze dieselliefhebber en Mercedes-verzamelaar helemaal niets van.
2: Het is wel een heel mooi geluid. Er is ook geen ander merk dat dit geluid heeft uit die tijd. Ja, ik ben een fan van het merk, maar ook van de diesels die het merk altijd gemaakt heeft.
3: Wat is er nou zo mooi aan een diesel?
2: Deze motoren die zijn zo geweldig, die lopen bij goed onderhoud 1 miljoen kilometer.
1: En 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen dieselauto's rond in Nederland. Nu zijn dat er nog maar zo'n 560.000. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die het ijs maakt is uitgevallen. En ook in Deventer bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De viervoudig wereldkampioen bleef op het circuit van Sepang Lewis Hamilton voor. De Grand Prix van Bahrein die ging in april niet door en dat was vanwege de oorlog tussen Iran en de VS. Nu wordt die Grand Prix dus alsnog gehouden, maar dan in Maleisië. En morgen dan start Verstappen dus vanaf pole. Ja, ja, dat voelt toch best wel goed.
4: It's fantastic. I mean, we've been trying many Grand Prix, you know, to get pole. Sometimes a bit closer than others, but to finally get it from where we started the season, pretty incredible.
5: I know you're still hunting for your first Grand Prix victory of the season. Do you think this will be the place you'll get it done?
4: I'm happy with today and for sure I'm going to try to win tomorrow. I mean, when you start first, that's the target.
1: Morgenochtend om 9 uur Nederlandse tijd, dan start de race. Het weer nog, het is zonnig, maar vooral in het noorden en het westen ook sluierbewolking. Het wordt een graad of 20, vrij warm voor de tijd van het jaar. Ook morgen nog vrij veel zon, in het noorden dan misschien wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Het is best wel druk op de weg. Annemiek Losgaard.
6: Klopt inderdaad. We gaan richting de 100 kilometer file. En dat komt met name door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West heb je 20 minuten extra reistijd, want de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug een 20 minuten op onthoud. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Burg-Haamstede staat 7 kilometer file vanwege de Marathon van Zeeland. En daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
7: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
8: Ster.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
11: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
21: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: Dit is Willem van Oranje the Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Met koppen.
0: Dat zijn de feiten. Dit is het geluid van de zaterdagmiddag. Willemijn.
24: Wolf, we gaan niet ginnegappen. We gaan niet lanterfanten. Want Spijkers met Koppen is zeg maar echt mijn ding.
0: Zij zullen eindelijk nog door in de Spijkers met Koppen. Hier is personal trainer.
7: Spijkers met Koppen.

0: Personal trainer,
1: een nieuwe plaat uit Human Assholes. Dan spelen ze meer van wat een fijne band is dat. En je ziet hier ook de volstrekte vreugde en verbijstering om ons heen. Heerlijk.
0: Dat laatste ook,
1: Heerlijk.
0: Goed, voetballen, daar gaan we het over hebben. Ja. Voetballen bij een grote Europese club. Voor veel jongeren is dit natuurlijk de ultieme droom. Geld, dure kleding, sportwagens. Het komt dan allemaal vanzelf. Maar wat nou als je helemaal niet kunt voetballen? Mm-hmm. Nou, dan doe je net alsof en dan lieg je de hele boel bij elkaar. Voor Bernio Verhagen was dat appeltje eitje. Hij maakte internationale transfers, was DJ en hij organiseerde grote clubfeesten. Ondertussen liet Bernio in 3 jaar tijd een spoor van vernieling achter. Zowel materieel, fysiek als geestelijk door zijn soms grappige, soms ronduit criminele oplichterspraktijken. In De Spookvoetballer vertellen journalist Sam van Raalte en documentairemaker Jesse Blekemolen het verhaal van deze boef Bernio. Jesse is hier en Dolf wil dolgraag weten of hij nog een kans maakt op een carrière als prof.
1: Ja, wacht maar. Jesse, welkom. Even over die profvoetballer worden, die droom die bestaat. We praten over Bernio Verhagen. Hij speelde bij SC Den Dungen in Brabant.
2: Klopt.
1: Dat is, naar ik aanneem, een van de beste amateurclubs van Dungen.
2: Derde klas. Ja.
1: Zwaar derde klas.
2: Ja.
1: Hij ging naar een profclub in Moldavië, namelijk Dynamo Auto Tiraspol. Hoe kwam hij daar terecht?
2: Hij heeft een transfer gemaakt van Den Dungen daar naartoe. Maar later bleek dat hij dat had gedaan door een identiteit te stellen van een groot zaakwaarnemer.
1: Ja?
2: Waaronder hij zichzelf bij die club bracht.
1: Hij deed alsof hij zaakwaarnemer was van zichzelf? Of?
2: Ja, dus hij heeft de identiteit gestolen van Mohsinou. Dat is een
1: grote zaakwaarnemer.
2: Zeker. Daar heeft Garrett Bill onder andere een transfer voor gedaan. Die naam gebruikte hij om bij die clubs binnen te komen.
1: Dat is al oplichterij. Wij praten over een serie. Sam, waarbij je samenwerkt, die maakte een podcast over...
2: Klopt.
1: Voetballers die graag prof willen worden, die in Nederland het niveau niet redden. Maar er zijn heel veel landen waar voetbal op profniveau wordt gespeeld. Sam kwam toen in aanraking met dit verhaal. Hoe ging dat?
2: Klopt, ja. Dus Bernio heeft zelf ooit contact gezocht met de redactie van Vice. Daar werd die podcast voor gemaakt. Sam heeft hem gewoon geïnterviewd als voetbalzijnde over deze vrij opmerkelijke transfer van Den Dungen naar Moldavië.
1: Ik bedoel, Moldavië is niet een absoluut topland, maar het is wel een profcompetitie.
2: Precies. En toen die podcast, was eigenlijk een heel leuk gesprek, toen die podcast online kwam, toen kwamen er toch wel iets andere reacties van, er klopt helemaal niks van dit
1: verhaal.
2: Er
1: waren nogal wat mensen die naar Sam reageerden van, die Bernio, die kan helemaal niet voetballen.
2: Klopt. En toen is Sam zijn tanden erin gaan zetten. Terwijl Bernio ondertussen gewoon op 3 andere plekken opdook. Dus hij is daarna eigenlijk...
1: Hij is van Moldavië, daar is hij een tijdje geweest. Ik weet niet hoeveel gespeeld heeft, want hij kon feitelijk eigenlijk...
2: Nul.
1: Hij zat op mijn niveau, hij kon niet voetballen.
2: Ik ken jouw voetbalskills
1: niet, ik kan niet voetballen.
2: Nee, hij kon niet voetballen, nee. Hij heeft daar geen wedstrijd gespeeld, hij heeft daar helemaal niks gedaan.
1: Toen is hij naar Zuid-Afrika gegaan.
2: Klopt, ja, naar Cape Town City FC, is een vrij grote club in Kaapstad.
1: Maar waarom koopt Cape Town City FC een jongen van Dongen die niet kan voetballen?
2: Dat is de grote vraag. Ik denk dat heel veel zegt over het transfersysteem. Dus wat hij eigenlijk deed uit naam van Mohsinou is dat hij vertelde dat er enorme interesse voor Bernio zou zijn van een Chinese club. En dat als hij hem een tijdje op proef zouden nemen, in dit geval Cape Town City FC in Kaapstad dus, een zak met geld zou verdienen op die doortransfer.
0: Maar Jesse, ik bedoel, ben ik nou zo slim of is die voetbalwereld nou zo stupide? Maar als je een speler koopt, dan wil je hem toch eerst zien voetballen?
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dit ook precies is hoe het hele transfersysteem in elkaar...
0: Dus clubs kopen spelers zonder dat ze daadwerkelijk hebben gezien met hun eigen ogen dat iemand kan voetballen?
2: In dit geval wel, ja.
1: Soms waren er beelden.
2: Klopt.
1: Soms waren er beelden, dan zag je van afstand gefilmd een donkere jongen. Net als Bernio, een donkere jongen, die een prachtige goal maakte.
2: Ja.
1: En dan was de suggestie, dat is Bernio.
2: Dat Bernio dat was. Maar je ziet eigenlijk gewoon heel onscherp in de verte iemand een goal maken.
1: Maar zo ben ik aan mijn hele radiocarrière gekomen.
2: Dat blijkt. Ja,
1: ik ken de mensen. Ja. Oké, okay, toen ging hij. Ja, lach maar. Toen ging hij.
0: Hij zegt dat blijkt, vind ik grappig.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik probeer eroverheen te praten. Toen ging hij. Toch wel grappig, moet je 2 keer maken. Gewoon aanhaken.
2: Ja.
1: Luister, toen ging hij Wat zijn naam? Hij kwam in Chili. In Chili had hij weer een contract.
2: Klopt, en daar heeft hij echt wel 2-3 maanden gezeten.
1: Wordt hij ook kan niet voetballen!
2: I know.
1: Nee, maar ik probeer...
2: Ik heb het niet gedaan, maar hij werd ook weer aangekondigd. Helemaal persfoto met shirt, alles erop en aan, persbericht. Ja.
1: Toen ging je van Chili, want je verzint die shit niet. Toen ging je van Chili naar Viborg FF. Dat is een serieuze Deense profclub.
2: Klopt.
1: Die hebben hem ook weer gekocht.
2: Absoluut.
1: Ook met dezelfde vervalste verhalen. En ik ben helemaal
2: goed voetballen. Ja, en wederom weer gepresenteerd met shirt, persbericht, alles erop en eraan.
1: Hij kon nog steeds niet voetballen.
2: Nee.
1: Ondertussen, want dat zei Willemijn al een beetje, los van het feit, dit is natuurlijk oplichting.
2: Klopt.
1: Hij pakte een contractje en dan ging weer door, bla bla.
2: Ja.
1: Ondertussen kwamen er ook nog andere dingen die in zijn gedrag bedoel ik, die niet echt prettig waren.
2: Dat is nog zacht uitgedrukt. Nee, ja, op een gegeven moment in Denemarken is het inderdaad helemaal geëscaleerd. Hij had ook een vriendin vanuit Chili, die was meegekomen naar Denemarken. Hij is daar ook in Chili weggegaan, omdat het natuurlijk daaruit kwam.
1: Hij niet kon voetballen?
2: Precies, zoals overal. Kwam in Denemarken en daar werd het zo heet onder de voeten, omdat onder andere Sam, maar ook de Deense journalisten dachten van, hey, hij is een hele korte tijd bij zoveel clubs geweest, klopt niet. Die zijn alles gaan uitzoeken. Wat er op een gegeven moment in resulteerde, dat hij zijn vriendin openlijk in een kiosk, in een Deense kiosk, heeft mishandeld.
1: Hij is ook opgepakt?
2: Hij is daarvoor opgepakt.
1: Hij heeft ook vastgezeten in Denemarken?
2: Klopt.
1: Hij is ontsnapt. Het lijkt echt een verhaal.
2: Ik lach hierom, maar van verbazing nog steeds. Ja.
1: Dat is Deens. Ja. Hoe is hij ontsnapt?
2: Ik denk echt dat ze oprecht dacht van, nou, die Bernio, dat is echt geen zware crimineel.
1: Hij kon niet voetballen, maar heel hard lopen. Dat is een beetje
2: kon dus wel. Maar in het moment dus van dat hij was opgepakt en voordat hij naar de gevangenis naar binnen werd gebracht, in een split second is hij het gewoon op het lopen gaan zetten. En is gewoon in dat kleine Deense dorpje verdwenen. Is echt 12 uur lang gewoon op
1: weg
2: de vlucht geweest.
1: Weer opgepakt, heeft vastgezeten. Er komt een moment dat je denkt, nu is het klaar. Als je in de gevangenis, iedereen heeft het door. Het is niet waar, want hij gaat daarna gewoon door met dit verhaal.
2: Klopt, ja, hij heeft dus een jaar en 3 maanden in Denemarken vastgezeten. Is toen vrijgekomen. Nou, zou je denken,
1: zoals als profvoetballer echt kut hoor, als je in de gevangenis zit. Dan kan je nauwelijks trainen.
2: Nou ja, je kan op een pleintje spelen.
1: Ja, je hebt gelijk ook. Oké.
2: Maar is toen vrijgekomen, is naar Nederland gekomen. Heeft hier toen een reeks gewelddadige overvallen gepleegd. Is toen gevlucht naar Colombia. Nederland en Colombia hebben geen uitleververdrag.
1: Ja, weet ik.
2: Heeft zich daar voorgedaan.
1: Heel goed. De rest hoort het niet.
2: Heeft zich voorgedaan als voetballer, wederom daar. Met geld. Dus kon allemaal appartementen. Kwam die in. Dure hotels. Jachtschepen gehuurd.
1: Hij is ook iemand die dus een goed verhaal heeft. In de zin van...
2: Sociaal.
1: En als je hem ziet, dan geloof je, dit is een succesvolle voetballer die ik nog niet heb ontdekt.
2: Totdat hij gaat spelen, ja. Maar klopt.
0: Is hij hier heel rijk van geworden, van al die transfers?
2: Dat weet ik niet. Alles is naar zijn zaak.
1: Alles naar zijn zaakwaarnemer.
2: Volgens de clubs heeft hij er niks aan verdiend.
1: Ondertussen, wat de laatste stap is, jullie maken daar een documentaire over.
2: Een drieluik, ja.
1: Een drieluik, de spookvoetballer. We begrijpen nu allemaal waarom. Het is natuurlijk, het is nog wel een beetje een catch me if you can verhaal. Maar het is ook vervelend, want hij heeft wel vrouwen mishandeld. In Colombia ook nog shit gedaan waar je niet blij van wordt.
2: Nee.
1: Hij zit nu vast.
2: Hij zit in detentie in Nederland, ja.
1: Althans, dat denk jij, maar hij is hier.
2: Nee. Kom maar door.
1: Tuurlijk niet.
2: Ja.
1: Jezus. Luister. Ja, hij zei dat hij stagiaire was. Ik zei, nou, kom binnen. Luister.
2: Nieuwe redacteur.
1: Luister. Vanaf maandag wordt dit uitgezonden. Hij heeft nu een zaak aangespannen.
2: Klopt.
1: Dat het niet mag worden uitgezonden. Er komt maandag een kort geding.
2: Klopt.
1: Want hij zegt, dit is allemaal niet waar.
2: Klopt.
1: Wat is zijn verdediging?
2: Een vrij bizar verhaal. Afgelopen donderdag is er inderdaad een dikke brief van een advocaat op de markt
1: gekomen. Bij BNNVARA.
2: Precies, bij BNNVARA. En eigenlijk het grootste bezwaar was dat hij een eigen tweelingbroer zou hebben. Die hebben wij nooit gezien en gevonden. Het kan zijn dat die bestaat.
1: Hij zegt, mijn tweelingbroer heeft al je shit gedaan.
2: Nee, hij zegt, als dit wordt uitgezonden, dan zal hij aangezien worden voor dat. En dus verward worden daarvoor.
1: En het zou heel oneerlijk zijn als je met je tweelingbroer verward wordt.
2: Het is eigenlijk helemaal niet relevant. Want Bernio heeft dit gedaan. En misschien wil hij zijn tweelingbroer de schuld geven. Maar...
1: En jij zegt, hij heeft geen tweelingbroer.
2: Zover wij weten, zeker niet.
1: De kans is groot dat hij geen tweelingbroer heeft.
2: Nee, wij hebben ook gevraagd van hoe heet die tweelingbroer ook. Die wordt Jordan genoemd. En Jordan is het alter ego van Bernio die overal verschijnt.
0: Hij is ook niet altijd slim, zo te horen, deze gast.
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen ook... Nou ja, ik bedoel, we hebben echt mega veel research gedaan. Maar je gaat toch ook aan jezelf twijfelen. Hebben we echt niks over het hoofd gezien? Het kan.
1: Het kan.
2: Maar het is niet relevant voor het tegenhouden van de uitzending.
1: Maar een kortere ding. En die uitzending, wij gaan ervan uit dat die doorgaat. En dan moet je zeker kijken. Een drieluik dus... maandag op NPO 3, 10 voor half 10. Dankjewel, Jesse Blekemoor.
3: Dankjewel. Spijkers met koppen.
1: Wat een verhaal. Wat een verhaal. Crazy. Maar het ene verhaal is nog niet voorbij, want het volgende verhaal begint alweer. Camerabrillen. Camerabrillen van Meta. Is veel te doen. Veel te doen. Deze week bleek, sommige mensen wisten dat al, maar het werd nu echt wel duidelijk. Veel vrouwen minderjarig worden zonder toestemming gefilmd met die camerabrillen. Opticienketen Hans Anders heeft daarop besloten, van mij gisteren om de verkoop van dit soort brillen per direct te staken. En bij ons is aan tafel aangeschoven, hoe kan het ook anders? Hans Anders zelf. Welkom Hans Anders. Ja, leuk om een keer de man achter het bedrijf te ontmoeten.
4: Ja, ja, ja. Ik ga je meteen even onderbreken. Sorry daarvoor. Ik heet eigenlijk Anders.
1: Ja? U heet geen Anders?
4: Nee. Ik heet wel Anders. Maar geen Hans.
1: Oké.
4: Ik heet Anders.
1: Ja, ja, ja. U heet Anders.
4: Nee, Wortolf heet ik.
1: Wortolf?
4: Ja, dat weten weinig mensen. Ik heet eigenlijk Wortolf Spruitert Anders. Maar dat gaat natuurlijk niet voor een winkel. Dat bekt voor geen meter. Dus ik heb de winkel lekker Hans genoemd. Dat lijkt mij helderder.
1: Ja, dat bekt net wat lekkerder.
4: Ja, mijn naam is commercieel gewoon echt niet aantrekkelijk. Hè? En om dan je echte naam te gaan gebruiken, dat is meer iets voor mijn broer.
1: U heeft een broer?
4: Ja, dat is mijn broer Aartappel. Dat is Aartappel Anders. Onze ouders waren veganisten.
1: Oké. We gaan naar het nieuws.
4: Ja, dat lijkt mij goed.
1: U heeft, besloten de verkoop van metabrillen te staken.
4: Ja, helaas. Er is wat ophef ontstaan. Daar balen wij ontzettend van. Ja. Dus het is echt jammer. Want ik moet zeggen, het is natuurlijk een waanzinnig staaltje
1: techniek. U baalt er echt van, merk ik.
4: Nou, ja, kijk, ja, haarscherpe beelden. Het is, kijk, ik zal het je heel veel laten zien. Het is een half uurtje geleden. Dit is Simon van de Vloering, heel dichtbij. Zie je dat? Het is zijn neushaar. Ja. Haarscherp in beeld.
1: Sorry, maar dit is Simon. Heeft u die beelden opgezet? Opgeslagen?
4: Ja, dat gaat automatisch. Je moet natuurlijk wel weten wat je verkoopt. Dus ik heb de bril zelf uitgeprobeerd. Ja. En ik ben gewoon rond gaan lopen, gaan kijken, gaan filmen. En gewoon de mooie dingen van het leven.
1: Zoals?
4: Eigenlijk. Zoals zonsondergangen, auto's, bloeiende rozenstruiken, vrouwen.
1: Vrouwen?
4: Dat soort dingen. Gewoon,
1: vrouwen?
4: Ja, dat film je dan per ongeluk. Hè? En dan sla je dat per ongeluk op. En dan, dan ga je er een paar keer per dag even per ongeluk naar kijken. In je kantoortje af en toe als je vrouw ook iets voor zichzelf doet.
1: Maar meneer Anders, dit is het probleem. Mensen wisten niet dat ze worden gefilmd. Er zijn mensen begluurd zonder dat ze dat wisten.
4: Nee, maar dat is juist goed. Als mensen weten dat ze gefilmd worden, dan gaan ze zich heel anders gedragen.
1: Ik heb me laten vertellen dat u zelf ook een bijzondere bril op heeft. Kunt u daar iets meer van vertellen?
4: Ja, dit is wel heel bijzonder. Ik draag momenteel een prototype van de zogenaamde privacybril.
1: Privacybril, echt?
4: Kijk, het ziet eruit als een normale bril.
1: Zeker.
4: Maar we hebben ontdekt bij Hans Anders dat je zelfs met een bril zonder camera ook extreem privacygevoelige dingen kunt zien.
1: Zeker.
4: Daarom hebben we eigenlijk met deze bril, de prototype, hebben we de glazen onklaar gemaakt.
1: Onklaar gemaakt?
4: Ja, je ziet echt helemaal geen fuck. Je ziet niks.
1: Maar het hele ding van een bril is dat je er beter van gaat zien.
4: Ja, dat was vroeger zo. Maar wij van Hans Anders vinden privacy tegenwoordig net een stukje belangrijker dan een optimaal zicht.
1: Oké, hoeveel vingers steek ik op?
4: Ja, ik zie eigenlijk alleen een soort dunne satéprikkers.
1: Dat zijn mijn vingers.
4: Ah, in dat geval 3.
1: Oké, nou, u ziet behoorlijk goed. Voor de goede orde, hier zit dus geen camera op.
4: Zeker niet.
1: Maar wat is dat puntje aan de zijkant van uw bril dan?
4: Dat is een schroefje. Dat is absoluut geen camera, integendeel zelfs.
1: En waarom knippert dat schroefje dan de hele tijd?
4: Kut. Meta, stopopname.
1: Zat u mij nou gewoon stiekem te filmen?
4: Ja, sorry. Ja, nou, een vriend van mij heeft me gedwongen. Die heeft een fetish voor mensen zoals u.
1: Mensen zoals ik?
4: Ja, hij is... Skeletofiel.
1: Skeletofiel?
4: Ja, dus, Ja, dat is voor mij. Maar maak je geen zorgen. De kwaliteit van de opnames is helemaal ruk. Het blijft natuurlijk wel een bril van Hans Anders.
1: Tuurlijk. Nou ja, dit gaat stormlopen. Dat lijkt me duidelijk.
4: Zeker. Want ik mag aankondigen. Het leuke is, komende week hebben we een actie.
1: Een actie.
4: Je krijgt bij elke kutbril een tweede kutbril gratis.
1: Dank u wel, Hans Anders.
3: Spijkers met koppen.
1: Zeker wel. Het is 12:27 NPO Radio 2 BNNVARA. Gisteren verscheen langverwachte rapport over de rol van de Oranjes in ons koloniale verleden. Koning Willem-Alexander zelf die er opdracht gaf voor een groot onderzoek naar zijn voorouders. Want wat deden de Nederlandse stadhouders, koningen en koninginnen toen de Nederlandse wereld overzeilde en met geweld nieuwe gebieden en handelsakkoorden veroverde? Vraagteken. Toen honderdduizenden slaven van continent naar continent werden verscheept. 3 jaar lang doken onderzoekers in ieder denkbaar archief op zoek naar antwoorden op de vragen die ik net stelde. Willemijn Veenhoven gaat in gesprek met kunsthistoricus Esther Schreuder. Zij werkte mee aan het rapport. Maar schreef eerder ook al een boek over een gevoelige oranje geschiedenis die heel zichtbaar was, maar niemand echt opviel.
0: Juist. Hallo Esther, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Gisteren zat u daar, of zal ik je zeggen?
5: Zal ik je zeggen? Goed. Nee, prima.
0: Gisteren zat je daar samen met koning Willem-Alexander in die bomvolle zaal in Leiden.
5: Ja.
0: Voor die presentatie van, wat is het, 1200 pagina's tellende rapport. Willem-Alexander noemde het zelf kloeke boeken.
5: Ja, dat zijn hele dikke boeken.
0: Kloeke boeken. Ja. Hoe was de sfeer daar?
5: Nou, niet feestelijk.
0: Nee?
5: Het was toch een beetje opgelucht misschien... dat het achter de rug is, het enorme onderzoek.
0: Ja, ja.
5: En je gaat toch kijken van hoe komt het bij de koning aan...
0: Ja, en hoe kwam het bij de koning aan? Goed, hè?
5: Hij was denk ik blij dat het ook afgerond was... en dat de resultaten er waren. En sommigen vielen tegen en anderen vielen mee.
0: Ja, en hij heeft het natuurlijk zelf geïnitieerd.
5: Ja.
0: En daarmee is hij wel uniek in Europa, hè?
5: Ja, vergeleken bij andere vorstenhuizen zeker is hij de eerste. Maar hij is wel een beetje... laat misschien met het onderzoek.
0: Durft u dat zomaar te zeggen?
5: Ja.
0: Ga ik toch u zeggen, ik ga je zeggen.
5: Ja.
0: We gaan het hebben, kijk, dit is al heel veel in het nieuws geweest. Laten we het hebben over een ander verhaal... wat nog niet veel mensen kennen. Waar jij speciaal voor aan tafel zit. Jaren geleden kwam jij bij toeval... achter een niet heel erg frisse episode... laten we het zomaar even noemen... uit de geschiedenis van de Oranjes. En dat is het verhaal van Cupido en Cideron... En hebben we het niet over een of andere Romeinse mythe, toch?
5: Nee, zeker niet. Het gaat om 2 jongetjes uit Afrika. Eentje uit Afrika en een uit Curaçao... die cadeau zijn gegeven aan stadhouder Willem de Vijfde.
0: Cadeautje. Ja, hoe oud waren die jongetjes?
5: 6, 7 jaar.
0: Ja.
5: En toen zijn ze dus cadeau gegeven midden 18e eeuw.
0: Want 2 zwarte jongetjes, dat had hij nog niet. Moet ik het zo zien?
5: Nee, en het was heel chic op dat moment. Het was een enorme mode. En daarmee kon hij dus een soort internationaliteit uitstralen. Ze werden prachtig aangekleed en ze liepen mee in parades.
0: Maar het was een enorme mode. Het was, laten we zeggen, bon ton in Europa om zwarte jongetjes cadeau te geven.
5: Zeker, ja. En het was ook een bekend relatiegeschenk.
0: Precies, ja. En ik lach erom, omdat het natuurlijk... eigenlijk te bizar voor woorden is.
5: Ja.
0: De ontvanger, namelijk stadhouder Willem de Vijfde, was nog heel jong.
5: Ja, die was 15 jaar toen hij het eerste kind kreeg, Cideron.
0: Ja.
5: En Cideron was 7, denk ik, ongeveer, toen hij daar aankwam aan het hof.
0: Ja.
5: En sliep waarschijnlijk ook bij de stadhouder in de kamer. Dus bij de jongen van 15.
0: In bed ook?
5: Nee. Hij had dat een niet. Eigen bedje.
0: En maar hoe moet ik dat dan zien? Dan krijg je als 15-jarig jongetje... misschien wel voor wat je tegenwoordig... viert Sweet 16, krijg je een jongetje cadeau.
5: Ja.
0: En dat jongetje slaapt dan bij jou op de kamer. Wat moet je daarmee? Wat is het idee?
5: Grapjes maken. Hij maakte plezier. Het was Willem V was tamelijk verlegen.
0: Ja.
5: Dus die viel echt terug op die zwarte jongetjes die hij kreeg, onder andere. En op de pages. En dat waren de kinderen van de adel, die ook in dienst waren.
0: Maar bedoel je dat hij echt een band met ze opbouwde?
5: Ja, zeker.
0: Als een soort vertrouwensband, vriendschap.
5: Ja, zeker, want ze waren... totaal geïsoleerd.
0: Mm-hmm.
5: Ze waren geheel afgebroken van hun familie.
0: Ja, natuurlijk.
5: En,
0: want ze zijn geroofd eigenlijk.
5: Ja, ze zijn geroofd. En hebben waarschijnlijk enorme trauma's opgelopen... tijdens de reis en het afscheid en noem maar op.
0: Ja.
5: En...
0: dan stel ik een vraag. Ja.
5: Ja.
0: Het is natuurlijk behoorlijk bizar te noemen dit. Kennelijk was het in die tijd, en dan spreken we over... welke eeuw spreken we nu?
5: Dit is de 18e eeuw.
0: De 18e eeuw.
5: Cideron die kwam in 1763 aan het hof. En Cupido in 1766.
0: Het was gebruikelijk, dit gebeurde vaker. Je bracht een jongetje mee als cadeautje. Wat voor leven hadden zij? Moeten we het zien dat ze slaven waren?
5: officieel was er geen slavernij in Nederland.
0: Nee.
5: Of in de Republiek was dat toen.
0: Tuurlijk, we deden het daar allemaal wel, maar, ja, niet, maar niet hier.
5: Maar als je een kind van 7 bent, los van je familie, geheel geïsoleerd, ja, waar kan je naartoe?
0: Ja.
5: Dus maar, ze waren totaal afhankelijk van het hof.
0: Maar ze zagen er, bijvoorbeeld beschrijven ze hoe ze eruit zagen. Ze kregen wel mooie kleertjes aan.
5: Ja, ze werden meteen in hele mooie kleertjes gestopt. Die waren vergelijkbaar met andere bedienden.
0: Ja.
5: En ze kregen wat toen genoemd werd een morenmutsje op.
0: En wat
5: dat
0: is
5: was
0: dat?
5: Een tulbandje met een pluim erop. Heel herkenbaar van Zwarte Piet.
0: Precies, zodat het er maar lekker exotisch uitzag, kan ik me voorstellen.
5: Ja, nou vooral dat hoofddeksel. Die pluimen zag je wel bij meer mensen in dienst.
0: Ja.
5: Maar dat, vooral dat tulbandje was heel karakteristiek voor kindertjes uit Afrika of uit Azië.
0: En wat moesten die jongetjes doen?
5: Die werden opgeleid aan het hof en die gingen ook carrière maken aan het hof. En op een gegeven moment, toen ze 17 waren, kregen ze een salaris. En dat was ook meteen hoger dan dat van de lakeien.
0: Aha.
5: En ze maakten voortdurend verdere carrière en werden op een gegeven moment kamerdienaar.
1: En eentje wilde profvoetballer worden, toch? Dat is het verhaal. Ik denk dat is het verhaal later geworden.
5: Ja, dat is niet gelukt.
1: Niet gelukt, nee, ik kon niet voetballen. Nee, dat is lastig.
0: Nee. Maar ze werden opgeleid als de entourage van de stadhouder?
5: Ja,
0: ja.
5: Precies. Ze moesten gezien worden. Hè. Dat was natuurlijk het hele idee.
0: Want je ging ermee pronken.
5: Ja,
0: als je,
5: als je
0: een feestje had. Dan...
5: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja.
0: Deze verhalen, of in ieder geval over deze twee jongetjes, over Cupido en Sideron, dat is al heel lang te zien op allerlei schilderijen. Maar toch hadden eigenlijk bijzonder weinig mensen zich afgevraagd: hé, wat doen die zwarte jongetjes daar?
5: Ja, nou, veel mensen zien ze niet. En dat was bij mijzelf dus ook het geval.
0: Ja.
5: En ik liep op een gegeven moment door een museum. Die werden opgeleid aan het hof. En die gingen ook carrière maken aan het hof. En op een gegeven moment, toen ze 17 waren, kregen ze een salaris. En dat was ook meteen hoger dan dat van de lakeien.
0: Aha.
5: En ze maakten voortdurend verdere carrière. En werden op een gegeven moment kamerdienaar.
1: En eentje wilde profvoetballer worden, toch? Dat is het verhaal. Ik denk dat is het verhaal. Later
5: ja, dat is niet gelukt.
1: Niet gelukt, nee, ik kon niet voetballen. Nee, dat is lastig.
5: Nee.
0: Maar ze werden opgeleid als de entourage van de stadhouder?
5: Ja, precies.

0: natuurlijk het hele idee.
1: Want je ging ermee pronken. Als je, als je een feestje had, dan...
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Deze verhalen, of in ieder geval over deze twee jongetjes... over Cupido en Cideron, dat is al heel lang te zien op allerlei schilderijen. Maar toch hadden eigenlijk bijzonder weinig mensen zich afgevraagd... hé, wat doen die zwarte jongetjes daar?
0: Ja, nou, veel mensen zien ze niet. En dat was bij mijzelf dus ook het geval.
1: Ja.
0: En ik liep op een gegeven moment door een museum... met een vriendin die Surinaams is, van afkomst.
1: Ja.
0: En die begon mij vragen te stellen over die zwarte jongetjes op die schilderijen. En toen realiseerde ik me dat ik ze helemaal niet eens had gezien.
1: En je, potverdrie, je hebt ervoor doorgeleerd.
0: Precies. Maar ja, dus ik had het moeten weten. Ja. Maar het was natuurlijk ook een heel interessant onderzoeksveld meteen. Dus ik ben daar ingedoken.
1: Je bent er ingedoken. Je bent ook in de Koninklijke Archieven geweest.
0: Ja.
1: Kon je daar zomaar in? Nee, je kan niet zomaar naar binnen wandelen, denk ik.
0: Nee, je kunt niet aanbellen en zeggen ik kom onderzoek doen. Maar wat je wel kan, en dat kan iedereen met een goed idee... of een plan, een nette brief schrijven aan de koning... dat je daar onderzoek wil doen. En dan meestal krijg je wel toestemming.
1: En het Koninklijke Huis had verder geen enkel bezwaar?
0: Helemaal niet. Want zij hebben zelf eerder hierover gepubliceerd.
1: Ja, ze hebben
0: een heel kort stukje over een paar documenten die zij hadden gevonden. En daardoor wist ik dat er mogelijk meer was.
1: Dus Willem-Alexander kent dit hele verhaal?
0: Ja. Ik heb het boek ook naar hem opgestuurd, hoor.
2: Hoe denk je dat de mensen nu, dus Willem-Alexander en de mensen om hem heen, zijn dochters, noem maar op, het gaat over het verleden.
0: Ja.
2: Je kan daar vrij weinig aan doen. Wij kunnen er ook weinig aan doen, want onze opa en oma deden, zou ik zeggen. Hoe denk je dat ze ernaar kijken, naar al dit soort dingen die opduiken in de familie? En ook wat er gisteren gebeurde. Hoe kijken ze ernaar?
0: Ja, dat vind ik een lastig om te beantwoorden. Want ik weet niet wat zij denken. Maar ik denk dat in ieder geval Willem-Alexander, de koning, wil schoon schip maken. En alles naar buiten brengen. Zodat het achter de rug is en dat je verder kunt. Maar ook dat je je gewoon goed realiseert dat dit aan de hand is. En ook wat het betekent, die zwarte jongetjes op die schilderijen. Want zij zijn natuurlijk ook een soort symbool geworden. Mm-hmm. En ook een soort... stereotyp nu voor vaart voor zwarte mensen. Dus die schilderijen hebben enorme invloed gehad op de beeldvorming rondom zwarte mensen.
1: Ja, en hij is natuurlijk nogmaals, daar begonnen we mee. De koning heeft dit zelf geïnitieerd, dit onderzoek. Wat gisteren is gepresenteerd. Ja. Hij heeft, om maar even nog een voorbeeld te noemen, de Gouden Koets gebruikt hij niet meer. Want afbeelding van slavernij. Hij heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden en daarbij ook om vergeving gevraagd. Zoals je net zei, hij is eigenlijk veel verder dan andere vorsten in Europa.
0: Zeker, hij is de eerste.
1: Ja, hij is de eerste.
0: Ja.
1: Dus in die zin geloof ik wel dat hij wil het onderste uit de kan. Hij wil het...
0: Ik denk ook dat hij heel oprecht is hierin. Ja, hij is ook historicus. Dus het interesseert hem denk ik ook gewoon.
1: Jij hebt over dit verhaal, waar we het nu over hebben... over die twee jongetjes, heb je een paar jaar geleden een tentoonstelling gemaakt. Daar kwam ook familie van de jongetjes...
0: Ja, een van de jongetjes is dus getrouwd, Cupido.
1: Ja.
0: En die heeft een dochter gekregen. Die kreeg weer 5 kinderen. Die kreeg weer 10 kinderen. Die kreeg, ens.
1: Ja.
0: En er wonen dus heel veel mensen in Nederland... en ook elders in de wereld, die afstammen van Cupido. En op een gegeven moment hebben we er een heel aantal getraceerd. Dus we hebben ook een speciale Cupido nazatendag gehad... in het Haagse Historisch Museum. En dat waren allemaal mensen die niet wisten dat zij afstammen... van dat ene Afrikaanse jongetje aan het hof. En ze vonden het allemaal nog heel erg leuk ook.
1: En ik denk dat iedereen dit hier heel erg leuk vindt. Het is een prachtig verhaal. Dankjewel, Esther Schreuder.
3: Spijkers met koppen.
2: Dan sta ik ondertussen heel even, naar Willem. Ik sta naar personal trainer. Jullie plaat heet Human Assholes. Wie of wat zijn de Human Assholes?
4: Ja, dat mag je zelf bedenken dan, als je hem luistert.
2: Ik mag dat zelf invullen.
4: Ja.
2: Jullie openen net met Scrambled Egg.
4: Ja.
2: Jullie heet de personal trainer. Weet je wat er gebeurt als je op YouTube personal trainer en Scrambled Egg in zou typen?
4: Elke avond doe ik het en ik stuit steeds op hetzelfde probleem inderdaad.
2: Je krijgt dan een filmpje van een man, een kok, die een ei bakt met de titel Scrambled Eggs for my mate Matt, the personal trainer.
4: Dat probleem heb ik nog niet meegemaakt.
2: Jij komt echt in de porno terecht, begrijp ik, als jij...
4: Nee.
2: Oké, gelukkig. Jullie openen de tour van deze plaat in Carré, wat toch een aardig zaaltje is. Ik wil er 1 quote uithalen. Je zei tegen de mensen, dank dat jullie waren, jullie zijn er allemaal ingetrapt. Waar waren de mensen ingetrapt in Carré die avond?
4: Ja, het voelt toch best gek. Ja, we zijn best wel zo'n groepje middenjonge mensen of zo.
2: En heerlijk rammelend beentje.
4: En dan voelt het best vreemd om in Carré te spelen. Dus zo voelde het eventjes. Terwijl het natuurlijk absoluut terecht is dat wij in Carré...
2: Natuurlijk!
4: Ja.
2: En is

0: ik vind ze toch zo leuk. Personal trainer.
1: Lekker.
0: Dus het is zo... verbijsterend origineel.
1: Is het heel origineel, volledig origineel. Ja. Nog drie liedjes van Personal Training in deze Spijkers met koppen 12:41. Fijn dat je erbij bent. Ondertussen gaan wij naar Rotterdam. Waarom gaan we naar Rotterdam? In Rotterdam zijn ze boos. Niet omdat ons filmfestival in Utrecht veel beter is dan dat van Hully, maar omdat er over in Rotterdam betaald parkeren wordt uitgehold. Betaald parkeren. En als Rotterdammers echt een hekel aan hebben, is het wel aan geld betalen voor niets.
2: Ja, dat is allemaal geld voor saus.
1: Geld voor saus? Geld voor saus als in... als in mayonaise?
2: Nee, geld voor saus, dus Rotterdams. Voor geld naar de tering. Geld in het putje, over de balk, raus, voor saus.
1: Juist, tuurlijk. En niemand wil natuurlijk onnodig geld uitgeven.
2: Nee, als je dat wil, dan kun je beter naar Amsterdam verhuizen, juist, toch? Lekker een miljoen voor een inkamerwoning in een pretflat. Nee, dat is lekker.
1: Oké, hartelijk welkom, Naomi van...
2: Teteringen, zo heet ik nou eenmaal.
1: Naomi van Teteringen, u vertegenwoordigt de... de boze Rotterdammer.
2: Nee, Kokus Macron, we zijn niet boos, we zijn geagiteerd.
1: Geagiteerd.
2: We kennen onze auto niet meer kwijt.
1: Want u heeft een auto.
2: Ja, een Nissan Qashqai. Ja, tering lelijke wagen. Maar goed, wel gemakkelijk, hè? Voor de boodschappen en mijn reeds. Nou goed, maar kun je mij vertellen hoe ik boodschappen kan doen in de Koopgoot, terwijl ik lekker kan parkeren in Capelle? Nee, dan loop je lekker.
1: Nee, dan loop je niet lekker, want in Capelle is het ook betaald parkeren.
2: Zie je nou wel? Kijk, hier spreekt iemand met ervaring. U rijdt ook auto?
1: Nee, ik word soms gereden.
2: Ja, dan worden we allemaal schat. Maar ik bedoel, heb je een auto?
1: ik bedoel, ik doe eigenlijk alles met de trein.
2: Ja, dan begrijp je dus geen kloot van.
1: Nee.
2: Mijn moeder is slechte been.
1: Ja.
2: Nou, moeten we dan voor haar dat hele metrostation door naar Centraal... daar een halve marathon lopen voordat we koffie gaan lopen te drinken?
1: Ja, dat is wel de toekomst, Caroline.
2: Ja, toekomst maar reet. Je bent net zo jij bent toch zo'n klimaatzwammer,
1: Ik ben Dolph? Een klimaatdrammer, ja.
2: Ja, nou, dan weet jij net zo goed als ik. Het komt niet meer goed.
1: Het komt niet meer goed.
2: Dus we moeten het hier en nu met elkaar doen, toch? Hè? Want we gaan samen naar de kloten, toch?
1: Ja, in enige zin ben ik dat wel met u eens.
2: Nou, als we toch samen naar de kloten gaan... dan kan ik toch op zijn minst mijn auto in Nesselanden gratis neerzetten, of niet dan?
1: Nou, nee, dus niet.
2: Nou, ik ga toch ook niet naar een voorstelling van jou?
1: En? Nou ja, ik bedoel, u wilt een vergelijking maken. U gaat niet naar een voorstelling van mij om een vergelijking te maken met het parkeerprobleem.
2: Nee, idioot, natuurlijk niet. Ik ga gewoon niet naar een voorstelling van jou.
1: Oké, waarvan akte?
2: Weet je wat ik nou lachen vind?
1: Ik heb geen idee wat u lachen vindt.
2: Nou, mijn moeder, hè, die is dus plotseling gehandicapt geworden.
1: Ja.
2: Dat zal ze leren.
1: Wat is er gebeurd?
2: Nou, ze heeft geprobeerd te parkeren om te gaan shoppen... maar toen zag ze de parkeertarieven. Heb ze 10 jaar gehad. Wat denk je? Stukje verlamd.
1: Dat is niet om te lachen, dat is verschrikkelijk.
2: Nee, is verschrikkelijk mooi, toch? Want nu hebben we een invalide kaart. Kun je overal gratis parkeren. Ja, ik zet hem bij de Bijenkorf gewoon gratis binnen. Dwars in de draaideur. Knappe jongen die daaruit krijgt.
1: Blij dat ik niet rijd. Dankjewel, Caroline.
3: Spijkers met koppen.
1: Zeker wel. Er zijn mensen die denken dat ik een productieve man ben. Ik loop, ik speel veel, ik schrijf veel, ik doe veel. Maar dank Cillian McCroy. Hij bracht in 1 jaar tijd de roman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen uit. Speelde voorstelling. En Coming of Rage Ritual of A Coming of Age Ritual. En gisteren verscheen ook nog zijn album Son. Debuut drie luiken. Hij kreeg de Hebban debuutsprijs. De Hebban Wink regenboogprijs. Oor zei over zijn album een schot in de roos. Hallo zeg.
4: Hey.
1: Cillian is hier. Willemijn die krijgt nooit genoeg van productieve mannen. Praat met Cillian.
0: Zeker, Cillian.
4: Oké. Okay.
0: Ik zag de angst in je ogen.
4: Een beetje. Kan je vechten.
0: We houden gewoon 1,5 meter afstand. Okay. Geen probleem.
4: Ja.
0: Jij hebt hier al eens een keertje op het podium gestaan. Namelijk met je tweelingbroer.
1: Nee, daar geloof ik niks van.
4: Ja.
1: Nee, daar geloof ik niks van.
4: Oh,
1: heeft hij een tweelingbroer? Ik geloof dat niet. Zeker ook een voetballer. Echt, ik geloof er niks van. Echt.
0: Hij heeft echt
4: ik
0: een
4: beloven dat we beide niet goed zijn in voetbal. Dus, okay.
1: We hebben een band. Maar dat is Jangu.
0: Jangu McCroy, ja. Uiteraard is dat. En dan gaat iedereen jullie natuurlijk met elkaar vergelijken. Lijken jullie als kunstenaars, als makers ook echt op elkaar?
4: Ik denk dat we heel veel bronnen delen. Maar we zijn ook totaal verschillende mensen. En dus daarom totaal verschillende kunstenaars.
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld, mijn broer heeft in iconische musicals gespeeld. Op fenomenale wijze. En daar heeft hij gewoon heel veel love en praise voor gekregen.
0: Maar dan jij.
4: En ik heb met mijn voorstelling het script geschreven van A tot Z. Ik heb het decor samen met mijn scenograaf bedacht. Het kostuum. Like, alles in die wereld komt uit mijn hoofd.
1: Dus eigenlijk zeg je, ik werk een stuk harder dan hij.
4: Nee, ik zeg, het is anders.
1: Anders.
4: En je kan ze dus ook anders benaderen. Weet je,
0: Laat het over jou zeggen. te hebben. Jij zit hier tegenover mij op die gepaste 1,5 meter afstand. Ja, die houden we ook zo. Ja. Dolf zei het al, in 1 jaar tijd een boek, een voorstelling en een album. Dat, is zeg maar maniakaal creatief. Mm-hmm. Jij noemt het zelf, ik ben een shapeshifter.
4: Ja.
0: Wat is dat?
4: En het was dit drieluik was mijn bevrijding als shapeshifter. Want als kind was ik... Ik ben opgevoed en ik ben gevormd als shapeshifter. En dat is iemand die dus dan... Als ik een verhaal had gelezen, dan vroeg mijn moeder een tekening erbij. En als ik een tekening had gemaakt, vroeg ze een verhaal erbij. Ik mocht en kon alles zijn. En somewhere along the way is de wereld gaan zeggen dat ik moest kiezen tussen al die verschillende versies van mezelf. En door de duur heb ik gezegd, ja, ik wil niet kiezen. Ik wil gewoon al die verschillende versies vieren, want... Ik ben als mens, ik kom uit Suriname, dus ik draag misschien wel de huid en het haar van mijn Afrikaanse voorouders. Maar ik heb verschillende bloedlijnen en culturen in mijn lichaam. Dus als ik zelf als mens meervoudig ben, hoe kan mijn kunst dat niet zijn?
0: Mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Ik moest een beetje denken aan mijn eigen moeder. Ja. Nee, dit kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Was jouw moeder ook zo?
4: Nou, dus in het begin was het vooral gewoon een keer doe maar en have fun. Ja. En toen ze door had dat mijn broer en ik echt serieus waren over kunstenaar worden.
0: Ja.
4: Dan riep ze wel eens naar boven als we aan het zingen waren. Hey, dat was vals.
1: Weet je? Maar dat was je broer, toch? Dat was je broer. Dat was altijd je broer. Ja.
4: Nee, want ze vond het dus wel belangrijk dat we alles wat we deden dan wel. Ze zei, het maakt niet uit eigenlijk of het, nou ja, op die ene keer daar, of het technisch niet helemaal klopt. Maar het moet wel uit je tenen komen.
0: Jij hebt een, even, want we kunnen moeilijk al die dingen die je al met gedaan. Maar je hebt een mooi citaat. Ja. In je voorstelling van, hoe heet je van
4: A Coming of Rage Ritual.
0: Ja, en dat Edgar Cairo. Hij is een,
4: Edgar Cairo, ja.
0: Ja, Cairo. Ja. Hij is een Surinaamse kunstenaar die ook naar Nederland is gekomen.
4: Ja. Ja.
0: Wat is die quote van hem?
4: De quote van hem...
0: Die jij gebruikt toch in je voorstelling?
4: Ik gebruik heel veel quotes van hem.
0: Okay. Het gaat erover, ik zal je een klein beetje helpen. Yeah. Ik heb hem hier ook niet op papier staan. Maar het gaat over dat je als je hebt geleden... dat je betere kunst kan maken.
4: Ja, er komt een bepaald moment dat hij zegt... Het eerste moment in de voorstelling waarop hij spreekt, zegt hij... En sommige mensen hebben die zweep niet gevoeld.
0: Ja.
4: Jammer voor ze.
0: Jammer voor ze.
4: En daarmee switch je het hele slachtofferschap, het hele idee van dat je verleden of de context waarin je leeft, natuurlijk heeft het effect op je. Mm-hmm. Maar het kan ook een superpower zijn dat je dingen hebt meegemaakt die je moest overwinnen.
0: Maar ik las het een beetje als als kunstenaar kan je niks nergens blijer mee zijn dan met een verrotte jeugd. Is het zo heftig?
4: I mean, I guess so. Ja, eigenlijk wel. Het gaat over het vermogen om kunst te maken van alles wat er op je pad komt. Ja. En om dus ook licht te vinden in alles wat er op je pad komt.
0: En wat is bij jou, en waarom raakt die quote jou persoonlijk? Wat betekent het voor jou dan?
4: Voor mij betekent het gaat terug naar het vieren van alle versies van jezelf. Als je de zonkant van jezelf viert.
0: Ja.
4: Alle dingen die mooi en tof en leuk en cool aan jezelf zijn. Ja, ik denk dat heel veel van ons terecht ook het moeilijk vinden om te kijken naar die schaduwkant.
0: Ja.
4: En dat, hoe gek het ook klinkt, ook te vieren dat je een lelijke versie van jezelf bent geweest. En dat je hebt mogen ervaren hoe dat je heeft gevormd, zodat je nu een betere keuze kan maken. Want wie we zijn, dat ligt aan de keuze.
0: En mag ik dan vragen wat je daar dan... Geef eens een inkijkje in zo'n lelijke versie. Want je hebt het allemaal omgezet tot kunst. Dus je kan erover praten.
4: Diep, man.
0: Nee, maar dat... maar wel met gepaste afstand.
1: Ja, ik hou het in de gaten.
4: een lelijke versie van mezelf. Ja. Een versie die niet kan zien. Die niet kan kijken vanuit een perspectief van de mensen die een pijn hebben gedaan. Die de menselijkheid van mensen die... mijn pijn hebben gedaan, niet wisten erkennen. Dat is voor mij een lelijke versie. Want er zijn zoveel verschillende versies van hetzelfde verhaal. Of het nou gaat om een gezin.
1: Maar wat jij zegt is een van de moeilijkste dingen die er is. Het is een van de moeilijkste dingen die er is om te erkennen dat degene die jou pijn doet, dat die ook een verhaal heeft. Dat er misschien een reden was. Dat is het moeilijkste wat er is. Want je denkt alleen maar, fuck you, en ik ga je kapot maken.
4: En daarom ben ik zo blij dat er kunst is. Dat ik kunst mag maken. Maar ook dat ik kunst mag ervaren van andere mensen. Want vaak is dat wel wat me helpt om dan net even het verhaal van de andere kant
1: te bekijken. Waarmee je ook, wat je eerder net zei, die pijn, die zweep van Edgar Cairo, die draai je om.
4: Ja.
1: Het gaat niet meer om die zweep, het gaat niet meer om het slachtofferschap, het gaat erom, wat doe ik daarmee?
4: Precies dat, de keuze.
0: Kijk, Dolf weet het vaak beter dan de mensen zelf. Hey. Ja, dat is toch best...
1: Ik heb ook zware tijden gehad.
0: Ah, man, ga toch weg, joh. Goed, ik ben helemaal van me apropos. Er komen heel veel zware thema's voorbij op in al jouw werk. Het gaat over koloniaal verleden, over familie, over jouw persoonlijke onzekerheden. Over queer jongen opgroeien in Suriname en hier naartoe komen. Maar, het grappige is, jouw plaat is ook super dansbaar. Er staan ook heel veel dansbare nummers op. Wat wil je dat ik daaraan overhoud?
4: Ja, soms moet je dansen onder donkere wolken ook, hè?
0: Precies.
4: Dus sommige platen, sommige van de songs, daar kun je op dansen. Niet veel trouwens, maar sommige kun je
0: op
4: dansen.
0: Nee, maar sommige wel, ja.
4: En dat is, ik vind gewoon dat contrast van een soort van de crying in the club songs.
0: Ja.
4: Die vind ik heel fijn, omdat ze de dualiteit van het leven vangen.
1: En wat hoop je dat er gebeurt, als ik hoor jouw plaat, wat hoop je dat er gebeurt met mij, met de luisteraar?
4: Ik hoop dat je een spiegel vindt, ergens. Ik hoop dat je een portaal vindt naar een versie van jezelf die nog in de toekomst leeft.
1: Die je een beetje verborgen houdt.
4: Ja, precies. Precies dat.
0: Heeft hij weer gelijk?
1: Yeah. Doodeng dit.
0: Oh my god, doodeng dit. Are you okay? Gaat het tussen ons zo?
1: Gaat heel goed.
0: Ging je niet de ergste diepte in? Het is allemaal oké. Je kan opstaan en naar de piano lopen.
1: Shall we do a song?
0: Ja, want hij gaat spelen. 13 december speelt hij een hele nieuwe album, Sun, live in de Bitterzoet in Amsterdam. En dit gaat hij voor ons spelen, Milk and Honey.

0: Jongens, wat een stem. Cilla McCoy. 13 december live. En dit is het in Amsterdamse hele album. Dankjewel.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
3: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
17: Precies 1 uur, zo direct nog personal trainer bij Spijkers. We praten over stress, we praten over social media. Samana Mini komt langs en daaroverheen ook nog eens nieuwsfeiten. Dankzij Michel Koenen.
18: In Groot-Brittannië worden 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag die stond volgens de OM gepland voor 20 september met Yom Kippur. Dat is de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs die zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en ook een instructievideo. Balen voor enkele ijsbanen, want vlak voor de start van het schaatsseizoen is het ijs gesmolten of kan er helemaal geen ijs worden gemaakt. Zo kan in Tilburg de Irene Wüstbaan niet open, want de ijsinstallatie is uitgevallen. De baan die wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. Ook in Deventer zijn er problemen, zegt de manager van schaatsbaan De Schech.
19: Nou, wij hebben te maken met een oude baan, met oude installaties. Dus ja, voor ons is het niet helemaal een verrassing. Wij hebben op dit moment te maken met een lekkage in het koelsysteem. Ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
18: Ja, eigenlijk zou de ijsbaan over een week open gaan, maar dat gaan ze dus niet redden. Het is rustig op Amsterdam Centraal. Van en naar het station rijden vandaag geen treinen. ProRail die gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die er de komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag dan rijden er minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. En Basta, de serie over het leven en de carrière van Marco van Basten, sleepte 3 prijzen in de wacht bij de Gouden Kalveren. De uitreiking was gisteravond in Utrecht. Chris Peters die won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. Hij speelde Marco en het was niet makkelijk, zei hij.
20: Het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff, dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben. En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
18: De grote winnaar bij de Gouden Kalveren was Truly Naked. Dat is een film over een tiener die opgroeit in de wereld van de porno-industrie. Die won 6 prijzen. Het weer nog, het is zonnig, maar in het noorden en het westen ook flink wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 20, erg warm voor de tijd van het jaar. Ook morgen nog vrij veel zon, dan in het noorden misschien wat regen. Nog altijd druk op de weg, toch? Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
21: Klopt inderdaad, nog steeds 100 kilometer file. Met onder andere vertraging op de A6 richting Lelystad. Want vanaf Emmeloord-West zijn ze bezig aan de weg. En daardoor heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer file met 15 minuten op onthoud. Op de A27 richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer file met een kwartier tijdverlies. En tot slot de N57 richting Middelburg vanaf Burg-Haamstede 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
1: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
22: Ster. Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel!
26: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1+1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1+1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
28: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
29: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
0: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Spijkers met koppen.
7: Na 25 jaar en nu nog komma. Ligt de democratie door social media op apengapen? De welvaartzieke die stress heeft, maar eerst laat je verbijsteren door...

0: trainer. Ah, man, man, man. Heerlijk.
1: Lekker, lekker, lekker. Nog twee liedjes personal trainer in deze Spijkers met koppen. Wat is dat fijn, yes. Wat is dat fijn, wat is dat fijn?
0: Al twintig jaar zitten ze in Noord-Nederland op een berg van onschatbare waarde.
1: Onwaarschijnlijk.
0: En dan hebben we het niet over gesloten gasvelden, maar over het unieke onderzoeksprogramma Lifelines. Waarin gezondheid en levensstijl van een grote groep mensen over lange tijd gemeten wordt. Bij de start in 2006 melden zich al 167.000 mensen zich aan. En een groot deel van die mensen doet nog steeds mee. Toch komt de onderzoeksclub nu met een oproep voor nieuwe deelnemers. Dolf Jansen, die natuurlijk zelf een wandelend medisch experiment is, gaat in gesprek met de wetenschappelijk directeur Debbie van Baren over dit gigaproject.
1: Professor van Baren, dit is hoe ik hier behandeld word. Ik word hier gewoon week na week word ik hier tot aan mijn... Ik heb niet eens sokken aan, anders zou ik tot mijn sokken worden afgebrand. Mag ik je zeggen?
2: Zeker.
1: We praten over Lifelines. Het is groot. Het gaat om heel veel mensen, het gaat om onderzoek, medisch onderzoek, sociaal. Ja. Ik had er nooit van gehoord. Hoe is dit mogelijk?
2: Dat u er nog nooit van gehoord
1: heeft. Dat zoveel mensen er nog nooit van gehoord blijken te hebben.
2: Ik denk dat dat komt omdat dat heel erg in het onderzoeksveld zich plaatsvindt. He, dus we verzamelen data en lichaamsmateriaal van heel veel mensen om dat te delen met onderzoekers en beleidsmedewerkers. En wat doen we in het noorden van het land? He, dus dan wil het nog wel eens onbekend zijn voor de rest van het land. Maar ook hebben wij zelf echt wel impact met de gegevens die gebruikt worden, ook op de gezondheid van de rest van Nederland en zelfs wel de wereld.
1: Een heel groot en langlopend onderzoek. Ja. Ik hoor u zeggen, wij verzamelen gegevens en lichaamsmateriaal.
2: Ja.
1: Betekent dat u bij mensen aanbelt en stukken lichaam opeist? Wat is het verzamelen van lichaamsmateriaal? Ja.
2: Iedere 5 jaar komen mensen bij ons op onderzoekslocatie. Dan verzamelen wij gegevens over hun gezondheid door vragenlijsten, door testjes. Er wordt gewoon een ECG gemaakt, bloeddruk wordt gemeten, et cetera. En ze komen dan nog een tweede bezoek en daar wordt er een bloedafname gedaan. En daar leveren ze onder andere ook hun urinebokaal in. Een grote bak met urine die ze 24 uur lang hebben verzameld.
1: Sorry, en u maakt echt een gebaar van een bokaal.
2: Het is echt een bokaal.
1: Maar kun je die ook winnen? Dat als je heel veel pist, dat je dan de urinebokaal...
2: Onze eerste nieuwe deelnemer kreeg de urinebokaal met een bosbloemen erin. Maar dat is een grapje. Ja,
1: heel goed dat u het even uitlegt, want ze hebben geen idee. Oké. Dus dan heb je heel veel gegevens van heel veel mensen. Ik begrijp al een beetje waarom het van belang is. Wat gebeurt er dan met al die gegevens?
2: Nou, onderzoekers kunnen onderzoeksvragen bij ons indienen om onze gegevens en materialen te gebruiken.
1: Ja?
2: En dat gebruiken ze dan om te onderzoeken waarom de een ziek wordt en de ander gezond. En als dat een diabetesonderzoeker is, wil die dat natuurlijk in de context van diabetesonderzoek doen bijvoorbeeld. Maar met name waarom blijven sommige mensen gezond is heel belangrijk. En zo kunnen we inzicht krijgen in hoe worden we gezonder oud.
1: Maar dat kan bijvoorbeeld, denk ik, aan omgevingsfactoren. Dus bijvoorbeeld dat mensen, we praten nu over het noorden, maar mensen in de buurt van een hele grote staalfabriek in Wijk aan Zee krijgen allerlei ziekteklachten. Ja, dan kan je ook nog bedenken waarom dat komt. Ja. Wat voor dingen halen jullie daar dan uit als je zoveel mensen zo lang onderzoekt?
2: Ja. Je kan inderdaad markers onderzoeken van vroegdetectie. Dus als iemand diabetes heeft ontwikkeld, kunnen we dat al eerder detecteren.
1: Omdat je hem 5 jaar geleden, 10 jaar geleden en 5 jaar geleden ook onderzocht.
2: Ook hebt onderzocht, inderdaad. We kunnen additionele studies doen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld dat je geeft. Dat we inderdaad in het bloed of in de urine van onze mensen kunnen kijken. Hoopt daar bepaalde stoffen op? Omdat ze in een omgeving wonen waar die stoffen, waar ze aan die stoffen blootgesteld kunnen worden. Hè, bijvoorbeeld PFAS, ik denk dat iedereen bekend is. Dat kunnen we allemaal aan onze deelnemers meten. En ook inderdaad al eerder. Dus wanneer is het begonnen en hoe lang zijn ze al blootgesteld? En heeft dat dan ook een gezondheidseffect?
1: Heb je zelf ook, want hiervoor deed je andere dingen bij RVM ook?
2: Ja, klopt.
1: Dat ging over, waar ging het over?
2: We hebben onderzoek gedaan naar nachtwerkers. Dus mensen die in nachtdiensten werken. Dat is ongezond. Dat zou u niet onverwachts voorkomen. Dat heeft een effect op lichaamsgewicht. Op verpleegkundigen hebben verhoogde kans op borstkanker bijvoorbeeld.
1: Als je nachtdiensten draait?
2: Ja.
1: Is de kans groter op overgewicht?
2: Je verstoort je hele biologische ritme. En dus ook allerlei processen in het lichaam verstoor je. En dit zijn dingen waar zij dan verhoogd risico op hebben. En wij hebben gekeken of ze dan ook verhoogd risico hebben op luchtweginfecties. En dat was zo. En wat nou heel mooi is, dat dezelfde onderzoeker die destijds dat onderzoek met mij in het RIVM heeft gedaan, heeft vervolgens tijdens de COVID-pandemie, waarin wij heel als Lifelines echt op deze urgente vragen zijn ingestapt en iedere week al onze deelnemers vragenlijsten hebben gestuurd over hun mentale en fysieke gezondheid, heeft zij uit al die data ook kunnen halen of dit voor corona-infecties ook zo was. Dus eigenlijk bevestigen wat we eerder hebben laten zien, breder. Ja.
0: Maar Debbie, gebeurt daar dan ook iets mee? Ik ken toevallig het verhaal van iemand die veel in de nacht heeft gewerkt, die borstkanker heeft gekregen. Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen, het komt daardoor. Maar nu ik dit zo hoor, denk ik, Jezus, dat is echt wel een heftige uitkomst. Betekent dat ook dat bedrijven dit ook lezen en denken, oh, dan gaan we er iets aan doen en dan gaan we misschien minder nachtdiensten?
2: Dat kan, maar dit heeft zelfs geleid tot beleidsveranderingen ten aanzien van advies over nachtwerk in Nederland. Hè? Dus daar liggen nu nieuwe richtlijnen waar op basis een nachtdienst, hè? Eigenlijk zou het helemaal willen afschaffen, maar dat kan natuurlijk
1: dat kan niet.
2: Want in
1: de zorg en op allerlei plekken heb je mensen nodig.
2: Dat kan niet, maar je kan wel de gezondheidsrisico's beperken door die effecten te verkleinen, door goede adviezen te geven over hoe je met zo'n nachtdienst om kan gaan, bijvoorbeeld.
1: Waarom het noorden van het land? Want dat zijn natuurlijk hele andere mensen dan wij.
2: Nou, de grap is dat helemaal niet zo is.
1: Nee.
2: Dat eigenlijk, eigenlijk in het noorden. Kijk, het is natuurlijk begonnen vanuit het UMCG heeft ook
1: in Groningen.
2: In Groningen het motto gezonder oud worden. En vanuit daar is 20 jaar geleden het idee ontstaan, laten we zo'n groot cohort opzetten waarin we zoveel mooie dingen kunnen meten en zoveel kunnen betekenen voor de bevolking. Dat is daar gestart, dus daarom het noorden. Maar ik denk dat we wel degelijk representatief zijn. Gezondheidsproblemen die we daar zien komen ook elders in Nederland voor en elders in de wereld. En we zijn eigenlijk heel representatief voor heel veel regio's, ook in Europa. En ik denk dat er zowel stad als landelijke omgeving is. Eigenlijk zoals je dat ook in Brabant bijvoorbeeld hebt.
1: Nu zoeken jullie, er zijn nog steeds veel mensen aangesloten en die nog steeds meedoen met onderzoek. Toch hebben jullie aanwas nodig.
2: We hebben aanwas nodig. We doen dit nu 20 jaar. Dus het cohort is 20 jaar ouder geworden eigenlijk.
1: Ja.
2: En om relevant te blijven, wetenschappelijke relevante vragen te kunnen blijven stellen, moet je eigenlijk gewoon die leeftijd aan de onderkant weer opbouwen.
1: Heel veel mensen horen dit denken, wow, dat is belangrijk onderzoek. Ja. Misschien vind ik het wel leuk om één keer per jaar of één keer in zoveel tijd gekeurd te worden en te weten dat mijn hart nog feitelijk een hartslag heeft. Wanneer kunnen mensen meedoen? Mogen mensen meedoen?
2: Nou, een van de unieke concepten van Lifelines is ook dat we 3 generaties in ons cohort hebben. En we willen eigenlijk een 4e generatie toevoegen. Dat betekent dat je op dit moment alleen mee kan doen als je een familielid hebt die al meedoet.
1: In die afgelopen 20 jaar?
2: In die afgelopen 20 jaar. Die krijgen een uitnodiging om familieleden aan te melden. En zo loopt het proces nu.
1: Dus als je een familielid hebt die al erin zit, dan kun je je aanmelden, kun je meedoen.
2: Ja, dan kun je je niet direct aanmelden. Dus het familielid krijgt een oproep om jou aan te melden. Maar als je dat heel graag wil,
1: en als
2: kun je
1: gebrouilleerd bent,
2: familielid even bellen.
1: Als je gebrouilleerd bent met je hele familie, ik praat
2: is het
1: nu even.
2: Is het een reden om dat weer in weer goed te maken?
1: Dat je samen gaat strijden voor de urinebokaal. Dat is
2: zo
1: eigenlijk
2: is
1: waar
2: het.
1: We het over hebben. Dankjewel, wat een uitermate interessant onderzoek. Dankjewel, Debbie van Banen. Dankjewel.
3: Spijkers met koppen.
1: Zeker wel. 1319. Spijkers met koppen die in ervaren. NPO Radio 2. Dat weet je. Florin, elke week gezellig en vol. En elke week fijne muziek. Er komt meer toezicht. Er komt ondertussen meer toezicht in de makelaardij. Minister van Wonen en de PVV. De PVV samen met minister van Wonen zet zich daarvoor in. Wat is gebleken? 1/3 van de kopers in Nederland heeft een negatieve ervaring met makelaars. Het gaat bijvoorbeeld om prijsopdrijving, het achterhouden of juist doorspelen van informatie. We hebben een makelaar uitgenodigd over wie, dat moet ik er meteen bij zeggen. Ik vind het heel dapper. Regelmatig klachten zijn binnengekomen. Ja. Dat is meneer
4: Courtage.
1: Juist, meneer Courtage.
4: Ja. Peter Courtage, 5%. Ja,
1: ja. Oké. Okay.
4: Goed,
1: u bent van?
4: Ja, ik ben van Makelaardij de Kleine Lettertjes. Ja. En,
1: hartelijk welkom, meneer Courtage van Makelaardij de Kleine Lettertjes.
4: Ja. Dank voor de uitnodiging. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het een schitterend pandje. Even mijn camera bij.
1: Er zijn klachten over makelaars.
4: Ja, dat klopt. Het is heel intensief werk. Hè. We doen het maar voor €5.000 inclusief. Nou, dat zie je nergens. Dus ik tik heel even in. Even kijken. Sfeervolle loft.
1: Loft.
4: En even die houten troep hier.
1: Nee, dat zo hoort.
4: Goed, karakteristieke inrichting. Ja, die teringherrie.
1: Nee,
4: dat is
1: niet aardig. Dat is personal trainer. Dat is de band.
4: Ik bedoel buiten.
1: Oh, sorry, dat is de busbaan.
4: Ja, precies. Gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen. Dan heb ik dat nog. Is dat schimmel of niet? Is dat wat?
1: Dit?
4: Wat? Nee, dat is uw gezicht. Dat zie ik ook. Ja, nee, dat op de muur bedoel ik.
1: Nee, dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
4: Ja, dat zijn authentieke details.
1: Veel mensen ervaren dat makelaars heel snel te werk gaan.
4: Als u heel even kan wachten, want ik ga even een paar fotootjes maken. Dan gaat u moet even aan de kant, want anders koopt niemand het natuurlijk. Ik moet even wat... Nou, wacht even. Nee, ik heb de optie groothoeklens. Dat is ook wel leuk. Kan ik u een keer een normaal postuur geven? Ja. Dat is zo. Eventjes een fotootje maken. En wacht even. Wat is dit voor oud mobulair? Is dat wat?
1: Nee, dat is publiek.
4: Ah, dat is publiek. Ja. Oh, dan schrijf ik even bij. Kind, vriendelijke buurt, veel opa's en oma's. Ja, dat is. Als jullie even willen lachen. Ja. Maar eventjes. Maar ja, ik wil even jullie gebitten zien. Ik wil even jullie gebitten zien.
1: Mooi.
4: Ja, heel goed. Ja. Schrijf ik er even bij. Kunststofafwerking. Mooi. Ja.
1: Het wordt gezegd, makelaars communiceren slecht.
4: Ja, kan u mij heel even één momentje geven? Want ik moet het even online zetten. Eventjes.
1: Nee.
4: Funda de Punda, topper de top staat erop. Ja, u had een vraag.
1: Ja, ik had een vraag. Hoe zit het...
4: Ja, sorry, een momentje. Peter Courtage, makelaar de kleine lettertjes met Peter zelf. Ja, wat? Nobelstraat, Utrecht. Oeh, nou dan bent u niet de enige hoor. Nee, het staat al een hele tijd online. En de telefoon staat roodgloeiend.
1: Er heeft nog helemaal niemand gebeld.
4: Ik ben even mijn werk aan het doen.
1: Oké, sorry.
4: Ja, goed. Nee, kijken op locatie, daar doen we niet meer aan. Nee, dat is... U moet nu een bot uitbrengen. Dat is wat... is dat uw bot? Is dat uw bot? Nou, we hebben al veel hogere biedingen gehad.
1: Niet waar. Ja, er heeft nog niemand geboden.
4: Ja, u wilt het zeker niet hebben. Wat? Nee, ja, dat komt al in de buurt. Dat is... ik zeg u, u heeft het niet van mij, maar een tonnetje erbij. Tonnetje erbij doen. Deal, het is van u. Goed, ik spreek u later. Ja, zo, u wilde mij
1: iets... Ik wil graag weten.
4: Ja, want ik heb een flesje wijn voor je. Want het is natuurlijk fantastisch. Het is verkocht. Gefeliciteerd.
1: Maar ho, dit pand is niet van mij. Dit pand is van Simon.
4: Ja, het was van Simon, maar het is nu... Het is nu even kijken van... Hier staat de naam Bernard Junior. Is het nu,
1: Nee. Nu, er is helemaal geen toezicht op.
4: Ja,
1: niks.
4: Toezicht. Er zitten hier 100 mensen te kijken.
1: 1000.
4: Dus Simon, kom jij heel eventjes... Ja, ik heb voor jou een flesje wijn.
1: Dat is mijn wijn.
4: Ja, en ik heb hier nog een factuur van 19.000 euro.
1: Ho.
4: Wat?
1: U zei 5.000.
4: Ja, maar hallo, ik heb ook foto's gemaakt. Oh, ja. Hè? Dus, sorry, wacht even. Peter Courtage, makkelijk daar de kleine lettertjes. Peter zelf, wat... Ah, u belt voor Jans Kerkhof nummer 9.
1: Nee.
4: Wat? Ja.
1: Jans Kerkhof, nee. Ja, nee. Ja, Jans Kerkhof 9.
4: Dat staat te koop.
1: Nee, helemaal niet. Wat? Daar woon ik.
4: Ja, nou, binnenkort niet meer, denk ik hoor. Dat is,
1: dit is toch gaat bij alle perken.
4: Kijk, sorry. Nee, ik kan u heel slecht verstaan. Ik
1: hierom moet dus meer toezicht komen. Meneer Courtage, ik dank u hartelijk.
4: Ja, graag gedaan. Dan heb ik voor u nog een klein flesje wijn, want het is inmiddels verkocht.
1: Dank u wel. Peter Courtage.
0: Spijkers. Personal trainer.

0: Wat lekker, wat lekker. Personal trainer. All over the place. Wat een fijne plaat, Johan Assholes. Dit is een oud liedje trouwens. Nog één keer personal trainer in deze Spijkers. Volgende week hier Trigger Finger. Onze Belgische vrienden, die hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Tarmac. En dat moet je komen zien. Volgende week Trigger Finger in dit theater. Maar nu de vraag. Swipen we onszelf de polarisatie in? Nederlands vrezen van wel uitroepteken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 93% van de Nederlanders denkt dat social media hen manipuleert. En 70% denkt dat social media een bedreiging vormen voor de democratie. Waarom maken zoveel landgenoten zich zorgen? Is dat terecht? Willemijn gaat erover in gesprek met Kim van Spartak, Europarlementariër namens GroenLinks, en met Nienke Venema, directeur van de stichting Democratie en Media.
1: Juist, dames, welkom. Jullie waren beide niet betrokken bij het onderzoek, maar het gaat jullie wel heel hard aan het hart. Nienke, volgens dit onderzoek zijn dus wereldwijd Nederlanders het bangst voor de invloed van social media. Nederland is het bangst. Wat dacht jij toen je dit hoorde?
2: Nou, ik ben ontzettend blij om dat te horen. Want dat betekent dat Nederlanders als geen ander begrijpen dat sociale media een grote bedreiging vormen voor onze democratie.
1: Applausje!
2: Ja, we zijn slim. Ja, iets wat wij bij Stichting Democratie en Media eigenlijk continu over het voetlicht proberen te brengen.
1: Ja, dus jullie werk is klaar, zou je kunnen zeggen.
2: Nee, was het maar zo. Het begint bij bewustwording, maar daarna moet er toch echt iets gebeuren.
1: 93% nogmaals van de Nederlanders denkt dat social media hen manipuleert. Wat dacht jij toen je die cijfers worden?
3: Nou, ik vond het wel heel interessant om te zien dat datgene waar ik me al heel lang zorgen over maak en waar ik ook probeer verandering in te brengen, dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat iedereen dat nu eindelijk ook voelt. En dat het fabeltje van die grote techbedrijven dat het heel goed is dat iedereen vrijheid van meningsuiting tussen aanhalingstekens heeft.
1: Zeg je met een moeilijk gezicht.
3: Ja, misschien toch niet echt per se goed is.
1: Nee, maar het grappige is natuurlijk wel, die cijfers zijn hoog en die zijn jullie blij mee. Tegelijkertijd zit iedereen gewoon lekker op social media.
3: Ja, en dat is ook niet zo gek, want het wordt zo lekker gemaakt om op sociale media te zitten. Er zijn allemaal manipulatieve trucjes waardoor je toch weer dat die app openmaakt en denkt, oh,
1: maar denk je dan misschien, Kim, dat die 93% die zich daar ernstige zorgen over maakt, dat die denkt, ja, maar dat misbruik, dat niet bij mij. Niet bij mij.
3: Nee hoor, ik denk dat iedereen het wel weet, maar dat het toch ook wel zo lekker is dat je er gewoon op blijft. Ik bedoel, daar ben ik zelf een goed voorbeeld van.
2: Nou ja, Nederlanders zien volgens dat onderzoek ook de positieve werking van sociale media. Hè? We zijn veel geïnformeerder, we kunnen beter participeren, maar tegelijkertijd is de status van informatie daar is gewoon onduidelijk. Is het waar? Klopt de afzender? Worden we gemanipuleerd? We weten het niet.
1: Kim, jij bent, Nienke, directeur van Stichting Democratie en Media. Ja, kortom, daar hou je je mee bezig.
2: Ja.
1: We weten allemaal dat die kloterige algoritmes, dat die natuurlijk vooral extreme berichten pushen. Is dat wat jou betreft het grootste gevaar voor de democratie?
2: Nee, het grootste gevaar van de democratie op dit moment is dat als we geen gesprek meer met elkaar voeren op basis van betrouwbare informatie, dat we dan geen democratie kunnen zijn.
1: Ja.
2: En als nu is 1/3 van jongeren haalt zijn nieuws al uitsluitend van sociale media. Nederlanders doen dat steeds meer. Vormt een enorme bedreiging voor het bestaande medialandschap. Hou je verdienmodel maar eens omhoog. Bereik nog maar eens burgers. Op het moment dat wij de regie, de grip over ons medialandschap kwijtraken, kunnen we geen democratie meer vormen. En dat is het grootste probleem.
0: Zou het kunnen dat degene die deze social media pushen, de groep rond Trump, de tech bros, de whatever het is, de bazen van de social media bedrijven, dat die niet zo heel veel op hebben met democratie? Zou dat een reden kunnen zijn dat dit hun verdienmodel is geworden?
2: Nou, ik weet niet of het zo causaal is. Ik ben trouwens altijd heel bang dat jij me aan het lachen maakt, want ik ben zo onderhanden genomen door een kaakzie.
0: Oh, Jesus.
2: Vandaar die was. daar gaan we al. Okay,
1: ik dacht, sorry. Natuurlijk,
2: kom terug.
1: Natuurlijk een mooi bol hoofdje. Dat hoort niet zo.
0: Oké, we gaan er niet over praten.
2: Nee,
0: maar
2: jawel, we gaan er wel over praten. Want je zegt iets heel wezenlijks. Namelijk, ik denk dat we de afgelopen 4 jaar steeds meer hebben gezien, en de inauguratie van Trump was daar een enorme illustratie van, dat die tech bros, kijk, die waren natuurlijk uit op winst. En daarom houden ze onze aandacht vast. Hè, want daar verdienen ze veel meer geld mee. En daar hebben ze echt helemaal niks op met democratie of publieke waarde. Maar je ziet nu ook, ze staan gewoon aan een kant. Namelijk aan dezelfde kant als Donald Trump, die, nou ja, dat weet Kim als geen ander, eigenlijk niet willen dat we in Europa strenge wet- en regelgeving hebben om dit aan banden
0: maar
2: te leggen.
0: Maar wij laten ons dus, los van dat je verslaafd bent en dat je het leuk vindt en filmpjes en dingen, wij laten ons dus beïnvloeden door mensen die, ik zeg, weinig tot niks op hebben met de democratie. Die bepalen ons social media gedrag. Dat lijkt mij echt zeer beangstigend.
2: Dat is het ook.
3: Het is ook officieel beleid, hè, van de VS. Die hebben gewoon gezegd, we hebben een regimeverandering nodig in Europa.
1: Ja.
3: En daarvoor zijn de techpro's en dus de sociale media een heel belangrijk manier
1: daarom,
3: om dat te doen.
1: En daarom zag je ook dat Elon Musk bijvoorbeeld AfD steunde.
3: Totaal.
1: Dat als we even naar AfD gaan, daar is ook een mooi voorbeeld te melden.
3: Ja.
1: Wat social media daar allemaal in de markt hadden
3: brokkelen. Ik zou het niet mooi noemen.
1: Maar dan een mooie zin, ja.
3: Ik zou het niet mooi noemen, maar Maar ja, dus we hebben laatst natuurlijk gezien dat de AfD enorm heeft gewonnen in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Ik denk dat bijna iedereen er wel echt van geschrokken is. Maar als je dan kijkt naar hoeveel bereik de één account van hun lijsttrekker had, dat was 2/3 van alle politieke content werd bereikt. Zeg maar alle views waren, was één account 2/3.
1: 2/3 van alle politieke content kwam daar vandaan.
3: Ja, van alle mensen, wat mensen hebben gezien.
1: Ja, en dat was extreem rechts.
3: Ja, dat was gewoon de lijsttrekker van de AfD. Van een super extreem rechtse nazi-partij. Het is echt bizar. En in totaal denken ze dat 80% van alle politieke content die mensen hebben gezien waarschijnlijk vanuit de AfD kwam tijdens de verkiezingen. Dat hebben ze de laatste maand voor de verkiezingen onderzocht.
1: Ja. Weet je, we hebben het hier best wel vaak hier aan tafel hierover. En ik denk voor de meeste mensen wat jullie zeggen, die kennen dit wel een beetje. En tegelijkertijd word ik er zo fucking moedeloos van. En jullie gelukkig niet, want ja, daarom zit jij in het Europees Parlement om er wat aan te doen. Weet je, ik heb echt een beetje het gevoel, we zijn een beetje verloren.
3: Nou, soms heb ik dat ook. Want we hebben deze week ook een nieuw onderzoek is uitgekomen dat er nu 832 fulltime tech-lobbyisten in Brussel zijn. En er zijn 720 Europarlementariërs. Dus we zijn nu gewoon minder. En lang niet alle Europarlementariërs werken aan tech. Dus moet je nagaan hoeveel er op ons afkomen.
1: Ja.
3: Dus dat baart me heel erg.
1: Daar vandaan.
3: Ja, van alle mensen wat mensen hebben gezien.
1: Ja, en dat was extreem rechts.
3: Ja, dat was gewoon de lijsttrekker van de AfD. Van een super extreem rechtse nazi-partij. Het is echt bizar. En in totaal denken ze dat 80% van alle politieke content die mensen hebben gezien waarschijnlijk vanuit de AfD kwam tijdens de verkiezingen. Dat hebben ze de laatste maand voor de verkiezingen onderzocht.
1: Ja. Weet je, we hebben het hier best wel vaak hier aan tafel hierover. En ik denk voor de meeste mensen wat jullie zeggen, die kennen dit wel een beetje. En tegelijkertijd word ik er zo fucking moedeloos van. En jullie gelukkig niet, want ja, daarom zit jij in het Europees Parlement om er wat aan te doen. Weet je, ik heb echt een beetje het gevoel, we zijn een beetje verloren.
3: Nou, soms heb ik dat ook. Want we hebben deze week ook een nieuw onderzoek is uitgekomen dat er nu 832 fulltime tech-lobbyisten in Brussel zijn. En er zijn 720 Europarlementariërs. Dus we zijn nu gewoon minder. En lang niet alle Europarlementariërs werken aan tech. Dus moet je nagaan hoeveel er op ons afkomen.
1: Ja.
3: Dus dat baart me heel erg zorgen. Maar het gaat langzaam wel

0: Weet je, ik heb echt een beetje gevoel, we zijn een beetje verloren.
1: Nou, soms heb ik dat ook. Want we hebben deze week ook een nieuw onderzoek uitgekomen. Dat er nu 832 fulltime tech-lobbyisten in Brussel zijn. En er zijn 720 Europarlementariërs. Dus we zijn nu gewoon minder. En lang niet alle Europarlementariërs werken aan tech. Dus moet je nagaan hoeveel er op ons afkomen. Ja. Dus dat baart me heel erg zorgen. Maar het gaat langzaam wel beter, want zelfs de christendemocraten die altijd hebben gezegd, nee, we moeten het aan de markt overlaten, zeggen nu, we moeten in ieder geval kijken of we die manipulatieve algoritmes, die echt ons polariseren, of we die in ieder geval voor de verkiezingen uit kunnen zetten. En gewoon daar weer, en zorgen dat we weer neutralere dingen zien.
0: Maar is dat een gereden kans dat dat gaat gebeuren? Dat die algoritmes eruit worden gehaald, die verslavende algoritmes?
1: Nou, steeds meer, want 11 november komt een wet waar ik al 3 jaar mee bezig ben uit. En Ursula von der Leyen heeft, mede dankzij heel veel druk van mij, in haar troonrede gezegd dat we daarin manipulatieve trucjes, waaronder dus de algoritmes, gaan aanpakken. Dus alsjeblieft, stuur haar nog even een mailtje dat ze het niet vergeet. Want ze zit nu een beetje op de lijn, ja, dan moet je het kunnen uitzetten. Daar gaan we natuurlijk niks mee opschieten.
2: Maar je zou toch zeggen, alle partijen die niet extreemrecht zijn, die hebben hier last van. In de zin van, het is duidelijk dat extreemrechts gesteund door onder meer de partijen die wij noemden steeds verder komen. Dan zou je toch zeggen dat alle partijen in de democratie daartegen zijn en daar ook echt beleid tegen moeten maken?
3: Absoluut. En niet alleen alle partijen, maar alle industrieën, eigenlijk iedereen is gebaat bij een medialandschap wat klopt, bij een informatielandschap.
2: Maar het gebeurt, ik bedoel, ik weet dat Tim al heel lang heel hard aan werkt, maar het gebeurt vooralsnog niet of nauwelijks.
3: Nou ja, en wat dat betreft ben ik het wel met Kim eens dat de beweging in de goede richting gaat. He, dus het is een heel mooie manier om het beeldspraak om het te zeggen, de wind is guur, maar we hebben hem nu wel mee. En dat laat dit onderzoek ook precies zien. Nederlanders zouden 4 jaar geleden anders hebben gereageerd. Dat zagen we ook in het onderzoek terug. Ja. Nu veel meer Nederlanders zeggen, dit is een groot probleem. Dat hoort de politiek ook. Ja. En met SDM zijn we samen met een coalitie van mediapartijen ook in gesprek met het huidige bewindspersonen om te kijken wat we kunnen doen om aan de ene kant beter die wetgeving te handhaven in Nederland en aan de andere kant de sector ook in staat te stellen om te innoveren. Want innovatie gaat niet weg, is ook niet verkeerd. Alleen, we moeten ons medialandschap niet overlaten aan deze winstgedreven techbros.
0: Nou, en gelukkig zijn er steeds meer landen die dit zien. Wij zijn niet de enige, Nederland is niet de enige die zich zorgen maakt. Duitsland bijna op hetzelfde niveau. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel landen, ik noem even Bangladesh, Kenia, die nog helemaal, jee, social media, die staan te juichen.
3: Ja, ik denk dat eigenlijk dat onderzoek dat laat zien, inderdaad, Duitsland, Frankrijk, Nederland maken zich het meeste zorgen. Mm-hmm. En in andere landen is dat minder. Ik denk dat het een heel goed beeld van de werkelijkheid schetst, dat in die landen ook meer te behalen valt met sociale media.
0: Want je mag je misschien niet hardop uitspreken over dingen, maar online kan je dat wel.
3: Het is niet voor niks dat welvarende democratische landen met een relatief goed medialandschap zich hier het meeste zorgen over maken. Ja. En we moeten dus ook voorlopers zijn om het te zorgen dat het beschermd blijft.
0: Ja. Dus wat gaan we allemaal doen als Spijkers met Kop is afgelopen?
1: Ursula von der Leyen mailen.
0: Juist! Dankjewel! Dankjewel, Nienke Venema. Dankjewel, Kim van Spangenberg.
4: Spijkers met Koppen.
2: Personal trainer.

0: Personal trainer, wat een band. Ze gaan komende week naar Duitsland, daarna gaan ze naar Engeland, daarna gaan ze naar België, daarna gaan ze weer naar Duitsland. En in maart zijn ze terug in Nederland na die hele Europese tour. Dan gaan ze Groningen, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, Den Haag, Deventer en Utrecht doen. Het allemaal in maart volgend jaar.
1: Zeker zien, want ik heb zelden zoveel jongens en dames zien die zoveel lol hebben op het podium.
0: En hier naast ons Saman Amini.
2: Ik zeg toch nee is nee, schreeuwt een jonge vrouw op station Den Bosch. Ik was onderweg naar Amsterdam, trein uitgevallen. Ik kom aan en zie een jong meisje op een bankje zitten, omringd door 4 jonge mannen begin 20. Ik loop er naartoe met mijn rug naar haar toe en zeg heel vriendelijk: hé broertje, wat is er aan de hand? 1 van hen gaat zitten, 2 lopen meteen weg, want dit hoofd. Ik zeg jullie eerlijk, ik schrik soms zelf van mijn kop. Hij zegt: broer, ik zweer, er is niks aan de hand. Ik was in de war. Het was een Somaliër met een Marokkaans accent. Ik bedoel, waar gaat het heen met deze wereld? Hij zegt: het was gewoon een misverstand. Zij schreeuwt zomaar: mijn vriend is verlegen, hij vond haar leuk, ik wilde hem helpen. Ik denk: ja, ja. Maar ik zeg: oh, wat lief dat je dit voor je vriend doet. Maar broer, dit moet je niet op een station doen, bro. Ik bedoel, ik snap het, in onze landen zijn discotheken verboden. Jij denkt NS Perron 4, single night. Maar hier in Nederland hebben ze daar cafés voor, dating apps, festivals, bangalijsten. Ik zeg: weet je waarom zij zo heftig reageert, bro? Want dit krijgt zij de hele fucking dag. Jij hebt racisme meegemaakt, toch, of niet? Ik zeg: tuurlijk, broer, ik woon in Limburg. Zeg: oké, dus jij weet hoe het voelt als iets zich opstapelt, toch? De eerste keer denk je, laat maar. De 10e keer ontplof je. En degene tegenover je denkt: Jezus, wat schreeuw jij zo heftig? Maar jij reageert niet alleen op hem. Jij reageert vanuit je hele verleden. En dit is precies wat er bij haar gebeurt. En ik zag serieus iets veranderen in zijn ogen. Hij zegt: ah, broer, dankjewel, man. Ik wist het niet. Ik zie jou echt als mijn oudere broer. Ik dacht: uit, ik drink tot hem door. Ik ben een held. Vrouw veilig. Somalische knakker uit Limburg heeft een levensles geleerd. Kumbaya. Tim Hofman, ik kom voor je lunch money. Motherfuck Alberto Stegemans. Dit is Mahmoud Ikstenig, man. Ik dacht serieus: misschien heeft niemand deze jongen dit ooit rustig uitgelegd. Op een gegeven moment loopt dat meisje langs, richting het station. Zij zegt: nee, sorry hoor, wat hij zegt is onzin, het klopt helemaal niet. Ik heb 10 keer nee tegen hem gezegd, hij bleef gewoon doorgaan. Ik dacht: fuck, heeft deze jongen mij nou gewoon staan bespelen? 5 minuten later sta ik met een andere jongen te praten. Ik kijk op zijn mo, een ander meisje, hij tikt daar op haar schouder. Ik denk: motherfucker, bro, what the fuck heb ik je net verteld, zeg ik hem. Ik zeg: oh broer, sorry, sorry. Zeg: je raakt niemand aan die je niet kent. Hij zegt: broer, ik wilde vragen hoe het met haar ging, ze ziet er ziek uit. Bro, zij is 17. Hij zegt: maakt niet uit. Met een beetje spuug past alles, toch? Oh nee, dat zei hij niet. Het was Jan Roos, een beschaafde witte man, bijna 50, tegen een meisje van jaar of 16, 17. Somaliër, Jan Roos. Ja, hij haalt die twee ook altijd zo makkelijk door elkaar. Hè. Maar serieus, what the fuck moeten wij met dit soort mannen? Wit, zwart, roos. Met die mentaliteit. Vrouwen tot vlees reduceren is een mannending. En het probleem van dit debat is, we doen alsof het links is, of het rechts is, of migranten, of de witte mannen shit. De ene groep zegt: als migratie er niet was, dan was dit niet gebeurd. Die ander zegt: mannen zijn giftig. Dus feit blijft, vrijwel alle vrouwen met wie ik een diepe band heb gehad in mijn leven, dus de seksueel geweld hebben meegemaakt. Van aanranding tot verkrachting, door mannen. Yo bro, binnenkort komt mijn nichtje op deze wereld. En Mini Amini. Ik wil niet dat zij hoeft te leren hoe ze haar sleutels vast moet houden tussen de vingers als ze 's nachts zich onveilig voelt. Of dat ze eraan moet wennen dat je in een discotheek kan worden aangerand, omdat het nou eenmaal hoort bij het leven van een vrouw. Ik wil met z'n allen dat we de juiste richting opzoeken. Concreet en constructief. En volgens mij blijft er dan maar 1 vraag over. Hoe gaan wij dit met z'n allen dragen? Voor haar, voor onze moeders, dochters, zusjes, nichtjes. Zodat die fucking baviaan van een man, Jan Roos of Mo, begrijpt: nee is nee.
1: Spijkers
0: met
1: koppen. Ja, zwarte been. Ik zeg: geef me even een kusje. Iedereen is een moeder. Iedereen is een moeder, is de godganse dag gestrest. Wetenschapsjournalist en onderzoeker Eline Kraaienvanger onderzocht daarom in het boek De Stressparadox wat stress precies is en hoe we ooit hebben ontdekt en waarom ons hele systeem zo godvergeten op tilt kan slaan. Eline is hier in onze koele komkommerdol, zit klaar voor een relaxed gesprek over stress.
0: Eline, hartelijk welkom. Is dit voor jou ben jij een gestrest persoon?
3: Ja, best wel. Ja? Nu. Ja.
0: Je laat nou je linkerhand zien, hij trilt.
3: Ja.
0: Is dit voor jou Wat voor ons is dit wat wij doen. Is dit voor jou een stressvolle situatie?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja?
0: Ja? Ja. Nou, leuk dat je er was. Dan ga je een boekje lezen.
1: Je mag ook iets meer mijn kant, hoor.
3: Ja, als dat is misschien wel een goed idee.
0: Het gaat niet om mij. Nee. Dat is, dus ik ga altijd zo zitten. Mensen hebben daar geen last van. We praten over stress. Waarom is de ene mens meer gestrest dan de ander?
3: Nou, daar zijn verschillende factoren voor. Dit kan aan je genen liggen. Daar kan je helaas niet zo heel veel aan doen. Het kan ook aan je opvoeding liggen, aan de dingen die je meemaakt in je leven.
0: Bijvoorbeeld opvoeding. Ja. Stel dat je ouders hebt die je continu waarschuwen voor dingen die mis kunnen gaan.
3: Ja.
0: Word je daar gestrest van?
3: Dat zou kunnen.
0: Heb jij dat meegemaakt?
3: Dat is een goede vraag. Ja, misschien wel een beetje. Maar ik weet niet of dat de reden is dat ik nu gestrest ben.
0: Nee, dat begrijp ik. Dit is een krankzinnige situatie met 700, 800 mensen tegenover je. Dat begrijp
3: inderdaad.
0: Ik wel. Maar en dan luisteren er ook nog 687.000 op dit moment.
3: Ja, dat helpt wel.
0: Dus elk woord wat jij verkeerd zegt, gaat de hele wereld over.
3: Ja, dankjewel. Dat is wat
0: Luister, we praten over stress. Hoe stress is uitgevonden, gevonden. Wat is er met stress?
3: Ja, ontdekt noemen ze
0: ontdekt.
3: Dat dan. En dat zijn twee mannen geweest.
0: Tuurlijk.
3: En dat is nog helemaal, dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden. Dat was aan het begin van de 20e eeuw.
0: Ja.
3: Dat was Hans Selye en Walter Cannon.
0: Ja.
3: En Hans ontdekte dat in ratten. Dus hij spoot ratten in op zoek naar een nieuw hormoon. En hij zag eigenlijk dat zij allemaal ziek waren van al die blootstellingen.
0: Want
3: en dat
0: bleek
3: later stress te zijn.
0: Je zit in een laboratorium.
3: Ja.
0: Dat vind ik al een stressvolle situatie.
3: Dat snap ik.
0: Dus het is niet raar dat als je er ook nog wordt ingespoot.
3: Nee.
0: En hij merkte aan die ratten, er gebeurt iets met ze.
3: Ja, en dat vond hij dus heel interessant. Hij dacht eerst, dat is een nieuw hormoon. Dat bleek het niet te zijn.
0: Nee.
3: En dat bleek stress te zijn.
0: Stress? En die andere man was?
3: Walter.
0: Walter.
3: En hij keek eigenlijk naar de beweging van de maag en het verteringsstelsel. En hij had geluk, want een jaar voordat hij begon was röntgenstraling uitgevonden. Dus toen kon hij eigenlijk heel mooi volgen hoe alle bewegingen van de maag gingen. En het eerste wat hij deed is dat hij de beweging van een knoop door de maag van een hond ging bekijken.
0: Sorry.
1: Ja.
0: We zetten hier even een pauzeklok.
3: Ja.
0: Hij had honden. Dat waren proefhonden, testhonden.
3: Ja.
0: Die liet hij een knoop doorslikken.
3: Ja.
0: Zijn onderzoek was kijken wat er met die knoop gebeurt.
3: Inderdaad.
0: En waar hij eruit komt, dat had ik hem wel kunnen vertellen. Ja. Maar los daarvan, hij merkte op een bepaald moment dat de honden, dat er iets gebeurde met de honden, waardoor de knoop stopte met bewegen.
3: Nou, misschien niet bij die hond. Maar wel later, toen hij het wat meer wetenschappelijk ging onderzoeken. Ja. Zag hij dus inderdaad dat als zijn proefdieren gestrest waren, dat wist hij toen nog niet dat dat stress was, maar dat bleek stress te zijn, dat dan de maagbewegingen eigenlijk stopten. Of vertraagden.
0: Omdat bij stress je lichaam andere dingen moet gaan doen.
3: Ja, dus het was eigenlijk de eerste keer dat emoties en lichamelijke reacties met elkaar verbonden werden.
0: Hij merkte toen, het hele spijsverteringsstelsel stopt ermee. Want die hond denkt, what the fuck is mij overkomen?
3: Inderdaad,
0: fight or flight.
3: Met die knoop. Ja.
0: Met die knoop?
3: Ja.
0: Knoop in zijn maag, knoop in zijn zakdoek. Oké, dus toen hebben ze samen, dit is stress.
3: Ja.
0: Is stress is het een negatief ding?
3: Want nee, dat is de denkfout die veel mensen maken. Stress op zich is eigenlijk heel goed voor ons. Want het beschermt ons tegen allerlei veranderingen in onze omgeving. Te veel stress is wel slecht.
0: Dus als je iemand hebt die zegt, wil je een knoop doorslikken? Daar ligt ergens de grens.
3: Ja, misschien vinden mensen dat ook wel prettig soms. Dat weet ik niet. De grens tussen stress.
0: Ik kijk even naar Willemijn. Zijn er mensen?
1: Ik kijk even achter.
0: Ja, mooi. Dus dan hebben ze op een bepaald moment uitgevonden, dit is stress. Kun jij omschrijven, jij hebt er een boekje over geschreven.
3: Ja.
0: Kun jij omschrijven, wat is stress? Want het is, wat is het?
3: Ja, eigenlijk is het dus een lichamelijke reactie op veranderingen in onze omgeving. En dat is dus eigenlijk iets heel nuttigs, want dat helpt ons overleven in een wereld die constant verandert. En dat paradox, waar de titel naar verwijst,
0: het heet namelijk de stressparadox,
3: inderdaad,
0: van overlevingsmechanisme tot welvaartsziekte.
3: Ja, dus dat slaat eigenlijk op een andere paradox dan wat ik net vertelde, dat stress veilig is, maar dat we er ook heel veel last van kunnen hebben.
0: Ja?
3: Maar tegenwoordig, op heel veel vlakken, zijn we eigenlijk veiliger dan ooit. Zeker in deze westerse wereld. Maar de stress is er niet per se minder op geworden.
0: Wij voelen stress, terwijl je zegt, ook eigenlijk is er veel minder reden tot stress. Ik bedoel, we hebben nog steeds, wolven en Caroline van der Plas. Maar verder is er heel weinig wat echt mis kan gaan.
3: Ja, maar we hebben wel allemaal, de meeste mensen hebben een dak boven ons hoofd. We hebben toegang tot zorg, tot onderwijs.
0: Precies, dus we zijn
3: eten.
0: Veilig.
3: Dat zou je zeggen, ja.
0: En toch zijn, ik wil niet zeggen wij, want dit is een hele relaxe zaal. Maar wij in de westerse wereld zijn, in mijn gevoel, gestresster dan ooit. En je praat over burn-out en uitvallen aan aanvallende klachten.
3: Ja, dat is dus de paradox.
1: Maar is dat, maar hebben, zitten wij dat ons dan maar in te beelden? Of is
3: zeker
1: dat,
3: niet.
1: Of is nee, dat wel echt zo?
3: Het is echt zo. Ja. Het feit of er nou echt meer burn-out is dan ooit tevoren, dat is niet uitgewezen.
0: Misschien noemen we het nu burn-out of is het bekend als burn-out?
3: Ja, eigenlijk het fenomeen bestaat dus al best wel lang. Sinds de agrarische revolutie zijn wij eigenlijk van jagers en verzamelaars zijn wij naar steden getrokken. Ja. En eigenlijk sinds dat moment zie je dat mensen al te veel stress ervaren en dat ze daar last van kunnen hebben.
1: Maar je bedoelt, er is wel degelijk heel veel stress in deze maatschappij, in de westerse wereld.
3: Ja, dat komt een beetje omdat de stressoren, dat zijn dan de dingen die stress kunnen veroorzaken, dat die veranderd zijn.
1: Ja.
3: En dat is heel makkelijk te vergelijken. Vroeger zat er een tijger in een struik. En tegenwoordig hebben we to-do lists en mails, teams meetings, radio optredens. zijn hele andere stressen.
0: Vergelijk je mij nou met een tijger in een struik? Is dat nou wat hier via een omweg
3: gebeurt? Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, dat zijn zeker mijn woorden.
3: Ja.
0: Dus er zijn nog steeds alle stressende factoren.
3: Ja.
0: Die zijn er.
3: Zeker.
0: Wij hebben daarmee te dealen.
3: Ja.
0: Wat jij heel duidelijk aangeeft, ergens volgens mij ook letterlijk, is dit is geen zelfhulpboek. Jij legt uit wat stress is.
3: Ja.
0: Je legt uit wat vandaan komt.
3: Ja.
0: Je legt uit dat je nooit een knoop moet doorslikken, maar verder.
3: Inderdaad.
0: Toch? Het is geen van dit te doen bij stress.
1: Als het een zelfhulpboek was, zat ze hier heel anders bij,
3: denk ik
1: toch?
3: Ja. Misschien.
0: Hoe zat ze er dan bij?
3: Zoals jullie.
1: Helemaal zo. Onderuitgezakt.
0: Ja. Oké. Het is geen zelfhulpboek, daar zijn er wel eens veel van. In een boekwinkel, je hebt planken met zelfhulp.
3: En het is ook niet iets fouts. Nee. Er zijn heel veel dingen die kloppen. Als je goed ademt, kan je rustiger worden. Als je veel buiten wandelt.
0: Als je goed ademt, dan blijf je in leven.
3: Ook dat, maar als je dus rustig ademt, word je daadwerkelijk ook rustiger.
0: Wat is rustig ademen?
3: Ja,
1: dat gaat te lang
3: niet
1: duren.
3: Niet zoals dit.
0: Nee,
1: gaat te lang duren.
0: We ademen toch allemaal?
3: Ja, er is een techniek dat je 4 tellen inademt.
0: Oké, even mee. Even 4 tellen inademen. Ja, daar komt hij aan. Allemaal. En dan?
3: En dan moet je 4 tellen vasthouden.
0: 4 tellen vasthouden.
3: En dan moet je 4 tellen uitademen. En dan moet je hem 4 tellen vasthouden en dan...
0: Zie je wat hier gebeurt? Is nog niet te geloven. Het is echt onwaarschijnlijk.
3: Ja.
0: Ik heb hier nog nooit meegemaakt op zaterdagmiddag. Volledig relaxed.
3: Rust.
0: Dus ademhalingsoefeningen kan. Zijn er in jouw persoonlijk leven, je bent nu heel relaxed en het was een hartstikke leuk gesprek.
3: Mm-hmm.
0: Zijn er dingen die jij doet als de stress dreigt of optreedt? Nogmaals, het is geen zelfhulpboek, maar ik wil het toch weten.
3: Ja, helemaal achterin staat dus een lijstje met persoonlijke tips. En die zijn niet wetenschappelijk onderbouwd.
0: Nee, maar niet.
3: En het is ook, je moet allemaal voor jezelf uitvinden wat dus goed werkt.
0: Je hebt je nu voldoende ingedekt.
3: Dankjewel.
0: Vertel me even. Ja, dat zijn wetenschappers, die geven nooit... Ja.
3: Wat mij helpt is ademen ten eerste.
0: Nogmaals, dat moet je ook altijd blijven doen.
3: Zeker, dankjewel. De film Pride and Prejudice.
0: De film Pride and Prejudice.
3: Dat helpt heel erg.
0: Daar word je rustig van?
3: Ja, wel uit 2005.
0: Ja, natuurlijk specifiek. Niet die andere. Dat was echt een kut film. Okay.
3: Boeken lezen.
0: Gewoon boeken. Eerst kopen.
3: Eerst
0: kopen.
3: Ja, het zijn twee verschillende hobby's.
0: Want hier dus, naar de boekenwinkel aan de overkant, daar word je heel rustig van.
3: Die Bijleveld.
0: Ja.
3: Ja, ik ook.
0: Ja, ik noem geen namen, maar
3: sorry,
0: dat is wel
3: dat heb ik wel gedaan nu.
0: En ja, enige, mijn stress is daar, ze hebben zoveel boeken.
3: Ja, maar ja.
0: Dat is lastig.
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: Wat doe je nog meer?
3: Wat doe ik nog meer? Ja, je hebt de lijst voor je, dus
0: Sports Romance, ik weet niet of dat is. Camilla Thee van een bepaald merk.
3: Ja, True Crime helpt ook.
0: True Crime. En kijk naar de Noorse versie...
3: Van The Voice.
0: De Noorse versie van The Voice. Daar word je rustig van.
3: Ja, dus dat zou ik zeker aanraden. Ja.
0: Het is een briljant boek. Een van de beste boeken die ik op dit moment in mijn hand heb. Eline Kraaienvanger, De Stress Paradox. Dankjewel.
3: Aaron.
4: Stress is een van die overschatte dingen. Ik ben zonder stress ook heel erg scherp. Ik sta hier elke week voorkomen kalm te zingen. Met een tekst over het laatste onderwerp. Met

0: Schip, Stolling, samen met in de redactie van Peter, Nette Smit, Aja, we iedereen zijn goud, zijn gaan we de Vries, optreden, Pastor, Trainer, Gaspar, Lieke Brein, Techniek, Martijn, Kool, Stijn, Michel, Remijn, en hier Klaas, en Raskers, eindredactie, Maja, de Kool.
1: Dit was Spijker Kom voor deze week, fijn dat je erbij was. Volgende week hier, Trigger Finger, kom dat zien. Nu is het tijd voor, dit is Jorien, met Jorien Renkema. Blijf luisteren, goed weekend.
0: Oh, goed weekend.
2: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Met deze week in de bonus. Haverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Goedemiddag, het is 2:00. Zometeen hoor je Pamela van Toto. Na het nieuws van NOS, dit is Michel Koenen.
6: In Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood door Israëlische aanvallen. Die was op een appartementengebouw in Gaza-stad, zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. Afgelopen dagen heeft Israël meerdere aanvallen uitgevoerd op Gaza. Afgelopen woensdag werden er ook al 3 Palestijnen gedood tijdens een aanval. Het land claimt dat die aanval was gericht op een Hamas-militant die aanvallen op het leger zou hebben voorbereid. Er worden bijna geen nieuwe dieselauto's meer verkocht in Nederland. Ook tweedehands diesels zijn minder populair. Dat komt vooral door de hoge dieselprijs. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen dieselauto's rond. Inmiddels zijn dat er nog zo'n 560.000. En dat gaat deze dieselliefhebber en Mercedes-verzamelaar aan het hart, hoorde verslaggever Aida Brands.
7: Doet het u een beetje pijn dat eigenlijk niemand meer op deze wagen zit te wachten?
8: Ja, dat doet me zeker pijn. Ja, inderdaad. Want de diesel is nog steeds de meest economische auto om te gebruiken. Alleen het wordt vaak door overheden en specifiek in Nederland wordt het gewoon zo belast, zeg maar, aan wegenbelasting, dat het vaak niet meer interessant is. Die auto's blijven nog jaren rijden.
7: Aan u gaat het in ieder geval niet liggen?
8: Zeker weten we niet.
6: En nog meer autonieuws, want Max Verstappen die heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. Dat deed hij op het circuit van Sepang. Verstappen die is sowieso lekker bezig dit weekend, vindt Formule 1-verslaggever Louis Dekker.
9: Ja, zeer overtuigend. En daar begon hij gisteren al mee in de trainingen. Vanochtend in alle vroegte nog een keer heel erg snel en maakte het in de kwalificatie af. En ja, voor iedereen die denkt, dat heeft hij toch wel vaker gedaan. Ja, dat klopt. Hij is viervoudig kampioen, maar dit jaar stond hij nog droog. En sterker nog, hij heeft ook nog geen race gewonnen. En misschien wint hij morgen voor het eerst dit jaar.
6: De Grand Prix van Bahrein ging in april niet door vanwege de oorlog tussen Iran en de VS. Er wordt nu dus alsnog gehouden in Sepang, dat is in Maleisië. En ja, mocht je nog een familieruzie goed willen maken, dan moet je er wat haast achter zetten. Want na 25 jaar zet de EO een punt achter het familiediner. TV-programma dat probeert dus familieleden die al jarenlang ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Presentator Bert van Leeuwen die maakte het nieuws bekend in een video op zijn sociale media.
10: Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, het familiediner stopt. Echt waar. Maar het goede nieuws is, we maken nog 1 serie. Dus grijp je kans voordat het laat is en meld je aan via hetfamiliediner.nl. Gewoon doen. En dan ga ik snel door het woord.
6: Of het iets met bezuinigingen of kijkcijfers te maken heeft, dat zei Bert er verder niet bij.
7: Het is natuurlijk wel te hopen dat die beroemde limousine van het familiediner, dat dat geen diesel was. Want anders raken ze die natuurlijk aan de straatstenen niet meer kwijt, hè, hoorden we net.
6: Dat juist de reden.
7: Ja,
6: want,
7: dat zou ook nog kunnen.
6: Het kost natuurlijk klauwen met geld. Het weer nog zonnig, met vooral in het noorden en het westen sluierbewolking. Ja, het is toch aangenaam warm nog voor de tijd van het jaar en graad of 20.
7: Over naar de ANWB verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, het loopt onder andere vast op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Want tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Er wordt omgereden onder andere op de N307 Lelystad richting Kampen. Vanaf Dronten heb je daar 20 minuten extra reistijd. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Vanaf Leusden-Zuid doe je er 10 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En tot slot de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Vanaf Burg-Haamstede heb je 25 minuten extra reistijd vanwege de marathon van Zeeland.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30%.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

over meepraten. Belangrijke levenslessen uit muziek leren. Zoals dat een stukje van een bloemkool ook weer een bloemkool die op zich is. Die komt van Daniel Loewis. Of dat je altijd on the bright side of life moet looken. Nou, dat lukt mij niet altijd hoor. Maar Nelly Furtado, die je nu op Radio 2 gaat horen, die haalde in haar leven de levenslessen uit de muziek van Salt and Pepper, Mary J. Blige en TLC. Was ze heel groot fan van als tiener. Allemaal stoere vrouwen dus, die Nelly Furtado leerde dat ze haar eigen keuzes moest maken. En dat heeft haar uiteindelijk ook geholpen bij het schrijven van haar eigen muziek later. Want aan het begin van de carrière van Nelly Furtado waren er vrienden en collega's die haar lieten vallen nadat ze succes begon te krijgen. Want toen was ze te mainstream geworden, vonden ze. Nou, Nelly Furtado dacht vooral, fuck dat. En geïnspireerd door die stoere vrouw uit de jaren 90 waar ze mee opgroeide, schreef ze een liedje over letterlijk dat wat haar was overkomen. You liked me until you heard my shit on the radio. Een van mijn favoriete zangeressen uit de Zero's. Grijs gedraaid heb ik haar toen ik zelf een tiener was. En daarmee inspireerde Nelly Furtado mij dus weer. Cirkeltje rond. Shit on the radio. Dit is Nelly.

reacties in de app daarvoor. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Maar ik vroeg me wel één ding af over dat nieuwe liedje van Linde Schöne. Johnny, hoe komt ze bij die naam? Want er is de afgelopen tijd maar één man in het nieuws geweest met de naam Johnny. En dat was Gianni Infantino. Je weet wel, die man van de FIFA. Dus ik dacht, ja, zou dit liedje dan misschien over hem gaan of door hem geïnspireerd zijn? Dus ik heb Linde Schöne een berichtje gestuurd op Insta met de vraag, ja, wie is die Johnny van jou eigenlijk? Nou, het antwoord zal je verbazen. Het was gewoon de naam die het lekkerste paste in het ritme en de feel van het nummer. Dat heeft dus helemaal...

0: half drie. Je luistert naar Radio 2. Het is een zonnige dag vandaag. Vooral in de noorden en westen sluierbewolking en zo'n 20 graden. De ANWB verkeersinformatie krijgen we van Annemieke Boschart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de meeste vertraging nog steeds door de wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband ben je 25 minuten langer onderweg. De linker rijstrook is hier dicht. Er wordt ook omgereden en daardoor loopt het vast op de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Vanaf Leuze-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N57 richting Middelburg. Vanaf Neeltje Jans heb je een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. En voor het nieuws is hier Michel Koenen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een schietpartij in de buurt van het Vondelpark in Amsterdam is vannacht een man van 34 om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, dat meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog maar 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. De eerste interlandperiode van Xavi als bondscoach van Oranje is bijna klaar. Hij is voor het grootste deel tevreden, maar vindt ook dat er dingen beter moeten, zei hij net op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd die Oranje morgen nog speelt tegen Servië. En tienduizenden mensen die hebben gisteravond het feest van het jaar in Leiden afgetrapt. Leiden ontzet. Dat deden ze met de taptoe, de kermis, liters drank en talloze optredens. Bij het Leidense ontzet hoort natuurlijk ook traditioneel eten, zoals kilo's hutspot met klapstuk, dat is rundvlees en jus. En daar stonden veel mensen voor in de rij.
3: Ja, het is gratis. Ja, ik denk een gesuikerde drol dat ze ook in de rij hadden gestaan.
4: Eet smakelijk!
3: Nou, we hebben hier de hutspot. Kijk, we gaan even uit de rij, want het is natuurlijk service terug.
4: Ik vind het een beetje uitzien als diarree.
3: Ja, nou ja, goed, je krijgt het er ook van. Eén tip, je moet een bodem hebben, dus... Pleurt het erin, meid. Het komt er vanzelf hetzelfde uit.
0: Ja, ze waren, wie is goed, deze man?
2: Ja, allemaal mensen die daar gezellig, zeer beeldend afkwamen... Nou. Op de hutspot met klapstuk. Zowel gisteren als vandaag worden honderdduizenden mensen in de binnenstad verwacht.
0: Hij heeft het niet echt verkocht, vind ik, die hutspot.
2: Nee, zoals een collega van me zei, het ziet eruit alsof het alles gegeten is.
0: Ja, dat zei hij natuurlijk ook, ja.
5: Jorien Renkema.

0: Eigenlijk was dit liedje van Deep Blue Something eerst geschreven rondom een andere film van Audrey Hepburn.
1: Dit is Jorien.
0: Namelijk Roman Holiday. Wat op zich ook best wel had gepast in de tekst. And I said, what about Roman Holiday? Maar goed, de zanger van Deep Blue Something die had die film een keer gezien. En die schreef er daarna een liedje over. Maar uiteindelijk vonden ze Breakfast at Tiffany's toch een betere titel dan Roman Holiday. En nu lijk ik misschien net een filmkenner. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Alleen weet ik toevallig wel dat de track die je nu gaat horen op Radio 2 ook een link heeft met een bekende film. Namelijk in de film Jerry Maguire. Daar zit namelijk een scène in met Tom Cruise die dan in de auto zit op een euforisch moment en dan dit doet.

0: Mr. Props. Wat een gedragen einde is dit, hè? Prachtig gedaan. Nothing really matters. Moet je ook heel gedragen afkondigen. Ja.
1: Jorri Renkema.
0: Boodschappenlijstjes, verlanglijstjes, to-do-lijstjes. Nou, ga zo maar door. Ik ben er dol op. Ik heb ze allemaal in mijn telefoon staan. En mijn liefde voor muziek steek ik ook niet onder stoelen of banken. Dus daarom vind ik het zo fijn dat ik het allemaal met elkaar kon combineren ieder weekend in Jorien Renkenmaar. Mijn naam is Jorien Renkema. Dus ga jij vandaag bijvoorbeeld de tuin even flink onder handen nemen? Of ga je vandaag met een paar vriendinnen bij elkaar zitten om een babyshower te organiseren? Nou, misschien kan je nog wat goede muzieksuggesties gebruiken. Daar wil ik je graag mee helpen. Want dan maak ik dus graag een lijstje met liedjes die voor een bepaald thema heel erg geschikt zijn. Nou, stuur me vooral even een appje in de NPO Luister-app. En dan zet ik dus 3 fantastische platen voor je op een rij in Jorien Renkenmaar. Dus kom maar door met die leuke thema's. En dan mag jij dus tegen mij zeggen... Jorien, rank hem maar. Draai ik ondertussen Softcell. Dit is Tainted Love.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander.

0: Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Zometeen muziek van de Red Hot Chili Peppers, Danny California en ook Alex Warren met Passenger hoor je zometeen. Maar nu eerst het nieuws, dit is Michel Koenen.
2: Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs van 34 en 36 aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Volgens het OM hadden ze plannen voor 20 september, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Ze hadden een handleiding gekregen om een zelfgemaakte bom te maken en ze hadden een verkenningstocht uitgevoerd in Manchester om te kijken wat een geschikt doelwit zou kunnen zijn. En ze hadden onder meer het Joods Museum bezocht en de Heaton Park synagoge. Nou, de twee verdachten werden gearresteerd op Yom Kippur, de Joodse heilige dag. En het vermoeden is dat ze op die dag de aanslagen wilden uitvoeren.
2: Vorig jaar was de synagoge in Manchester ook al het doelwit. Bij die aanslag kwamen 3 mensen om, onder wie de dader. In Amsterdam is gisteren 350 kilo illegaal vuurwerk ingeleverd. Sinds 1 augustus is een landelijk vuurwerkverbod. Daarom kunnen mensen op verschillende plekken in het land vuurwerk inleveren zonder dat ze daarvoor een boete krijgen. Het was een flinke buit in Amsterdam.
4: Er zitten echt, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar echt, er zitten hele foute dingen bij.
5: Er gebeuren te veel ongelukken mee en ik begrijp ook heel erg dat het gewoon goed is om ergens een punt te zetten.
4: Bij ons in de buurt heb ik even verzameld en dan dacht ik van nou, weg die rommel. Ik vind het echt doodeng om weg te brengen, maar ik wil er wel vanaf.
2: Het vuurwerk wordt binnenkort vernietigd. Het is druk in Zeeland, want daar is de kustmarathon bezig van Burghaamsteden naar Zouterlanden. Vanochtend waren de mountainbikers als een van de eerste aan de beurt. En het eerste stuk werden ze nog begeleid door mensen van de organisatie.
6: We gaan tot eigenlijk het eind van Zouterlanden de voorrijden. Want er zitten een aantal snelle jongens tussen. Die willen zo snel mogelijk in Burghaamsteden aankomen. Maar om het een beetje redelijk te houden in het dorp, rijden wij ervoor om ze tegen te houden eigenlijk.
2: En dat het druk is in Zeeland hoor je zo wel van de ANWB. Bij de renners zijn trouwens de eerste mensen net gefinished. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met daarin $128.000. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat het logo op de tas stond, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, die was vergeten de tas met geld mee te nemen. Kan gebeuren. Het geld is dus teruggegeven.
1: Maar iemand die dus met onderhoud bezig is van een pinautomaat, die stopt blijkbaar dat geld in een plastic tasje van een kiprestaurant?
2: Dat riep bij ons ook enorm veel vragen op. Ik denk niet dat het meest dat een goedkope klusjesman
1: is. Ja, precies.
2: Het weer dan nog. Het is nog altijd zonnig. Vooral in het noorden en het westen ook wat sluier. Buienbewolking, ja, een aangenaam warm hoor, een graad of 20.
1: Dankjewel. Over naar de ANWB dan, daar zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Vertraging nog steeds door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord-West heb je een half uur tijdsverlies. De linkerrijstrook is dicht. Dan een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A10, de ring oost richting Zaanstad, gebeurde er een ongeluk bij Zeeburg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A27, Breda richting Gorkum, vanaf Hank 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En je hoorde het net al, het is druk in Zeeland en dat merk je ook op de weg. Onder andere op de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Kamperland en Vrouwenpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
10: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
9: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
10: Ja toch?
9: Kijk op wakkerdier.nl.

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
3: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
2: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: 2, you're the passenger daarvoor. En de Red Hot Chili Peppers en Danny California.
1: Jorri Renkema.
0: Ik ga zoals ieder weekend weer liedjes op een rijtje zetten. Vandaag doen we dat in een thema waar ik zelf heel blij van word en waar ik al een beetje op hoopte. En sinds ik ben begonnen met dit radioonderdeel hoop ik al dat er iemand mij appt over zijn of haar bruiloft. Nou, het moment is daar hoor. Hier is Radio 2-luisteraar Wessel.
2: Dag Jorien. Volgend jaar ga ik trouwen met mijn verloofde. En zijn nog druk bezig met financiën aan het regelen. Het duurt nog wel eventjes, maar zijn ook al bezig met het zoeken naar een nummer dat na het jaarwoord kan. We houden van drommige en sporksachtige muziek. Ben jij nummers voor ons, Renke?
0: Oh, dit vind ik heel erg leuk, Wessel. Liedjes voor een bruiloft. En dan dat specifieke moment na het ja-woord. Nou, ik heb daarover na zitten denken de afgelopen minuten. En ik dacht, ja, je kan eigenlijk verschillende soorten liedjes gebruiken voor dat moment. Je kan iets ultiem romantisch gebruiken. Of misschien iets dat textueel heel toepasselijk is. Voor het moment dat je dus ja gezegd hebt en je handtekening hebt gezet. Maar je kan ook kiezen voor iets dat gewoon heel lekker voelt. Dat gezellig, leuk en vrolijk is voor het moment dat waarschijnlijk de zenuwen allemaal weg zijn. Want je hebt het belangrijkste deel van de ceremonie gehad. En ik moest meteen denken aan een bruiloft waar ik vorig jaar bij was. Sterker nog, vorig jaar had ik de grote eer om zelf de ceremonie te leiden op de bruiloft van een goede vriendin. Ik mocht haar en haar man dus echt in de echt verbinden. En zij kozen na hun ja-woord voor een heel origineel liedje dat ik, nou, dat had ik zelf nooit bedacht voor bij een bruiloft, maar ik vond het zo passend en zo leuk. Dus die heb ik op nummer 3 gezet in Jorien Renkema. Voor liedjes na het ja-woord. Dromen die uitkomen. Daryl Hall en John Oates. You make my dreams come true.

0: liedjes van eind jaren 90, begin zero. Zoals deze van Jennifer Lopez, If You Have My Love.
1: Jorri Renkema.
0: Vandaag liedjes voor NPO Radio 2 luisteraar Wessel. Die gaat volgend jaar trouwen en die zoekt nu mooie liedjes die ze kunnen draaien na het geven van het ja-woord. Vind ik een hele leuke uitdaging. Op nummer 3 rankte ik Daryl Hall en John Oates met You Make My Dreams Come True. Gewoon een lekker feel-good nummer voor het moment waarop die zenuwen waarschijnlijk weg zijn na het tekenen, na het ja-woord. En ik zei net al, waar je ook voor zou kunnen kiezen op zo'n moment, is een liedje dat textueel gewoon heel goed bij dat moment past. Nou, via de app kwamen heel veel mensen met precies het liedje waar ik op doelde. Natuurlijk, Signed, Sealed, Delivered. I'm

0: Mooi nieuw liedje van Raccoon. Met recht, de topsong van aankomende week. Dicht bij het vuur heet hij. Ik krijg ondertussen een berichtje van Wessel. Ik ben voor Wessel ben ik liedjes aan het ranken voor na zijn ja-woord. Wat volgend jaar gaat gebeuren. Op nummer 3 hadden we Daryl Hall en John Oates. Met You Make My Dreams Come True. Signed, Sealed, Delivered van Stevie Wonder op nummer 2. Wessel laat weten dat hij daar heel blij mee is. Nou, zometeen de ontknoping van Jorien. Ranken maar de nummer 1 komt eraan. Eerst nog even het weer voor je. Nou, het is best wel een mooie dag vandaag. Morgen wordt het ook een mooie dag. Lokaal een buitje dan, maar de rest van de dag is het droog. En dan wordt het 18 graden in het noorden tot 21 graden in Limburg. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
1: Hallo. Ja, ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Nieuwedijk ging het namelijk mis. Ze zijn er nu aan het bergen, maar reken nog op 50 minuten extra reistijd. Ook een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein is de rechterreis strook dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En nog eentje op de A10, de Ring Oost, richting Volendam. Voor Zeeburg nu 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
2: Jorien Renkema.
0: CNC Music Factory, gonna make you sweat, komt eraan. Is niet echt iets voor je huwelijksvoltrekking, zou ik advies.

te draaien tijdens de ceremonie. En dan specifiek voor na het ja-woord. Nou, op nummer 3 rankte ik Daryl Hall en John Oates. You Make My Dreams Come True. Gewoon omdat het een lekker vrolijk sfeertje is voor als de spanning even mag zakken tijdens de ceremonie. Op nummer 2 rankte ik Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours van Stevie Wonder. Omdat hij natuurlijk textueel gewoon heel toepasselijk is. En toen dacht ik, ja, dan zet ik op nummer 1 een van de meest romantische liedjes die ik persoonlijk ken. Ik vind dit heel erg geschikt voor tijdens een huwelijksceremonie. Dit is echt een tranentrekker. Dit liedje gaat over iemand die zich realiseert, met jou aan mijn zij begint mijn leven pas echt. En ik vind dat zo'n originele manier om te zingen. Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Hierin wordt gezongen. Ik denk dat ik blind was voordat ik jou leerde kennen. Pas nu zie ik de echte schoonheid van de wereld. Nou, dat is toch prachtig poëtisch verwoord. En hoort dit dan ook? Ja, witte jurk, Wessel in een mooi pak. Ik zie het voor me. Op nummer 1 gerankt in liedjes voor na het jaarwoord. Bright Eyes. This is the first day of my life.

0: Ja, confession over dit liedje. Ik verstond eigenlijk nooit zo goed wat er nou echt precies werd gezongen in deze van CNC Music Factory. Ik dacht altijd Everybody Get Down. Totdat dit de tune werd van het tv-programma Everybody Dance Now. Toen dacht ik, oh, dat is wat ze zingen. Everybody Dance Now.
1: Jorrie Renkema.
0: We zijn druk bezig met het ranken van liedjes voor Wessel. Wessel gaat volgend jaar trouwen en hij zoekt liedjes om...

van Wessel. First Day of My Life van Bright Eyes. Wessel zocht namelijk liedjes voor na zijn ja-woord. En wat echt heel toevallig is, ik draaide dus Bright Eyes met First Day of My Life als nummer 1. En hij appt nu, oh mijn god, dit nummer stond ook al op onze radar en was al een grote kanshebber. Maar dit wordt hem 100% als zelfs jij hem aanraadt. Nou, wat leuk zeg Wessel. Vind ik heel erg tof. Wil je zelf iets laten ranken door mij, dan kan je dat er altijd even doorgeven via de Radio 2 app. Misschien weet je wel iets voor morgen of voor volgend weekend. Kijk maar even wat je doet. Iets anders. De popmuziek. Laten we zeggen dat de popmuziek anno 2026 dik 70 jaar bestaat. En in die 70 jaar zijn ze allemaal al meer dan eens bezongen. Allereerst de zondag. Sunday morning, rain is falling. Nou, de maandag natuurlijk ook. Just another manic Monday. De dinsdag. Deze volgende was wat lastiger, maar ook die bestaat. Ja, en dan? En natuurlijk komen we dan nog bij. Ja, en deze die je nu op Radio 2 gaat horen, die gaat over de zaterdag. 21 Pilots.

0: Dit is NPO Radio 2. Ster. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
14: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: I'm the queen of the show!
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Dit is NPO Radio 2.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 70 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Dan wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum gebeurde eerder een ongeluk tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op een half uur extra reistijd. En tot slot de N325 richting Nijmegen voor het Gelredoom 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
16: Zometeen op NPO Radio 2.
19: Muziekcafé.
20: Ster. Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
29: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
31: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
32: Wil je met me trouwen?
31: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
33: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Muziekcafé.

You somebody, Kings of Leon, een heel goede middag. Je luistert naar Muziekcafé. Ja, het programma Beste Zangers is in volle gang. En vandaag heb ik twee artiesten te gast die daaraan meedoen. Na vijven hoor je de man die vanavond centraal staat in de uitzending. Hij kan alles, van musical tot songfestival, tot zijn eigen muziek, tot het vertolken van muziek van anderen in Beste Zangers. En van het laatste gaan we veel horen deze middag. Jean-Guy McCroy. Maar nu op het podium. Ik ben altijd blij dat ze er is. Omdat ze een nummer altijd ingeleefd en doorvoeld weet te zingen. En dat doet ze ook in Beste Zangers. Fee Klaassen zong dit nummer voor haar. Maar zij zingt hem nu. Geef haar een heel groot applaus. Zoe Levi!

0: Dank jullie wel.
1: Sluit me in je armen, Zoe Levi. Zo mooi. Zo mooi. Ja, ze moeten even terug, even hier naartoe komen. Ja, ze is weer helemaal professioneel de microfoon in de standaard aan het duwen. En allerlei dingen op het podium aan het doen.
2: Spannend.
1: Spannend. Hey Zoe.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Weet je ja? Wel? Moet ik dit ding... Ik hoor jou gewoon.
1: Oh, je hoort mij gewoon. Ja, ja, je hebt je oortje al in. Een koptelefoon op oortjes. Kan. Het kan wel, maar het is een beetje dubbelop. Jij bent lekker bezig. Je zit in Beste Zangers. Jouw aflevering is al geweest. Dit is, was een grote droom van jou volgens mij om hier aan mee te doen.
2: Ja, het was echt een hele grote droom, ja.
1: En hoe bevalt het?
2: Ja, heel goed.
1: Is de droom,
2: is de droom
1: zoals hij in je dromen was?
2: Ja, ik denk dat dromen altijd wel leuker zijn, wil ik niet zeggen. Maar toch het genieten van een droom is wel altijd, het, denk ik, toch het leukste.
1: Ja.
2: Maar nu die is uitgekomen, ben ik wel heel blij.
1: Want hoe kwam dit samen? Wanneer kreeg jij dit telefoontje? Wanneer wist je het? Hoe reageerde je?
2: In januari al.
1: Ja.
2: Dus het was heel koud. Het was winter natuurlijk, want ja, de winters zijn echt niet te doen. Dus ik liep zo als een soort mol door de stad. En ik kreeg opeens een mailtje van je zit in het seizoen van Beste Zangers. En toen schreeuwde ik dat dus heel hard op straat. En toen gingen random mensen mij feliciteren. En toen dacht ik, dit is natuurlijk niet de bedoeling. En toen heb ik dus maandenlang dromen gehad dat ik werd gebeld. Van ja, omdat je het hebt verklapt mag je dus niet meer meedoen. Ik had gewoon nachtmerries ervan.
1: Maar dat jij ziet dat dan op je telefoon en dan ga je hard op voor...
2: Zo, zeg maar. Maar is heel raar, midden in de stad, op een zaterdag.
1: Ja, best wel raar. Maar wel leuk dat mensen je gingen feliciteren.
2: Ja, was heel leuk.
1: En dan ga je op een gegeven moment ga je op reis, ga je daar naartoe. En dan ontmoet je ook de groep, hè, de mensen met wie je dat gaat doen. En er waren toch wel wat mensen die jij nog niet kende.
2: Ja, best wel. Ja. Een beetje. Ja, Desiree kende ik niet en Faye niet. Dat was het eigenlijk.
1: Nee, dus het viel eigenlijk wel mee. Maar toch, 2 van de 10, dat is toch wel iets. En Desiree bijvoorbeeld, Eurodance. Ja, ik kom helemaal uit die tijd, maar dat zei jou helemaal niks.
2: Nou ja, kijk, ik heb wel een moeder die wel een beetje spicy af en toe kon zijn. Maar verder dan dat...
1: Jij vindt Eurodance spicy?
2: Ik vind het wel spicy.
1: Je vindt het spicy?
2: Van die pakjes ook en die kleine korte badpakjes.
1: Ja, de jaren 90 zijn... Ja, ze waren spicy. Misschien heb je wel gewoon gelijk. Was het iets waar je heel erg in moest duiken? In het repertoire van de mensen die je niet kende?
2: Ja, heel erg. Maar eigenlijk bij iedereen. Ook de mensen die ik wel kende. Moest toch heel goed nadenken van wat is nou echt een nummer wat bij mij past. Waar kunnen we echt iets mee? Heel fijn team heb ik hoor. Want ik heb het echt niet alleen gedaan. En we hebben niet geslapen.
1: Jullie hebben niet geslapen? Nee.
2: Wel hele mooie dingen gemaakt.
1: En had je een insteek van, nou, als ik die nummers ga bewerken, dan wil ik altijd dat ze bijvoorbeeld heel erg mijn vibe meekrijgen? Of ging je het echt per liedje bekijken?
2: Nou, het was wel een bepaalde. Ik moest wel een bepaalde vibe, zeg maar, van mezelf houden. Mm-hmm. Omdat ik heb gewoon wel één vibe, zeg maar. Dat is ook wel leuk als ik dat dan op tv kan laten zien.
1: Wat is die vibe?
2: Ja, wat je krijgt nu eigenlijk. Ja. Het is allemaal een beetje rustig. Ik hou gewoon van ballads. Ik hou van vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb bijvoorbeeld voor Jean-Gu, snippet, heb ik dus een uptempo. Maar dan zie je mij soms ook echt zo kijken van, moet ik nu dansen? Moet ik nu? Wat moet ik
1: wat
2: doen?
1: Wat moet ik met mezelf?
2: Dus ze hebben het wel allemaal echt naar mij getrokken. Mm-hmm. Maar wel echt ook de verhalen eigenlijk van de mensen erin gehouden. Dat vond ik wel belangrijk.
1: En wat is het nummer waar je het meest trots op bent? Wat is het best gelukt voor jouw gevoel?
2: Ja, ik denk, kijk, die van Desiree vind ik echt heel mooi.
1: Ja.
2: Wat ik voor Vee ga doen, vind ik heel mooi. En in de duettenaflevering heb ik ook iets heel moois gemaakt met een ander persoon. Want duetten natuurlijk.
1: Ja, nou, als we even op straat gaan lopen, dan zal je dat wel ergens
2: ik
1: weer gaan schreeuwen.
2: Ik denk dat ik het, je gaat het me horen zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Als ik het je mail, ga je het weer lopen schreeuwen. Je zei net al het nummer van Desiree. Dat is Never Alone.
2: Ja.
1: En daar heb jij van gemaakt, Nooit Meer Alleen.
2: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd hoe je dit gaat brengen hier op dit podium.
2: Het is al zover dan.
1: Ja, wat zeg? Ja, het is al zover. Ja, als je wilt tenminste.
2: Heel slokje water nemen.
1: Ja, neem maar even een slokje water. Ja. Want heb je het eigenlijk vaak met... Want dit is met je eigen band. Heb je dat
2: Zeker.
1: Vaker gedaan?
2: Met mijn eigen band spelen? Mm-hmm.
1: Nee, ja, dat snap ik wel. Maar dit nummer.
2: Oh nee, dit is de eerste keer.
1: Kijk.
2: Dit is echt een doopvuur. Ik kwam hier binnen vanmiddag en ik zei, dit wordt echt even pittig.
1: Ja. Ja, want je doet het natuurlijk daar met de Marcel Visser Band.
2: Ja, en dan is het ook het momentum, weet je. Je staat daar voor die mensen, je hebt heel veel adrenaline. Je moet ook, weet je, ik moet nu.
1: Ja.
2: Het moment is heel anders, maar nu ook een heel leuk moment.
1: Maar je moet wel nu.
2: Maar ik moet wel.
1: Je moet wel. Ja, het is niet dat je niet moet.
2: Ik wil het proberen te rekken.
1: Ja, nee, absoluut niet. Je moet, ze gaat het ook doen. Zoe Levi, je hoort er straks nog langer hoor, dus maak je geen zorgen. Maar ze gaat nu dat nummer doen wat ze ook in Beste Zangers deed. Nooit meer alleen, Zoe Levi en de versie van Never Alone. Geef een heel groot applaus! Ja.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, een van de grote hits van dit seizoen. Nooit meer alleen zo lief. En straks hoor je er nog 2 nummers doen, dus blijf luisteren. En als je dan denkt, nou, dit was wel echt gek live, doet me denken aan een ander live nummer wat ik ooit heb gezien. En laat me dan weten welk nummer dat was, welke artiest en waar je het zag. Want dan ga ik op zoek naar die versie of een andere versie, maar wel live van dat nummer. En die ga ik dan draaien hier op NPO Radio 2. Dus laat me weten via de NPO Luister-app. En dan hoop ik dat ik dat nummer voor je kan vinden en dat ik het kan draaien. Welke artiest, welk nummer en waar was jij toen jij die live ervaring had?

Bruno Mars on my soul. Ik vroeg jou net, heb jij een vet live optreden gezien? En zou je me daarover willen vertellen? En ja, Jana die zegt, Paolo Nutini, al meerdere keren live gezien. Fantastisch. Het publiek zingt alles keihard mee. En vooral met nieuwe shoes. En ondertussen verdrink ik in zijn mooie ogen. Ik ga de live versie van de Isle of Wight van het festival voor jou draaien, Jana. Ik hoop dat je daar blij mee bent.

Fire for me.

New Shoes, Paolo Nutini hoorde je hier op NPO Radio 2. En ja, je hoort straks nog meer live muziek hier op ons podium. Dus blijf luisteren. Want live muziek, dat is toch het allermooiste wat er is?

Sisters. En Roll With It. En op het podium staat Zoe Levi. En ze doet mee met Beste Zangers. En daarin zong Yves Berendsen deze voor haar. Maar zij zingt hem nu. Patronen!

0: Dankjewel.
1: Billy Vibe Patronen. Is dat zo mooi? En dan zing je zo heel hoog en dan zeg je zo daarna dankjewel. Heel hoog in je stem en dan dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Dat is ook mijn stem. Zo, Levi. Deze zong Yves Berendsen voor jou. Hoe was het om je eigen muziek te horen uit de mond en met de musicaliteit van iemand anders?
2: Ja, bizar eigenlijk. Omdat ik natuurlijk sowieso van Yves ben ik al best wel lang fan. Ik heb zelfs nog een foto. Ja, dat is echt gênant. Ik heb zelfs nog een foto van mijn moeder en Yves bij de Vrienden van Amstel. Echt 2 jaar geleden. En heel gênant zegt ze sowieso, je maakt een foto van mij en Yves.
1: En jij zo, oké, hey zo, Yves.
2: Hey, kan ik een foto maken met me? Zeg maar dat. Dus ik was wel een beetje fan van hem. En dan zingt hij dat nummer zo voor mij. En hij heeft zo'n beleving in zijn stem. Zo'n zwaarte ook in zijn stem. En ik hoorde mijn nummer op een hele andere manier. Dus ik hoorde de intentie waarmee ik het schreef.
1: Mm.
2: En dat heb je natuurlijk minder als je het zelf maakt. Dan zit het gewoon heel erg in jou.
1: Ja, en die verlies je natuurlijk ook. Die heb je in eerste instantie wel. Maar die verlies je naarmate je het heel vaak zingt. En opeens hoor je het dan terug.
2: Crazy.
1: En wat deed dat met jou?
2: Best wel veel. Omdat ik ook weet dat mijn moeder hem leuk vindt natuurlijk. Dus dat helpt dan ook wel mee. Maar zijn stem is gewoon bizar. Hij heeft zo'n beleving in zijn stem. Dus ik heb er later dus wel om gehuild. Op dat moment niet.
1: Ah.
2: Maar dus een week later, anderhalf. En toen ik hem ook terug hoorde, dacht ik, ja, what the fuck, Yves. Hoe heb je dat gedaan?
1: Toen raakte het
2: eigenlijk. Ja, toen raakte het me wel.
1: Was het te spannend om het je daar te laten raken? Is het dan toch omdat er camera's op staan en dat het dat je ook wel voelt wat het belang is van dat moment of van die deelname?
2: Ja, het heeft wel meer redenen bij mij. Want sowieso als het mij heel erg overwhelmed, kan ik niet huilen. Maar ik moet ook gewoon zeggen dat mijn korset ook gewoon heel strak zat. Zeg maar, ik had ook een soort make-up op. Zeg maar, het was allemaal best wel veel.
1: Ja.
2: En mijn korset zat achteraf ook gewoon echt
1: te strak.
2: Dus maar waarom best wel zo? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Op dat moment is het leuk als je staat. Maar dan moet je natuurlijk gewoon 1,5 uur zitten.
1: Ja.
2: En het gaat, ik heb ook gewoon ADHD, snap je? Dus mijn concentratie is heel kort.
1: Ja.
2: En dan gaat iemand voor jou zingen. En dan komt het op dat moment, voel ik het wel.
1: Ja.
2: Maar echt helemaal binnen laten komen kon ik op
1: het
2: dat moment.
1: Het werd helemaal afgevrongen door dat concert. Hoe heet het? Concert. Het corset.
2: Ja, dat was ook wel goed, denk ik. Want ik wilde ook toch, ik dacht dat huilen, ik weet niet of ik dat...
1: Ja?
2: Ja, ik huil niet echt mooi.
1: Had jij bedacht, nee? Hoe dan?
2: Ja.
1: Ja, je doet het nu voor en dan doe je zo je gezicht. Maar dat heb je toch niet bedacht van tevoren, van dat ga ik niet doen?
2: Nou, wel een beetje van, ik ga me wel proberen sterk te houden, zeg maar.
1: Hmm.
2: Toch wel.
1: Dus dat korset was eigenlijk een keuze?
2: Dat was een hele bewuste keuze.
1: Ja, dat is een heel bewuste keuze. Ik heb geen adem, dus dan kan ik ook niet huilen. En dat lijkt me perfect, want misschien moet ik wel huilen bij Yves Berendsen als hij Patronen zingt. Jij gaat nu Ik Zing zingen, dat is jouw eigen nummer.
2: Ja.
1: Dat is Jean Clouseau voor jou. Hoe was dat?
2: Ja, niet normaal. Ik ben ook heel mijn leven lang dus al fan van Clouseau, wordt al sinds ik klein ben thuis gedraaid.
1: Ja.
2: En mijn bonusvader, die was ook toen Clouseau, die ging zelf bijna huilen. Die vond het zo bijzonder dat ik dan met hun daar stond. En het waren zulke lieve mannen, zijn hele lieve mannen. En toen zong Koen dat en dan ging die met die skinny jeans op die tafel staan. Ja, niet normaal. Ik zei, Koen, je bent ook de enige man die een skinny jeans zo kan dragen.
1: Ja, en in anno 2026.
2: Absoluut, want hij droeg hem.
1: Hij droeg hem.
2: Hij droeg de skinny, niet hem.
1: We gaan de skinny jeans, we gaan het korset, we gaan een hele kledinggarderobe gaan we in ons hoofd hebben als we hier naar gaan luisteren. Jij gaat hem doen, jouw grote hit. Ik zing. Dankjewel Zoe dat je er was.
2: Dankjewel.
1: Ze gaat straks nog de laatste ronde plaats spelen, maar we horen haar nu zingen. En dat doen we eigenlijk het allerliefst. Die grote hit, ze gaat hem doen. Geef haar een heel groot applaus.

0: Dankjewel.
1: Zoe Levi, ik zing. Ja, ze lijkt hem elke keer mooier te zingen. Ongelooflijk. Het is prachtig. En ze gaat op tour, dus als je het allemaal live wil horen, dan kan dat. Ze gaat nog dagen doen of avonden doen. Een Nationale Lichtjesavond en in Tivoli Vredenburg staat ze. 18 december, maar dat is uitverkocht. En dan komt er een clubtour vanaf 8 april. En dan gaat ze nog naar Groningen, Zwolle, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg, Nijmegen. En daar kan je haar allemaal zien. Dus ga dat doen, want ze is fantastisch. Straks hoor je haar dus de laatste ronde plaats spelen. Dat wordt ook leuk, want ze gaat spelen tegen Jean-Guy McCoy. Ik ben heel benieuwd welke nummers zij hebben uitgekozen. Maar eerst Weather With You, Crowded House.

Crowded House Weather With You. En straks na vijven hoor je Jean-Guy McCroy hier op NPO Radio 2 Muziekcafé. En ik liep net langs de kleedkamer en het klonk niet gek. Yeah.

0: Dit is natuurlijk Yves Berendsen, zijn song Terug in de Tijd. En die doet Jean-Guy prachtig, dus dat hoor je straks.
1: APRO-TROS, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: NPO Radio 2.
12: Van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Verder langzaam rijden op de A15 richting Europoort. Vanaf Rotterdam, IJsselmonde 10 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
13: Zometeen op NPO Radio 2.
14: Muziekcafé. Ster.
15: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
21: Wil je met me trouwen?
20: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
23: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
22: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
23: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
24: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Muziekcafé.

0: en op.
1: Met a work down under. Ja, je hoort ze al praten, Zoe Levi en Jean-Guy McCoy. En we gaan een spelletje spelen.
2: De laatste ronde plaats.
1: Wat was dat nou voor gezicht dat jij maar gaf, Zoe?
0: Ja, dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, is het nu al de laatste ronde? Ik wist dat dus niet, dus ik werd hier echt een beetje nu...
1: Oh, je werd een beetje...
0: Zonder idee.
1: Nee, je hebt al een liedje in
0: je hoofd. Ja, dat is het enige wat ik heb.
1: Nou, dat is heel goed. Dat is het begin. Laten we dat zeggen. Het is het begin. Als je nu luistert en denkt, waar luister ik naar? Deze twee, Jean-Guy McCoy en Zoe Lieve. Overigens, Jean-Guy, welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja, ik heb je nog even gesproken. Wat fijn dat je er bent.
3: Hallo.
1: Wat heerlijk.
3: Ja, dankjewel.
1: En Zoe hoorden we in het eerste uur. Jou gaan we lekker in het tweede uur horen. En jullie hebben elkaar heel goed leren kennen, denk ik.
3: Ja,
1: mijn beste zangers.
3: Al vier intense dagen met elkaar.
1: Vier intense dagen. Want had jij nou niet geslapen, zei je dat?
0: Jawel.
1: Oh, wel. Oh, je had niet geslapen. Ja, je hebt niet geslapen toen je aan het repeteren was voor de nummers.
0: Ja, toen heb ik niet geslapen.
1: Toen heb je niet geslapen.
0: Daar heb ik heel veel geslapen.
1: Ja, ik dacht opeens misschien dat je daar niet geslapen van de zenuwen.
3: Nee. De laatste avond heb je voor mij niet geslapen.
1: Oh, kijk. Nu komen de details. I love it. The juice komt naar boven.
3: Wat een feestje.
1: Wat een feestje. Oh ja, natuurlijk. Afsluitingsfeestje.
0: Ja.
1: Jullie gaan tegen elkaar strijden. Jullie hebben allebei een laatste rondeplaat gekozen. En Zoe, als jij nou wint, dan kom je op een gedeelde eerste plaats.
0: Jee.
1: Oh. Ja. En Jean-Guy komt dan op het bord als hij wint. Maar wel als bij de tweede, bij alle andere hoofdjes. Dus het wordt spannend. Ze krijgen 30 seconden om een ideale laatste rondeplaat aan te prijzen. En dat kan zijn voor de club, voor een afterparty of misschien wel gewoon een kroeg. Laat het mij weten, weet je wel. Waar wil je dat dit feestje ophoudt? Zij gaan dat in 30 seconden aan jou verkopen. En dan mag je via de NPO Luister app mij laten weten wie dat het beste doet en welk nummer gedraaid gaat worden als afsluiter in dit programma. Nou, Zoe, omdat jij... Nee, jij wil niet beginnen, hè?
0: Nee, ik kan het niet aan mentaal.
1: Nee, kan je het niet aan mentaal? Oké, nee, dat is heel duidelijke taal, Jean-Guy.
3: Ja, dan moet ik.
1: Dan moet jij. Ja, dan moet jij. Je krijgt 30 seconden om die plaat aan te prijzen. En de 30 seconden gaan nu in.
3: Alright, kijk, het licht gaat aan. En soms heb je gewoon nog niet het gevoel van ik ga naar huis. En heb je nog even iets, of wat beter gezegd, iemand nodig die de eenzaamheid van de volgende dag nog even uitstelt.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik denk aan Gimme Gimme van ABBA.

0: Moest jij nou lachen omdat je het ook een beetje vulgair vond?
1: Ja, ook een beetje. Maar goed, soms is het zo.
0: Oh, gimme, gimme, gimme. Ja. Ik vind het een heerlijke laatste rondeplaat. En het is ook inderdaad, ja, het zal je laatste rondeplaat maar zijn. Zoe, heb jij, Zoe zit met haar voorhoofd tegen de microfoon.
2: Een groot voorhoofd.
0: Een groot voorhoofd en dat zit helemaal tegen de microfoon. Je hebt er geen verduzie meer in, maar je gaat het toch doen. Je gaat het doen, vrouw. Hup, hup, hup, hup, je kan het. 30 seconden gaan nu in.
2: Oké, stel je voor, je bent alleen op straat en je hebt niemand meer om je heen. Maar je wilt wel met iemand zijn. Je komt uit die club, eenzaam en alleen. Dan is er één man die jij moet horen. En dat is Ramses Shaffi met Zing, Vecht, Help, Bid, Lach, Werk en Bewonder.

0: Zo, heb jij dit wel eens gedraaid als jij een beetje dronken terugliep naar huis?
1: Ja, nuchter ook hoor.
0: Nuchter ook. Maar dronken ook, want ik kan het me nuchter voorstellen.
1: Ja,
0: maar
1: dronken
0: geeft jou,
1: ook.
0: Dit
1: ja,
0: geeft jou gewoon
1: een bepaald gevoel van hij is met mij, mensen zijn met mij en we kunnen het allemaal aan.
0: Ach, oh. Ja, dan gaat ze weer de emotionele snaar gaat ze raken. Laat mij weten via de NPO Luister-app. Wat wordt het? Wordt het Changu's nummer? Abba, gimme, gimme, gimme. Of wordt het Zoe Levi, Ramses Shaffi, Zingvecht, Helbit, Lachwerk en Bewonder? Nou, we gaan jou bewonderen, Changu's direct. Mm-hmm. Absoluut, 100% zeker. Maar jij bent vanavond gast in Beste Zangers.
2: Ja.
0: En dan is gaan dus allemaal mensen voor jou zingen. En we gaan het... Oh ja, nee, we gaan eerst een ander nummer doen. En daarna gaan we het hierover hebben. Hou vol, hou vast. Zingvecht, Helbit, Lachwerk, Bewonder.

0: Bright Eyes, Rondé. En ja, je hoorde hem net al, Jean-Guma Croy. Hij staat vanavond centraal. En dan is hij dus de hoofdgast in Beste Zangers. Gaan allemaal andere zangers voor hem zingen en zijn liedjes. En we vroegen jou, Jean-Guma, om één liedje uit te kiezen wat we nu alvast mogen draaien. En waar koos jij voor?
1: Ik koos voor Eve.
0: Ja.
1: Eve heeft echt een hele mooie versie gedaan van eigenlijk een deep cut van mij. Het laatste nummer op mijn derde album.
0: Ja.
1: En ik vind Yves echt zo'n fantastisch goede stem. Dus hij deed dat. Dat was echt smullen voor mij. Dus,
0: en dat nummer heet Alive.
1: Het nummer heet Alive.
0: Zoals jij hem hebt genoemd. En nu heet hij?
1: Dat ik leef. Als het leef.

Altijd anders dan je denkt. Geniet van waar de wind je brengt. Soms dan sta je even stil. Soms wordt het je iets te veel. Maar hoe het ook gaat, je hebt

0: Yves Berendsen, dat ik leef, ja. Het is inderdaad waar, u heeft zo'n goede stem.
1: Ja, fantastisch. Een beetje Tom Jones-achtig.
0: Ja, het is zo diep en ingevoeld en ingeleefd. We gaan het hebben over jouw deelname aan Beste Zangers. En ik kan, nou ja, ik weet in ieder geval, dat was iets wat jou heel graag wilde.
1: Ja, het stond echt heel lang op mijn bucketlist.
0: Ja.
1: Dus ik was er klaar voor.
0: Je was er klaar voor. Had je ook al bedacht? Nee, je kan natuurlijk niet bedenken wat je voor anderen gaat zingen. Maar had je al wel bedacht hoe je het aan zou gaan pakken als je andermans nummers zou gaan doen?
1: Oeh, ik moet zeggen, ik vind covers zingen altijd ook wel leuk. Ik heb gewoon ook wel andere projecten gedaan waarbij ik bijvoorbeeld muziek van Bill Withers zong. En ik vind het altijd wel leuk, omdat je... Het is leuk om een nummer te pakken wat niet van jou is en er een eigen versie van te maken. Dus ik vond het heel... Ja, ik vond het heel leuk en inspirerend.
0: En toen je hoorde wie er allemaal mee zouden doen... dus Yves Berendsen, Clouseau, Zoe Liva, Busy, Desiree, Faye Klaassen... had je toen meteen bij één artiest dat je dacht... dat nummer wil ik doen.
1: Oeh. Nou ja, kijk, bij Yves, dat is natuurlijk gewoon... ik vind Terug in de Tijd ook echt een fantastische song.
0: En
1: ik ken niemand die het geen fantastische song vindt. Dus ik was wel heel erg blij dat ik die toegewezen kreeg. En bijvoorbeeld Clouseau, daar ben ik echt mee opgegroeid.
0: Ja.
1: Mijn moeder had in Suriname een nederpop CD, daar stond Clouseau ook op. En ik vond Daar gaat ze ook altijd een heel mooi nummer.
0: Ik vind het zo vet dat je die zo direct hier gaat doen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat is echt te gek. Ja. En er gebeurde ook iets met jou, want jij ging dus opeens in het Nederlands zingen.
1: Ja, ik heb nog nooit zoveel in het Nederlands gezongen eigenlijk.
0: Nee.
1: Tijdens Beste Zangers. En ik merkte dat het wel echt iets met me deed. En het deed eigenlijk een nieuw creatief luikje open. Ik voelde ook de connectie met die taal, muzikaal.
0: Maar je had het ook in het Engels kunnen hertalen. Dat
1: had
0: je dus niet gedaan.
1: Heb ik niet gedaan. En het heeft mezelf zodanig geïnspireerd dat ik nu eigenlijk mijn eerste Nederlandstalige plaat aan het schrijven ben. Dus dat is echt een hele...
0: En dat komt echt door Beste Zangers. Omdat je daar dacht, dit is eigenlijk, dit past mij.
1: Ja, precies. Want Yves zingt in het Nederlands. Zoe zingt in het Nederlands.
0: Clouseau
1: zingt in het Nederlands. Het is echt fantastische muziek in het Nederlands. Dus... Nou ja, ook eindelijk even voor het eerst in mijn moedertaal.
0: En hoe is dat? Wat is het om in het Nederlands te schrijven? Want dat lijkt me ook anders, omdat je zo gewend bent om in Engelse teksten te denken.
1: Nou, ik dacht dus dat ik in het Engels heel... ik wil niet afdoen aan wat ik heb geschreven. Mm. Maar ik dacht al, op mijn gevoel was ik al heel kwetsbaar. Heel echt een open boek in de muziek die ik schreef.
0: Ja.
1: Maar in het Nederlands is het toch wel echt next level. Als ik dan sommige dingen teruglees, dan denk ik, ja, het staat er wel echt.
0: Oh,
1: ik kan er echt niet omheen. Het voelt gewoon nog kwetsbaarder, nog... naakter, nog directer. Dat is ook wel heel bijzonder eigenlijk.
0: En merk je dat je dan ook bijvoorbeeld als je gewoon ergens bent... dat je opeens een zin in je hoofd hebt in het Nederlands... dat je denkt, dit moet ook een liedje worden?
1: Ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk sowieso hoe ik schrijf eigenlijk. Dus, maar het was heel leuk om met die taal te gaan spelen.
0: Ja, je hebt echt een nieuwe inspiratie dus gevonden in de taal.
1: Ja. Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Wat fantastisch. Wat fantastisch. Zo leuk. En we gaan het er straks nog langer over hebben, want er komt een release show aan.
1: Ja, volgend jaar.
0: Ja, volgend jaar op 22 mei. Ja.
1: In de Melkweg. En we gaan dansen. Want het is Nederlandstalig, maar ik wilde ook al heel lang een dansplaat maken.
0: Ja, maar dit vind ik zo grappig. Je hebt die twee gecombineerd.
1: Ik heb die twee gecombineerd. Dus het is wel Nederlandstalig, maar ook met zeg maar de meest inspirerende... momenten die ik heb ervaren op de dansvloer als inspiratie. Dus ook met een beetje house-invloeden, een beetje disco-invloeden, een beetje elektronisch.
0: Ja, dat is grappig. Bij Nederlands denk ik dan meteen, dan ga je een soort ballad zingen. Maar je gaat de house-vibe op, de dance-vibe.
1: We gaan echt een beetje
0: in het Nederlands.
1: Partyen, ja.
0: Ja, ik zou willen dat we dat nu al konden horen.
1: Nog niet. Maar
0: 23
1: oktober is de volgende single.
0: Is 23 oktober. Oké, dus dat is over 20 dagen.
1: 20 dagen.
0: Oké. En is er al een naam of mogen we dat nog niet zeggen?
1: Oeh, mag wel weten.
0: Ja, toch?
1: Het heet Vloed.
0: Vloed, mooi. Ja. Heel mooi. Oké, over 20 dagen komt hij uit. Maar wat we nu gaan doen, is dat we dat Clouseau-nummer gaan horen.
1: Leuk.
0: Ga lekker op het podium staan. En het is ook een van mijn favoriete nummers. Daar gaat ze, maar Jean-Guy heeft het in het Nederlands gelaten, maar wel veranderd daar. Daar gaat hij. Geef hem een heel groot applaus. Jean-Guy McCroy! Ja.

0: Heel groot applaus. Dit was vet. Oh, daar gaat hij, Jean-Guy McCroy, hier op NPO Radio 2. En het is ook vet dat de premier dus gewoon ook op mannen valt. Dus dan is deze versie ook perfect voor de premier.
1: Ja, precies. Maar hij mag die van mij niet.
0: Hij mag die van jou niet? Nee. Oké, duidelijke taal. Duidelijke taal. New Radicals, you get what you give.

Homewrecker, Samber. En op het podium Jean-Guy McCroy. En hij gaat nog twee nummers doen. Straks doet hij terug in de tijd zijn versie van het nummer van Yves Berends. Maar eerst High on You. Geef hem een heel groot applaus. Jean-Guy!

0: Kevin McCoy, Hi on You, 2017 alweer. Ah, Feliz Nooit zijn veren en zijn streken deze song. Wat een heerlijk liedje. Jean-Guy, jij gaat een Nederlandstalig album uitbrengen. Het gaat gereleased worden op 22 mei in de Melkweg. En het heet Zolang ik blijf dansen.
1: Klopt, ja.
0: Housey. Met welke producers werk je dan? Als je opeens een andere tour, een andere kant op gaat.
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd met één producer een plaat gemaakt in het verleden. Maar ik dacht ook voor het eerst nu met verschillende mensen werken. Ik werk met 6 verschillende producers. Producers waar ik eerder mee heb gewerkt. Dus de 3 producers van mijn vorige platen. Maar het is heel leuk. En het voelde heel ook vrij. En iedere keer was het ook zeker met nieuwe mensen, alsof je op date gaat en gaat kijken wat eruit komt. Het was echt heel.
0: En hoe hield je dan vast aan dat housey, aan die dance vibe? Zei je dan als je binnenkwam, oké, jongens, weet wat jullie denken. Oh, dit wordt lekker soul en lekker dat, maar het gaat het niet zijn.
1: Mijn enige criterium was, ik moet ervan willen dansen. Mm. En kijk, uiteindelijk is het is niet een pure houseplaat. Het blijft een popplaat, maar die invloeden zitten er zeker wel in.
0: Ja.
1: En kijk, ik wil ook niet alleen maar schrijven over handen in de lucht en feest.
0: Nee.
1: Maar dat is, ik ben heel blij en heel trots op wat we hebben gemaakt met elkaar.
0: Dus. En dat is dus al af. En er is een vraag uit het publiek van Anke. En die zegt, wanneer is je plan ontstaan om een Nederlands album te maken? Want als dat was na Beste Zangers, is dat heel, heel snel gegaan. Of was het al daarvoor?
1: Voor Beste Zangers had ik, denk ik, 1 of 2 nieuwe nummers geschreven. Maar Beste Zangers was natuurlijk gewoon een heel groot project waar ik heel veel energie in moest en wilde steken. En toen ik terugkwam, had ik dus de inspiratie opgedaan door in het Nederlands te zingen. En toen ging ik schrijven, maar ik heb eigenlijk afgelopen half jaar heb ik dus de meeste songs geschreven.
0: Ja, zo leuk.
1: Ja.
0: Mees heeft ook een vraag. Wat vind je het leukste om te doen in je vrije tijd?
1: Dansen vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik doe het veel te weinig. Eten. Ik bedoel, dan ook echt met leuke mensen
0: uitgebreid.
1: Aan tafel zitten, uitgebreid. Of het nou thuis is of in een restaurant. Ik vind dat een van de fijnste dingen in het leven. Goed eten, goede gesprekken en lieve mensen.
0: En dan is er nog een vraag van Sanneke. Die zegt, welk Surinaams gezegde zou iedereen moeten kennen en waarom?
1: Mino afusensi no mas no man brokomi. Dat komt natuurlijk uit mijn songfestival nummer. Maar het gaat over, ik ben niet te breken. Kom maar, ik blijf er recht terug houden.
0: Ja, ik ben sterk. Mij kan je niet kapot maken.
1: Ja, ja.
0: We gaan naar jouw laatste nummer van dit uur. En dat is Terug in de Tijd. Het origineel van Yves Berendsen. Dan ga je dus zo'n enorme hit aanpakken.
1: Ja.
0: Dit is echt iedereen in Nederland kan dit meezingen. Wat is dan je eerste gedachte als je daaraan begint?
1: Dat ik er iets anders mee wil doen. Omdat als ik het zou zingen in de stijl van Yves. Ja, als je gaat proberen te imiteren, dan heb je eigenlijk al verloren tussen haakjes. Als in van mensen vinden natuurlijk hetgene wat ze kennen het allerleukste. Dus ik dacht, ik ga gewoon een eigen draai in proberen te geven.
0: Ja. En is het gelukt?
1: Het is gelukt, denk ik.
0: Het is gelukt. Hij gaat hem doen. Ga lekker naar het podium en we gaan genieten van Terug in de Tijd. Alleen dan in de versie van Jean-Guy McCoy. Geef hem een heel groot applaus.

0: Boy Patrol's versie van Terug in de Tijd. En ja, dat was natuurlijk helemaal te gek. Volgende week is er een nieuw muziekcafé met optredens van Ruben Heijn, Fee Klaas en Job. Ken het alles, kun je gratis en live bijwonen. In de Vorstin in Hilversum, straks na 6 hoor je de Soul Night met Bart. En dan is nu nog de grote vraag, de laatste ronde plaat, wie heeft hem gewonnen? Ja, nee, je ziet het al aan mijn hoofd, hè? Je ziet het aan mijn hoofd. Ja, dat klopt. Je hebt hem niet gewonnen. Nee. Nee, weer niet. Het is zo Levi en het is Ramses Shaffi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Het is 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. Die protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Nu wordt er weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurclubs in het voetbal maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. En daardoor krijgen spelers eerder blessures. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De weg is dicht tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En grenscontroles op onder andere de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A76 Gelingen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan naar haar toe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Titanic.
25: Bonjour, ik ben Céline Dion.
24: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
26: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
24: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
27: I'm the queen of the show!
28: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
29: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
28: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
29: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
31: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
32: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
31: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
0: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Night, traditie getrouw af met de nieuwe muziek van een Amsterdamse soloartiest. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor.
1: Hey, ik ben Jermaine Fleur en je gaat luisteren naar mijn nieuwe plaat Can't Walk Away in de Soul Night met Bart Aris op NPO Radio 2. Ik schreef dit nummer eigenlijk vanuit het perspectief van het meisje wie ik echt super erg verliefd was. Omdat zij toch haar lastige relatie niet kon loslaten. She couldn't walk away. Jaren later, dat meisje is inmiddels de liefde van mijn leven en we wonen samen in LA. Dus je zou kunnen zeggen, eind

Nou, als je ergens enthousiast over bent, dan wil je het ook zo snel mogelijk aan de mensheid laten horen. Dat had Mariah Carey ook. Deze track had ze gemaakt, Heartbreaker. Was eigenlijk bedoeld voor het album Glitter, dat momenteel trouwens zijn 25-jarig jubileum viert. Maar ze vond hem zo te gek dat ze hem al eerder dan gepland uitbracht op het album Rainbow. Heartbreaker, gebaseerd op dit stukje natuurlijk, hè?

0: 7 en half 8 en half 9 hoor je zo'n heerlijke mix van Martin Boer. Martin, goedenavond.
1: Hey Bart, goedenavond. Hi,
0: goedenavond. Je hebt weer iets heel moois in elkaar gezet. Hoeveel uur ben je er nu weer aan het knippen, plakken, knutselen, et cetera geweest?
1: Nou ja, ik ben er denk ik toch altijd wel zo'n anderhalve dag mee bezig. Ja? Maar de meeste tijd gaat eigenlijk in het zoeken naar combinaties, hè? Ja. Daar weet jij alles van ondertussen, denk ik.
0: Ja, ik mix ook wel eens wat, ja.
1: Daar gaat dus de meeste tijd in zitten. Technisch is het allemaal redelijk snel te doen. Maar net om even die twee platen bij elkaar te vinden die lekker doorlopen. Of die a cappella over die instrumentale gedeelte van die andere plaat. Je kent het.
0: Hé, hey, en hoe ver veer je dan van je stoel af als je zo'n ultieme combinatie maakt? Dus het 5 centimeter, 15 centimeter, nou, een meter?
1: Ik heb twee handvaten aan het plafond gemaakt, daar kan ik me dan aan optrekken.
0: Oh, kijk. Zeg maar. Wat zit er in de mix van vandaag, Martin?
1: Er zitten er 5 in vanavond. En we beginnen met een stukje van een salsa-klassieker. Dat is First Choice, Let No Man Put Us Under, een stukje a cappella. Dan de BB&Q Band, On The Shelf, in de remix van Ben Liebrand. De derde, disco-held uit Canada, Gino Socio, Try It Out. De vierde, een tongbreker, Carl Carlton, She's a Bad Mama Gemma. En de laatste, Pino D'Angio, My Quala Idea.
0: Hoe dat krijg je het er allemaal weer in? Hoe krijg je het er allemaal weer in? Ja, het resultaat ervan, de mix van Martin Boer, hoor je nu.

Lekker dit, hè? Nieuw oud werk dus van Stevie Wonder. Hij staat op woensdag 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam met de Songs in the Key of Life performances. Hij gaat dan naar al die liedjes doen. En er wil ongeveer de hele natie bij zijn. Kaarten regelen was ongelooflijk ingewikkeld. Ik had ook geen kaarten. Maar inmiddels heb ik mijn auto en twee kinderen verkocht. En nu kan ik er toch bij zijn. Dat is wel leuk, hè? Goedenavond, dit is de Soul Night. Met Freeze, I.O.U.

toen niet kunnen verwachten, maar die man is tegenwoordig pastoor, geloof ik. Die is voorganger voor de kerk en die treedt af en toe er wel eens op. Maar dan past hij alle liedjes die we kennen uit de jaren 90, past hij dan aan. Dan zijn die teksten net eventjes anders.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
8: Wil je met me trouwen?
7: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
20: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
19: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
20: Ja toch?
19: Kijk op wakkerdier.nl.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
23: Wil je met me trouwen?
22: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
24: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
25: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
26: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
27: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
28: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
29: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
26: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
31: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: van je weekend. Tenzij je lang weekend hebt natuurlijk. En zometeen draaien we een heleboel platen op verzoek. Hè. Ik zei het net al. Dat betekent dat als je dat doorgeeft, dat de kans echt heel groot is dat die zometeen wordt gedraaid. Mocht je alleen denken aan, weet ik veel, Slayer of Nirvana of weet ik veel, lekkere danceplaat. Daar zijn andere momenten voor. Nu gaat het om lekkere soul, disco en funk, zoals gezegd. Geef ze door via de NPO Luisterapp en dan gaan we dat zometeen voor je draaien. Nu, nieuwe muziek in de Soul Night van een artiest uit Haarlem. Zijn echte naam is Misha van der Winkel, maar zijn artiestennaam klinkt stukken meer soulvol.
1: Hey, mijn naam is Shamis en je gaat luisteren naar mijn nieuwe plaat Stop Signs in de Soul Night met Bart Arends op NPO Radio 2. Dit nummer is de eerste single van mijn aankomende debuutalbum Define. Het nummer is een aanmoediging dat alleen jij weet waar je thuis hoort. Dus ik hoop dat je ervan geniet. Check it out. Much love. Peace. Shamis.

Oké, ik ga deze plaat voorgoed anders laten klinken. Je hoorde S-Express, Theme from S-Express. En daar zit een hele duidelijke hi-hat in, toch? Hier. Dat geluid wat daar overheen zit, dus het klinkt als een hi-hat, toch? Nee, dat is het niet. Het is gewoon een echte spuitbus. Mark Moore van S-Express was de standaard hi-hat klank zat en dacht, weet je wat, ik kan het misschien wel zelf maken. Ze is een bus haarlak gaan halen en is gaan spuiten en heeft dat keurig in de maat gelegd en dan krijg je dus dit. Uiteindelijk heeft de hele productie zo'n 500 Britse pond gekost en wat bussen haarlak. Dus ja, muziek hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, hoor. Je hoeft niet een hele uitgebreide studio te hebben. Beetje creativiteit, daar begint het mee allemaal.

0: CNC Music Factory, Robin S en Heavy D in the Voice. En zojuist The Temptations met My Girl in the Soul Night. Zanger Sam Smith heeft in zijn leven zoveel gedate dat hij de tel is kwijtgeraakt. En veel van zijn dates wilden gewoon vrienden zijn aan het eind van de avond. En hadden geen romantische bedoelingen. Maar voor Sam was dat super frustrerend tot hij op een dag naar de studio in Los Angeles ging en enorm boos was. Hij liep de studio in met die frustratie en zei tegen de mensen in de studio: ik ga nooit meer op date om vrienden te maken. En dat werd de inspiratie voor I'm Not Here To Make Friends. En wellicht heeft die plaat geholpen. Want deze zomer heeft Sam Smith bevestigd dat hij verloofd is met een beroemde Britse modeontwerper. Hier is hij.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Twee plaatjes voor de prijs van één. Het was al gratis, dus dat verandert niet heel erg natuurlijk. Hè. De zon uit op NPO Radio 2. En we halen het tempo een klein beetje uit het radioprogramma. Het is tijd voor een lekkere slow jammer.
1: Zon uit met...

Nobody in the Soul Night. Alleen hier hoor je dat soort platen op NPO Radio 2. Lekker, hè? En mocht je dan zeggen, nee Bart, niet lekker. Ik heb een andere track die ik leuker vind. En die moet je een keertje draaien. Dan staan we daar volledig voor open. Ik vind ook dat het niet altijd van één kant kan komen, weet je wel. Het is ook een keertje tijd dat jij de plaatjes instart. Ik heb dat vaker. Ik heb laatst ging ik op bezoek bij mijn deurwaarder. Ik dacht, ja, het kan niet altijd van één kant komen. Gewoon daar een keertje aangebeld. Wat wil je horen op de radio zometeen? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Het moet wel soul, funk of disco zijn, oké? Dus dat is de enige stroming die wij hier voorbij laten komen. Lekkere soulvolle, funky of disco-achtige muziek.

0: is NPO Radio 2.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij iWish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichterenopjebord.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: De beller die een plaatje heeft aangevraagd. Alleen, verbinding is niet meer al te best. Tenminste, of het telefoontje is uitgevallen, want...
1: Mente
0: Groefsema. Is namelijk even niet aanwezig.
2: Kan je oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Oh, dat komt ook goed. Dag Groefsema, Mente Groefsema. Ik zag dat je een plaat wilde horen. Je beschreef dat je een keertje bij de Jacksons bent geweest. Recent nog, in de Oosterpoort in Groningen, dat het heel tof was dat je ze graag wil horen. Dat je het beter vond dan het concert van Guns N' Roses afgelopen jaar. Oké,

0: Annie, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Bart.
0: Jij kon het niet laten. Jij dacht, ik ga die playlist van dat radioprogramma eens een keertje aanpassen. Daar moet wat bij, wat ik hartstikke lekker vind.
1: Ja, precies. Ja, ik dacht, dat moet iets zijn wat gewoon ontzettend lekker swingt.
0: Oké. En wat swingt er in jouw gedachten enorm?
1: Nou, vooral, ja, het is gewoon een beetje die melodie en dat...
0: Oeh.
1: Dat is natuurlijk haar. Ik zal het niet te luid doen.
0: Oh, oké. Okay. Want jij bent veel bezig stappen vroeger in Heerenveen op deze plaat. En,
1: ja,
0: en die gingen lekker in altijd.
1: Ja, dat was altijd naast Like a Sex Machine. Was dat ook een van de nummers waar ik altijd lekker op kon swingen. Ja, heerlijk.
0: Ja, hoor je niks van dat ik uit de buurt van Heerenveen kom trouwens?
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal geen accent of zo.
0: Maar wat leuk dat je even een appje stuurde, Annie. En
1: ja,
0: nou ja, bij deze verzilver ik datgene wat jij graag verzoekt. Dat is deze plaat, die ga ik voor je draaien.
1: Let's all chance. Hartstikke leuk, doei doei.

Dolce Vita, lekkere Italiaanse disco. Verwijzing naar het prachtige en lekkere Italië, waar ik met Martin Bas een fantastische golftrip heb gehad. Nou ja, bij deze voor jou, Lodewijk. Dolce Vita op NPO Radio 2. De nu volgende is aangevraagd door Bert Kuitems. En daar ga ik niet doorheen kletsen door dat intro. Dat mag niet. Dit moet lekker helemaal kaal klinken.

In the Stone, Earth, Wind & Fire op NPO Radio 2 in de Soul Night. Ja, de NPO luisterapp is hartstikke gratis. Daar een berichtje typen is ook hartstikke gratis. En als ik dan volgens de plaat die je graag wil aanvragen ga draaien, is dat ook helemaal gratis. Laat het gewoon weten wat je wil horen in dit radioprogramma. Het moet soul, funk of disco zijn. Geef het door via de NPO luisterapp en dan ga ik het voor je draaien. Na een heerlijk mixje van Martin.

0: of my tears. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond, Bert.
0: Toen jij helemaal uit je dak stond te gaan op Pinkpop 1978, was ik 4 maanden oud, dus ik kon niet. Het werd een beetje lastig, maar jij hebt echt een ongelooflijk gaaf concert gezien van Mother's Finest, toch?
1: Yes.
0: En wat maakte dat zo tof?
1: Dat swingde de pan uit. En de gitarist had op een gegeven moment had die geluidsproblemen. Zijn versterker deed het niet, maar toch met de hele band pakte dat bij elkaar. En dat bleef swingen, van begin tot einde. Het was niet zo geweldig weer, het was koud. Maar ja. Dat maakt je gewoon warm. Die muziek maakt je gewoon helemaal warm.
0: Ja, precies. Oké. Maar ondanks technische problemen was de band niet kapot te krijgen.
1: Nee. En dan hebben ze later nog op Pinkpop Classics gezien. Zijn ze gewoon eens geweest.
0: Ja.
1: De sound was eigenlijk precies hetzelfde als toen.
0: En was het weer even goed ook?
1: Ja, echt. Die meid die had een strot, dat is niet normaal.
0: Mother's Finest wil je sowieso horen in The Soul Night, maar welke moet het worden?
1: Baby Love, uiteraard.
0: Ik weet niet hoe hard jouw radio kan, Erik.
1: Oh, die kan wel hard, hoor.
0: Als je op standje 10 staat, moet je hem nog even iets doorprakken. Dan, dat hij op 11 staat. Dat
1: doen we.
0: Afgesproken. Ja. Deze is

In de Soul Night op NPO Radio 2. En dat maakt het 7 minuutjes voor 9 op zaterdagavond. En ik ben dan misschien wel klaar met blaadjes draaien. In dit gedeelte van de Soul Night. Maar Shai heeft er nog een heleboel. Oh! Dat wordt lekker na 9 uur. Heel veel plezier. En geniet nog even van je weekend, hè.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
9: Wil je met me trouwen?
8: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: NPO Radio 2.
12: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over de mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren helemaal niet spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
22: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
21: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
22: Ja toch?
21: Kijk op wakkerdier.nl.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelaten.

0: Dr. Dre samen met Snoop Dogg en dan krijg je Still Dre. Daarvoor Janet Jackson met Miss You Much. Ik heb je ook een week gemist, hé. Goedenavond.
1: De Soul Night met Shy.
0: Buenos Noches. En welkom in de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Vanavond gaan we samen op reis door het ondoorgrondbare landschap van soul, funk en R&B. Maar nu eerst...
2: Update.
0: En vandaag in de Soul Update nieuws over Olivia Dean. Onze ja, geliefde Olivia Dean ligt namelijk onder het vuur vanwege een van haar nummers, I've Seen It, van het album The Art of Loving. Dat kwam trouwens uit vorig jaar september. Nu wil het lot dat het managementbureau, achter het oeuvre van Bill Withers, beweert dat de plaat veel overeenkomsten heeft met het nummer Just the Two of Us van Bill Withers. Ze beschuldigen Olivia Dean dus van plagiaat en hebben een rechtszaak aangespannen. Olivia en haar team hebben zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Maar ik dacht, laten we ons geheugen even opfrissen. Eerst even een stukje van Bill Withers, Just the Two of Us.
3: Just the two of us.
0: Oké, en dit zou je dus terug horen in Olivia Dean's I've Seen It. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hoort. Laat het me even weten via de NPO Luister app. Je oordeel dus. Olivia Dean? Oh, I hope it's not so.

0: en niet voor niets. Deze plaat bracht Chaka Khan uit na haar breuk met Rufus. En ze liet zien dat ze het ook alleen kan. I'm Every Woman is haar eerste solo single uit 1979. Heerlijk. Oké, jongens, de verdict, de uitspraak is binnen. Heeft Olivia Dean volgens de Soul Night luisteraar plagiaat gepleegd? Lijkt haar I've Seen It op Bill Withers en Just the Two of Us? Ik heb even wat reacties erbij gepakt. Even kijken hoor. Nina zegt... Het lijkt er wel op. Wilma, je hoort het best goed ook. Het gaat dan voornamelijk om het stukje I See the Crystal Raindrops Fall. En dat hoor je heel goed terug in het liedje van Olivia. Rick zegt, er zitten zeker wat dingen in waar je van zou kunnen twijfelen. Maar heb je dat al niet gauw met al die miljoenen liedjes? Oké. En Herman zegt, het is geen 1-op-1 plagiaat. Maar er zit genoeg overeenkomsten in dat Olivia Dean al dan niet bewust wel geïnspireerd was door Bill Withers. Oké. Jullie oren zijn wel echt een stuk beter dan die van mij. Want ik moest echt mijn ogen knijpen gewoon. Mijn oren spitsen. En nog steeds dacht ik hoor het niet. Maar interessant, ik hou de rechtszaak voor je in de gaten. En ik laat je weten hoe of wat. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En volgens mij weet je dat ik hou van nieuwe muziek.
1: NPO Radio 2, Soul Night, dip.
0: Yes, ik hou van nieuwe muziek. Ik bedoel, muziek uit de jaren 70, 80, 90, 60. I love it. Maar het is ook gewoon leuk om op de hoogte te blijven van wat er zoal nu gebeurt in onze wereld. En daarvoor gaan we vanavond naar de Utrechtse Joris Vrijertag, de drummer van Kraak en Smaak. Beter bekend van zijn nieuwe project, Alexander 4. En hij bracht afgelopen week een nieuwe track uit samen met de Londense Yamaha. En ja, de plaat gaat echt over het gevoel. Volgens mij kennen we het allemaal wel. Het moment waarop je denkt, shit, ik vind jou leuk. Maar hoe zit dat bij jou? Hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is About Us.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

uitkwam. M&A, I've got a little something for you. I love it. En nu Big Fun, want het is zaterdagavond. En ik hoop dat je aan het genieten bent van wat je aan het doen bent. Misschien een drankje, een borrel met een geliefde naast je. Heerlijk. Cool.

zit heerlijk aan een zakje bugles en een glas cassis met jullie in mijn oren en mijn telefoon voor mijn neus waarmee ik alles kan volgen. Topavond zo. Groeten van Alex. Groeten terug, Alex. Big fan. Ik was heel erg benieuwd wat je aan het doen was op deze zaterdagavond. Uit 1982 komt deze track alweer. Typisch geluid uit de periode van Cool in the Gang. Veel platen werden toen geschreven door de Braziliaanse producer Eumer Deodato. Moeilijke naam. En dat zorgde echt voor die typische strakke en glanzende disco sound. Ik hou er wel van. Ik zit dus wekelijks gewoon echt te scrollen op Spotify op zoek naar nieuwe muziek. En ik kwam ineens een artiest tegen die ik nog ken van dit nummer.

Ja, en deze plaat kan je toch echt wel op de stapel van Stax klassiekers gooien. Private Number van William Bell. Let op, die man is 87 jaar. 10 jaar geleden had hij ineens een comeback met het album This Is Where I Live. En om dat jubileum te vieren, bracht hij deze week dus nog een bonus track uit van dat album. Check Out My Karma heet de plaat. En ik vind het best wel leuk, want in de jaren 60 maakte hij toch wel... Ja, mag ik zeggen, gladde soul? Ik denk het wel. Maar nu, die 87 is, komt hij ineens een stuk bluesier met een rauw randje. Luister maar.

0: En Peppers samen met EU. Ik hou ervan en ik zit toch echt ook wel een beetje te bewiebelen hier zo op mijn stoel. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Want gratis calorieën we gewoon kwijtraken hier in de Soulnight op NPO Radio 2. Ik kreeg aan het begin van de show een inventarisatievraag van een Soulnight luisteraar. Ik hou ervan. Rick die appt namelijk: hey Shai, ik wilde eens vragen of ik kan zien of een bepaald nummer in de Soulbijbel staat. Eens kijken of ik mijn derde entry voor elkaar kan krijgen. Toen dacht ik, hele goede vraag. Ik ga dat even voor je uitzoeken. Ik ben namelijk zometeen weer op zoek naar een heerlijke plaat die jij mij tipt voor de Soulnight Bijbel. En dat is een playlist met 14 uur gecureerde NPO Radio 2 luisteraarmuziek. Begreep jij die zin?
1: Ja.
0: Oké, gelukkig. Dat is echt een lange zin. En dus ik ga even voor je kijken hoe je dat terug kan zien, Rick. Dat zometeen. Nu een van mijn favoriete artiesten. Ik heb hem dit jaar live gezien. Oh my god. Ik zou bijna willen zeggen, dit was het beste concert ooit. Maar dat kan niet, want het beste concert dat ik ooit heb meegemaakt was die van Stevie Wonder. Daar ga ik je zometeen meer van over vertellen. Maar dit, op naam van Bruno Mars, stond echt op nummer 2 zijn concert. Samen met Anderson .Paak als voorprogramma, achter de DJ als DJ Pee-wee. Amazing. Ik wil je even mee terugnemen naar 24K Magic. Het prachtige album van Bruno Mars, uitgebracht in 2017. Van dat album is dit That's What I Like.

0: Dream On Dreamer, de brand new heavies, heb ik voor je bepaald. Maar nu is het moment dat jij je tegen de playlist mag aanbemoeien. En ik had het net over een appje die ik kreeg van Rick met de vraag van, hey, kan ik even onderzoek doen naar de verschillende platen die je al in je playlist hebt staan? Zeer zeker, Rick, en voor de andere mensen die geïnteresseerd zijn. Je gaat gewoon naar Soul Night Bible op Spotify. En daar vind je een groot glas. Even aanklikken. Titel, naam van de track en je kan het opzoeken. Als je denkt, waar heb je het allemaal over? Nou, wat ik dus net zei. Jij bent vanaf dit moment de curator van de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Dus is er een plaatje waarvan je denkt, oeh, kippenvel, shy, daar moet je iets mee vanavond, dan moet je me dat even appen. Zo simpel is het. Pak de NPO luister-app erbij en laat me even weten welke plaat ik voor je moet draaien. Waar krijg je geen genoeg van en waarom niet? En misschien spin ik hem zo meteen voor je. Ik heb sowieso zo meteen de nieuwe plaat van één van de nieuwe platen van Stevie Wonder voor je klaarstaan. En welke nog meer? Ja, dat bepaal jij dus. Dit zijn de Pointer Sisters met Automatic. Ik denk dat het dansen wordt. Tijn?
1: Een klein beetje op de stoel.
0: Nee joh, kom, okay, let's go.
1: Ik ga staan.
0: Ten, ten, ten, ten. Jij ook dansen, hè, waar je bent. Geniet ervan. Tijn is opgestaan, wat niet verwacht. Here we go. One, two.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja toch?
11: Kijk op wakkerdier.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor. Aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het werd uiteindelijk een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer. Aan de kust is het bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen?
22: Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja, toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Solar met

0: making us feel real good. Mark Ronson samen met Mystical. Een soort van James Brown-achtige funk sound uit 2015 gewoon. Feel right.
1: De Soul Night.
0: Yes, het moment hier zo bij mij in de show. In de Soul Night met Shai. Waar jij bepaalt wat het is dat ik ga draaien. En dat vind ik altijd leuk. Want de NPO Radio 2 luisteraar komt altijd creatief uit de hoek. Zo ook José.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, José. Jij komt uit Susteren. Dat is het smalste stuk van Nederland, hè?
2: Dat klopt.
0: Oeh, voel je dat ook als je daar zit? Nee, hè?
2: Nou, af en toe wel, hè. België aan de ene kant, Duitsland aan de andere kant.
0: Juist, ja. Dus je kan even snel heen en weer. En je kan een hele goede, goedkope cosmetica-producten halen in Duitsland, ja. Heb ik mij laten vertellen.
2: En tanken.
0: En tanken. Een heerlijk leventje, José.
2: Ja, wel makkelijk.
0: Toch, muzikaal gezien leid jij ook een heerlijk leventje. Want jij hebt Shazam eigenlijk gewoon aan je hand gekleefd.
2: Ongeveer, ja.
0: Ik hou ervan. En hoe ziet dat er dan op een gewoon normale zaterdagavond bijvoorbeeld uit? Je hoort een liedje en dan?
2: Ja, dan als ik het niet ken, dan wordt het Shazam.
0: Oh, en ga je dan ook gelijk kijken wat Shazam dan aangeeft, wie de artiest is, et cetera. Ga je dan gelijk onderzoek doen?
2: Ja, meestal wel.
0: Heerlijk.
2: Soms blijf ik hangen en soms denk ik, nou, dat is een eenmalig liedje. En dan zegt me de rest van de band eigenlijk helemaal niks.
0: Oh, oké, tof. En voor de zon?
2: Zit er een band tussen. Ja, die blijft wel hangen.
0: Die blijft hangen. Zo ook de plaat die jij zojuist onze kant op hebt geappt naar de NPO Luister app. Er is iets aan deze plaat waarvan je denkt, ja, dit is hem, Shai.
2: Ja, dat klopt. Daar ben ik na lang nadenken achter gekomen.
0: Oh, vertel.
2: Ik
0: ben benieuwd.
2: Ik vind een leading bass heel erg.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind een koperblazers vind ik gewoon geweldig.
0: Zo, boem, boem, boem, boem, dat een beetje.
2: Ja, en dan liet ze ook nog een beetje lazy. Maar, okay.
0: Ook nog een beetje dus niet te uptempo. Niet bil na het zweten, maar gewoon een zweetdruppeltje op je voorhoofd.
2: Ja, zoiets.
0: Heerlijk. Ja. Kondig hem zelf maar aan, José.
2: Nou, ik had graag gehoord I Don't Want to Stop van de Bamboos.
0: Gaan we doen, dankjewel hè.
2: Oké.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Nasty Girl Vanity 6. Als je zegt Nasty Girl Vanity 6, zeg je dus eigenlijk gewoon Prince. I love it. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Ik hou je altijd graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de soulwereld. En dat verpak ik dan in een Soul Night tip. En ik heb nu nieuw werk van Michael Kiwanuka voor je klaarstaan. Over een paar weken komt zijn nieuwe album uit, genaamd Fudge. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat betekenen, muzikaal gezien. Nou ja, in ieder geval wat we nu weten is dat hij niet meer samenwerkt met zijn vaste producer, Danger Mouse en Inflow, maar dat hij de productie voor zijn eigen rekening heeft genomen. En hij heeft zich laten inspireren voor dit album. Let op, onder andere door The Beatles, de plaat Rubber Soul en Blonde van Frank Ocean. En toen dacht ik, huh? Dat in een soort van Michael Kiwanuka jasje? Hoe klinkt dat dan? Nou, echt anders dan dat we van hem gewend zijn. Maar wel lekker. Dit is Summer Clothes.
2: NPO Radio 2, Soul Night Tip.
3: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's

0: Aris Caferiane, it only takes a minute. It only takes a minute als het gaat om die tickets van Stevie Wonder. Die waren echt in no time uitverkocht. Het gaat hier om het prachtige concert dat er aankomt. De viering van het legendarische album Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. En Stevie Wonder viert dat met een Europese tour. Ik was in New York toen het bericht kwam. Tickets, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Ik werd er misselijk van. Omdat ik wist, dit gaat me niet lukken om tickets daarvoor te halen.
1: Nee.
0: En het is me niet gelukt.
1: Ja.
0: Ik heb het wel geprobeerd, maar het is me niet gelukt.
1: Schrale troost. Ik was in Nederland. Mij ook niet.
0: Is jou ook niet gelukt. Ja. Oh my god. Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij trouwens wel tickets? Laat het dan even weten via de NPO Luister app. Damn, daar zou ik echt ontzettend veel zin in hebben om naar dat concert toe te gaan. Ik heb Stevie Wonder voor het eerst op North Sea Jazz gezien. Dit was in 2010. Ik was... even rekenen. Ik was 29. En het was geweldig. Afsluiting van de zaterdagavond. Dus de tweede dag van North Sea Jazz was dit. En ik weet nog, na het concert ging ik met vrienden de metro in. Het enige wat we konden doen was de ene Stevie Wonder track naar de andere zingen. En de hele metro deed mee. Het was echt geweldig. En dan even terug naar het concert. Stevie heeft gewoon een soort van gekke, magistrale gemak waarmee hij op het podium staat. Het is gewoon ongekend. Hij speelt dus iedere show het gehele album van begin tot eind. Let op, inclusief 4 compleet nieuwe bonus tracks. En ik heb die er dus even bijgepakt. En ik dacht, ja, 1 van die platen moet ik voor je gaan draaien. Maar welke? Maar welke? Ze zijn allemaal geweldig goed. Mijn keuze is gevallen vanavond op It's Easier. Misschien draai ik er volgende week wel een andere. Leuk. Stevie Wonder, take it away.

En dat is ook exact wat we gaan doen. Shannon hoorde je met Let The Music Play. Dit is gewoon een hele kleine onderbreking. Ik wilde trouwens nog even terugkomen op het album van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. Want mijn collega Leo Blokhuis heeft dus echt een te gekke podcast. Blokhuis de podcast. Waarin hij Stevie Wonder zijn album echt helemaal uitpluist. Dus wil je weten waarom zo'n te gek album is, et cetera, moet je echt even Blokhuis de podcast beluisteren. Ik heb het al 2 keer gedaan, omdat als je soms zit je gewoon net niet op te letten en mis je iets. Nee, ik heb er echt enorm van genoten. Dus ik dacht, ik wilde dat even met je delen. Ik was vandaag in het park en ik dacht, hé, we zitten echt in een verlengde nazomer. Het was prima te doen, 21 graden, vogeltjes fluiten, zonnetje schijnt. Maar wat er echt gebeurt, is dat je wel de herfst een beetje in de lucht voelt hangen, toch? Dus nu is het al een beetje koel buiten. Het zorgt er toch voor dat je denkt, oeh, ik trek even naar binnen. Misschien binnenkort al kaarsjes aan, want het is ook al snel donker. En ik dacht, weet je welk plaatje daar heerlijk bij past? Deze, op naam van Leon Bridges. Watch You Dance. Lekker, gewoon vibey.

Call Up to Heaven. Ik ga zo meteen op zoek naar de inspiratiebronnen van Jalen Ngonda, die op dit moment in Groningen staat te spelen. Nu Terry Ellis, Dawn Robinson, Cindy Herron en Maxine Jones, die afgelopen zomer op een uitverkochte Kwaku stonden. En Vogue, My Lovin'.

0: stuur het even naar je schatje gewoon. My Lovin' en Vogue, I love it.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl.

0: Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze 1,5 week geleden bekend maakten dat ze gegevens van 1000 FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
15: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
20: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
21: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
20: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
23: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
24: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: Met Shai.

0: was lekker hoor. Now That We Found Love, Heavy D samen met The Boys. En daarvoor Marvin Gaye, Gotta Give It Up. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo. Hoeveel minuten hebben we nog te gaan? Nou, een klein uurtje hebben we nog te gaan. En dan gaan we heerlijk genieten van de genre soul, funk, disco en natuurlijk R&B. En zometeen een muzikale reis langs de inspiratiebronnen van... niemand minder dan Jalen Ngonda, die de afgelopen weken heerlijk aan het toeren was in Nederland. Maar nu eerst...
1: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Ja, ik heb een nieuwe muziek voor je. En muziek waarvan ik in ieder geval denk... hey, let op, dit moet je echt even checken. Het is op naam van Nima Nekisha. Ze is geboren in Ethiopië, opgegroeid in Zeeland... en ze maakt vanuit Rotterdam haar eigen mix van... ja, wat is het, R&B, soul, neo-soul zou je kunnen zeggen. Ze werkte al eerder met onder andere Ronnie Flex... stond in het voorprogramma van Mace.

0: NPO Radio 2 Soulmate Tip.
1: Hey Soulmate, Nima Mekessa hier. Super tof om te horen dat jullie mijn song gaan draaien. With You gaat voor mij over een liefde die je eigenlijk overal met je meedraagt. Een soort rust van weten waar ik ook terecht kom. Zolang ik niet alleen ben, komt het allemaal goed. Ik ben super dankbaar en super blij dat jullie hem vanavond gaan draaien. Geniet ze, dit is With You.

0: Ik vraag me ineens af. Hey Tijn, kan jij even voor mij checken of Jalen Ngonda nog op het podium staat? Die toert namelijk al de hele week door Nederland. Vanavond staat hij in de Spot in de Oosterpoort in Groningen. Hoe laat is hij begonnen? Oh, wacht. Ja?
1: Hij is om 8 uur begonnen. En hij zou tot ongeveer 10:30, 11 uur staan. Dus ik denk dat hij net het podium af is.
0: Oh, dan is hij het podium af. Oké, voor de mensen die daar zojuist waren bij het optreden van Jalen, laat me even weten hoe het was. Ik ben echt enorm benieuwd. En ik dacht, weet je wat, laten we even door de platenkast speuren van Jalen Ngonda op zoek naar de artiesten waar hij zich door laat inspireren. Want het is een artiest uit het hier en nu. Maar als je naar hem luistert, denk je toch echt wel dat hij een soort van, ik weet niet, van back in the day komt of zo.

toch gewoon als een soort van vergeten soulplaat of zo. En dat is niet heel erg gek, want Jalen Ngonda groeide op met die oude Motown-platen van zijn vader. En hij noemt deze muziek ook nog echt altijd als zijn grote inspiratiebron. En wat gebeurde er? Als kleine tiener stond hij in de woonkamer de Supremes te zingen. En dat is het moment dat zijn moeder hem hoorde en dacht, huh? Hey, mijn zoon kan eigenlijk behoorlijk goed zingen. En dat is als het ware ook het begin van zijn carrière. Als je het dan hebt over een van Jalen Ngonda's voorbeelden, dan kom je onder andere uit bij Diana Ross en The Supremes. Met Love Child scoorden ze voor de 11e keer een nummer 1 hit in Amerika. En ze schopten zelfs Hey Jude van de Beatles van de eerste plek. As they should. Ik heb het voor je klaarstaan. Maar wacht, ik krijg een appje van Daniel. Die komt dus nu net uit Oosterpoort. Die zegt, oh my god, het was fantastisch. Mega, supergoed. Een beetje een achtbaan waar je nog een keer in wil en dan nog een keer. Maar helaas, dat kan dat niet. Maar gelukkig is de Soul Night een goede afterparty. Nou, wat leuk om te horen, Daniel. Thanks voor je appje. Dit is Diana Ross en The Supremes.

Samen met The Supremes Love Child uit 1968 alweer. En ook Diana Ross natuurlijk had haar inspiratiebronnen. Als een meisje van een jaar of 12, 13 ging ze naar Detroit. Kleine clubs op zoek naar Miss Peaches, oftewel Etta James. En wat ze daarna deed, naar huis gaan, stiekem voor de spiegel oefenen met een borstel als microfoon. Hoe schattig. We begonnen zojuist bij Jalen Ngonda op zoek naar zijn inspiratiebronnen en we kwamen uit bij Diana Ross. En als niemand keek, stond Diana Ross dus voor de spiegel te oefenen als Etta James. En dit is die ene grote vrouw. A Sunday Candle.

En als je het hebt over een Soul Terrain flashback, dan heb je het natuurlijk over het muziekprogramma uit de jaren 70... dat tot aan 2006 de plek was waar Soul with a capital S centraal stond. En vandaag heb ik een videoband meegenomen van aflevering 3 van seizoen 28. En daarin is Jesse Powell te gast. En die speelt dan een track die dan net uit is. En de plaat is voor hem echt meteen bam, een ticket naar de Billboard Hot 100. Deze gast was blij. En dat zie je dus ook in dat optreden. Trouwens, gewoon te vinden op YouTube, dan weet je dat. Dit is I Wasn't With It.

Ongelooflijk lekkere samenwerking is dit. De Starboy samen met... Nee, niet de Starboy. Starboy samen met The Weeknd en Daft Punk. Ja, jongens, het is laat. Ik wil je alvast een heel fijn weekend wensen. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik hoop dat je ervan geniet. Funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet als je maar groovt. Hè. En ik check je natuurlijk volgende week zaterdag. Trouwens, niet getreurd. Zometeen gewoon nog het Soul Night Dossier. Dus enjoy it. Ik heb nog voor je klaarstaan. Do You Wanna Funk? Patrick Cowley samen met Sylvester. En nu eerst Apparently Nothing. Bye.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja, toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
14: Wil je met me trouwen?
13: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van zondag 4 oktober, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden en won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. En die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist, het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen, in de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 2, zon.

0: bird of flack. You know they all got some.
1: Dit is het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e en toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, Zomer.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaakten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook